0: Rihanna met Q. Domien heeft een countdown gemaakt. Dan weet je nog hoe lang het duurt voordat Nederland speelt. Ja, ik dacht, die ga ik gewoon even lenen.
1: De Q Middagshow. Code Oranje. Countdown. Nog
0: 52 minuten. En dan gaat het gebeuren. Oh, wat spannend! Ja, om 3 uur gaat de WK-wedstrijd Nederland tegen Marokko van start. Misschien ben je altijd op dit tijdstip wel wakker. Nou, dat is dan hartstikke lekker natuurlijk. Of wrijf je het slaap nog uit je ogen omdat je speciaal de wek hiervoor hebt gezet. Ja, gezellig dat je zo gaat kijken. De vraag is, staat je koffie al klaar? Of heb je een bakje met chips? Of een bakje cornflakes? Kan natuurlijk ook. Ja, in Rotterdam is er een bakker die speciaal Nederlandse als Marokkaanse tompoes verkoopt. Voor welk team je ook bent, er is sowieso een tompoes voor je.
2: We hebben nu de Nederlandse tampoezen. We hebben hier de neutrale, de Marokkaanse tampoezen en dan hebben we ook hier de taarten.
0: Ja, en er zit ook nog een verschil tussen de Nederlandse en Marokkaanse tampoezen. De Nederlandse tampoezen herken je natuurlijk aan de knalroze glazuur erop. De Marokkaanse variant heeft meestal juist een wit glazuur, een luchtdruk gevullingje en wordt afgetopt met amandelen of pistasnootjes. Ja, ik kan je vertellen, ik heb echt wel trek even gekregen. Dus ik ga even de koelkast hier open trekken. Zometeen nieuwe muziek van Antoon, de enige. Eerst Teddy Swims en dit is Guilty.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.

Walk the Moon en Shut Up and Dance. Hey, ken je dit nummer nog? I just don't know. Dr. Beats. Van Miami Sound Machine. Met Gloria Estefan. Ja, dit was hun eerste Engelstalige hit. En meteen hun eerste notering in de Nederlandse top 40. Ja, Nederland, dat hadden ze even niet verwacht. Maar goed, alleen maar heel tof. Dus maakten ze een tripje naar Nederland. Naar Utrecht om precies te zijn om daar op te treden. En dat deden ze in Club Cartouche. En dat was dé discotheek in de jaren 80. Maar toen ze daar aan het optreden waren, vroeg het publiek naar meer. Ze wilden meer, alleen hadden ze nog helemaal geen nieuw materiaal. Dus speelden ze voor de grap een Cubaanse conga op de accordeon. En het publiek ging helemaal uit hun dak. Zo enthousiast zelfs dat ze dachten, ja, hier moeten we een nummer van maken. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat deze hit in Utrecht geboren is. Dit is Conga.

0: Stormschijf, Averjack, Sia, David Guetta en Awake Tonight.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, ik zit even te spieken. Kan je ook doen op oranjecountdown.nl. Nog om precies zijn 34 minuten voordat de wedstrijd gaat beginnen. Nederland tegen Marokko, de 16e finale van het WK. Wordt natuurlijk hartstikke spannend. En nu ben ik even benieuwd. Is er iemand die speciaal wakker is voor deze wedstrijd? En die het nu toevallig luistert? Ja, iedereen zal natuurlijk wel voor de tv zitten. Maar is er iemand? Hallo, iemand die nu luistert en die speciaal dus de wekker heeft gezet. Die nog even snel zijn oranje shirt aantrekt. Nog een vlaggetje opsmeert voordat Nederland of Marokko gaat aanmoedigen. Ik zou zeggen, laat het even weten met een berichtje in de Q-Music app. Je kan ook een audioberichtje spreken. Bel ik je zo even terug. Dit is Shepard.

0: Music, Miley Cyrus en End of the World.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Nog 26 minuten voordat de 16e finale van het WK gaat beginnen. In Mexico speelt Nederland tegen Marokko. Ja, ik hoor best wel veel mensen die dan de wekker zetten om speciaal de wedstrijd te gaan bekijken. En nu was ik even benieuwd, wie luistert er nog die net wakker is om speciaal het WK te gaan kijken? Sander, die is wakker.
2: Ja, Judith, spannend hè! Straks gaan we voetbal kijken. En dan gaan we kijken of Nederland gaat winnen of gaat verliezen. Maar ja, we gaan er vanuit dat ze gaan winnen. En dan nog Canada pakken. En dan hopen dat we de finale halen. Hè?
0: Ja, dat hopen we zeker. Hey, goedenacht Mieke.
3: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nacht, goedenacht, ja, morgen. Dat is maar net hoe je bekijkt, want jouw wekker ging net, hè?
3: Ja, zeker. Kwart over 2.
0: Kwart over 2. En hoe laat ging je slapen dan?
3: Ik ben om 8:30 mijn bed in gegaan. Even het laatste stukje van die vorige wedstrijd gekeken. En toen is slaap gevallen.
0: Oké, dat ging wel. Je viel wel makkelijk in slaap.
3: Ja. Okay, ja, nou, verrassend genoeg wel.
0: Dat is lekker. Hey, en wat is het plan? Vertel, neem ons mee.
3: Ja, oké. Ik werk voor de Bibliotheek Utrecht. En wij zijn van 9 tot 9 zijn we open. Dat betekent dat wij ook van 9 tot 9 gesloten zijn. En mijn collega's van facilitair en productie dachten, dit betekent, we hebben een theaterzaal. We kunnen ook met collega's gaan kijken. En dit plan kreeg vorm. We hebben toestemming gevraagd. En we zijn voor collega's geopend. Wij kijken zo meteen in de Bibliotheek Neude, in de theaterzaal met een mannetje of 25, de wedstrijd.
0: Wat leuk, wat gezellig ja. Ook.
3: En dan,
0: maar je zei, jullie gaan wel open om 9:00?
3: Ja.
0: Dus er zijn gewoon een paar collega's die moeten gewoon door?
3: Ja, ik verwacht dat we zometeen, ik denk dat een deel van degene met wie we kijken nog naar huis gaan en gaan slapen.
0: Ja.
3: Maar ik denk ook dat we met een deel gewoon doortrekken.
0: Zo, nou, dat wordt een lange dag dan wel.
3: Zeker.
0: Hey, en wat denk jij dat de score gaat worden? Wie gaat er winnen?
3: Ik vind het heel spannend. Ik weet dus helemaal niet zo heel erg veel van voetbal. Maar ik kreeg net een appje van een collega die hier wel heel veel verstand van heeft. En die volg ik blind. Die zegt 2-1 Nederland, we gaan door.
0: Oké. Nou, ja. Dat weet ik ook tegelijk. Oké, top. 2-1. Schat, die Nederland gaat gewoon door. Nou, dat hoop ik dan wel natuurlijk, hè?
3: Daar
0: gaan we
3: er
0: wel voor. Hé, ik zou zeggen, heel veel plezier daar zo meteen met collega's.
3: Ja, thanks.
0: Geniet ervan. Dankjewel en hou vol vandaag, hè.
3: Zeker, jij ook. Dat
0: dankjewel.
3: Straks.
0: Thanks, dankjewel. Doei, Mieke.
3: Doei.
0: Ja, over het WK gesproken. Ik zag net Luc van de sportredactie al rondlopen hier in het pand. Die ga ik even aan zijn mouw trekken. Even kijken of hij een beetje wakker is. En wat hij van de wedstrijd verwacht.

0: ex-zwanger schrijft Bieber, Rexha, Feles en New Religion. Ja, normaal gesproken slaapt heel Nederland op dit tijdstip. Maar ik denk dat de meeste mensen nu wel wakker zijn. Want om 3 uur gaat het beginnen. De WK-wedstrijd Nederland tegen Marokko. En nu is het zo natuurlijk dat de sportfanaten helemaal aanstaan. Up and running. En daarmee ook Luc van de sportredactie.
1: Goedemorgen wilde ik zeggen, maar ik weet niet of het zo voelt voor jou als goedemorgen.
0: Nee, voor mij voelt het echt als goeienacht.
1: Goeienacht, Judith.
0: Maar voor jou goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Ja, ik ben er al. Ik dacht, ik kom gewoon iets eerder naar Q-Music. Ja. Normaal, dat weet je misschien niet als je aan het luisteren bent nu, begin ik hier rond 5 uur met Mattie en Marieke de pre-party. Dan rol ik al de studio binnen en dan begin ik tegen iedereen die dat leuk vindt aan te lullen. En dan rond 6 uur dan komen Mattie en Marieke in de studio. En dan beginnen we echt aan de dag, echt met de ochtendshow.
0: Ja.
1: Alleen nu, omdat de wedstrijd om 3 uur begint, dacht ik, ja, dan zit ik ergens rond die wedstrijd normaal in de auto. Dus wat kan ik nou het beste doen? Ik kom gewoon alvast naar Q-Music. We nodigen wat collega's uit. Oussama, onze lievelingsbouwvakker, die komt ook deze kant op om de wedstrijd te kijken.
0: Zo,
1: en dan maken we er gewoon hier wat gezelligs van.
0: Ja, en gelijk heb je. En ik vind het ook leuk, want ik zie eindelijk ook eens collega's.
1: Ja, hallo, ik ben, ik ben je collega. Ja.
0: Eerste keer dat je zie, leuk, gezellig. Hé, maar ben je ook een beetje wakker?
1: Ik begin langzaam zeker wakker te worden.
0: Want hoeveel uur heb je geslapen?
1: 4 uurtjes, denk ik.
0: Oh.
1: Want ik kon eerst de slaap niet vatten. Misschien ook het lichte wedstrijdspanning, ik weet niet wat het was. Toen rond een uurtje of 9:30, denk ik, ben ik toch wel een beetje in slaap gedommeld. En rond 2:30 ging de wekker alweer gewoon.
0: Ja.
1: En ja, ik werd dan ook meteen wakker met het nieuws dat Duitsland is uitgeschakeld.
0: Ja, inderdaad. Dat heb je helemaal gemist nu.
1: Ja, tegen Paraguay. En toen zat ik meteen rechtop in bed en dacht ik, holy fuck, dat kan dus ook. Dit soort verrassingen zetten natuurlijk altijd in zo'n WK. Ik hoop niet dat het Nederland overkomt. Ik was meteen een beetje gespannen, een beetje nerveus.
0: Ja, ik ben ook wel een beetje nerveus voor de wedstrijd.
1: Ja, echt? Of denk je, ik kan mij niet schelen, ik ga liggen slapen?
0: Nou, eigenlijk ook wel inderdaad. Ik denk ook wel. Kijk, ik ga heel eerlijk zijn. Ik denk dat ik even meepak en dan ga ik daarna gaan klinken naar huis.
1: Ja, precies. Oh, je blijft nog even hangen dan?
0: Ik blijf nog hangen.
1: Oh, dat vind ik gezellig.
0: Ik blijf wel even hangen. Hé, maar wat denk jij, wat wordt de verwachting van de wedstrijd?
1: Nou, ik had liever eigenlijk tegen Brazilië gespeeld dan tegen Marokko in deze fase van het toernooi. Ik vind Marokko gewoon een heel sterk voetballand. Aan de andere kant moet je ook gewoon in je eigen krachten geloven. En dit worden een beetje lege holle termen. Maar ik wil niet tactisch te diep erin duiken. Want dan vallen mensen in slaap achter het stuur, denk ik. Ik denk dat onder de streep Nederland een beter voetballand is dan Marokko. Het scheelt niet veel, maar het is net beter. Dus we zouden dit gewoon moeten kunnen winnen. 2-1.
0: 2-1, zeg jij?
1: 2-1 voor Nederland. Twee keer Brian Brobby.
0: Lekker. Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Hey, en over het WK-roulette, want jij bent maandag ook helemaal aan de slag gegaan.
1: Klopt, ja. We spelen in de ochtendshow met Mattie en Marieke WK-roulette. Mattie en Marieke die mogen allebei een tijdvak van 10 minuten uitkiezen waarin zij denken dat er gescoord wordt. Hebben ze nou gelijk, dan moet de ander een hele ochtendshow lang presenteren in het pak van de dag. Alleen, ik had even nog geen pak van de dag geregeld gisteren. Dus ik dacht, oh, dat komt wel goed. Ik doe dat 's middags wel. Lekker gewoon maandagmiddag in Utrecht naar de feestwinkel.
0: Ja.
1: Dat lukte niet, want alle winkels zijn al maandag dicht.
0: Zo
1: wist ik niet. Ja, wist ik veel. Dus ik heb stad en land afgebeld. Welke feestwinkels zijn er nog open? Nou, toen heb ik er één gevonden op een industrieterrein in Enkhuizen. Dat was vanaf mijn huis 1,5 uur rijden.
0: Zo.
1: Helemaal over het IJsselmeer. En weer terug. En daar heb ik 2 fantastisch mooie pakken gehaald. Voor Mattie heb ik een hele grote sombrero mee. En zo'n Mexicaanse poncho. Want vannacht wordt er gespeeld in Mexico.
0: Leuk.
1: En voor Marieke heb ik het vrijheidsbeeld mee. Het zou zomaar kunnen zijn dat je deze ochtend naar een poncho en een pratend vrijheidsbeeld luistert. En dan zou ik willen zeggen, kijk vooral even mee via RTL 7.
0: Oh, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ja, dus wordt er nou gescoord tussen de eerste en de 11e minuut. Dan moet
0: Mattie.
1: Ja, ja, dan moet Mattie in het pak van de dag. Want dan heeft Marieke gelijk gehad. En wordt er nou gescoord in de 81ste tot de 91ste minuut volgens mij. Dan moet Marieke in haar pak.
0: Ja.
1: Dan heeft Mattie gelijk.
0: Beetje zonde dat als het altijd niet gescoord wordt. Dat...
1: Een beetje zonde als het niet gescoord wordt. Zowel voor de wedstrijd als voor mijn benzine. Want ik heb stad en land afgereden.
0: Maar ik dacht, als dat niet gebeurt, dan trek jij hem aan. Deal?
1: Welke van de twee wil je graag dan?
0: Allebei.
1: Allebei tegelijk.
0: Ja, 1 uur de ander, 1 uur de ander.
1: Wat een koorsdroom zeg. When I was 6 years old, I broke my leg.

Doctors, Back Q en Two Princes. Zometeen in de Q-nacht onder andere muziek van De Bouwzaam, Magnetic.

0: Hele fijne nacht.
1: Het Q-Music nieuws. 3 uur.
2: Goedenacht. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders, die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Het Q Music Nieuws. 5 uur.
2: Goedemorgen. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Mattie en Marieke, de pre-party.
4: Een hele goede morgen, terwijl het Nederlands elftal en Marokko gaan...

0: Q-Music. Hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party. Het is Luc van de redactie hier. Ik moet zeggen dat ik erg nerveus en zenuwachtig hier achter de microfoon zit. Ik ben met een schuine oog natuurlijk aan het kijken naar het Nederlands elftal op het WK voetbal. Vannacht om 3 uur begonnen. We zitten hier eigenlijk met de gehele redactie naar voetbal te kijken. En het is op dit moment verlengen. We zijn bezig in de verlenging tegen Marokko. Veel mensen in de app ook die heel vroeg wakker zijn geworden om deze wedstrijd te kijken. Maar Vera slaat dan wel weer de spijker op zijn kop. Vera appt, nou ja, we hadden eens goed om 5 uur de wekker kunnen zetten. En dan midden in de verlenging kunnen belanden, ja.
1: Luc van de redactie. Aanwezig.
0: Inderdaad, en wie er ook vandaag bij is, heeft haar laptop alweer stiekem opgehaald en de krantjes onder haar arm.
1: Annemarie, aanwezig.
0: Inderdaad, die loopt hier ook rond en eigenlijk de gehele redactie. Ik ben ook benieuwd of Bram Krikke de wedstrijd aan het kijken is. Hij zit elke vrijdagochtend naast Mattie om hier de ochtendshow te presenteren. Afgelopen vrijdag ging het over deze wedstrijd. En er werd de vraag, ga je midden in de nacht kijken? Nou, Bram had daar vrijdag nog niet echt een duidelijk antwoord op.
2: Nee, maar kom op.
3: Nee.
2: Ik vind het is
3: nee.
2: Dusdanig midden in de nacht.
3: Ik dacht echt van, nou, dit is een no-brainer voor jou.
0: Kom nou, zeg. Ga wel kijken.
2: Ja, ik vind 3 uur, dat breekt zo erg die nacht op. Ik vind dat gewoon echt een rottijd.
3: Lieve vriend, wat heb je dinsdag te doen dan?
2: Ja, niet.
0: Lekker dat paleis van je. Lekker gewoon die bank, lekker in de airco voetbal kijken. Daarna terug dat king-size bed van je in. Heerlijk, man.
2: Nou, oké, dan ga ik het misschien wel doen.
3: ik ga jou dinsdag gewoon even bellen.
2: Oké, dat is goed.
3: Oké, ik ben heel erg benieuwd.
2: Ja, voor wie het sprookje erop zit, dat is Curaçao. Hey,
3: wacht even. Dinsdagochtend ga je me bellen?
2: Ja, om te kijken.
3: Hoe bedoel je? Dan lig ik dus weer te maffen. Nee, ik bedoel, als jij om 3 uur gaat kijken, dan duurt die wedstrijd
2: Tot vijf.
3: Nou,
2: dan duik ik meteen mijn nest in, dan heb ik geen zin in Mattie Valler.
0: Dan bel ik je wel in de pre-party.
3: Ja. Ja, Luc die zit hier om 5 uur. Misschien kan Luc je bellen.
2: Nou, dat is goed. Maar wel snel hoor, Luc, want ik ben nu al moe.
0: Ik ben toch benieuwd of Bram Krikke aan het kijken is naar de wedstrijd. Zullen we meteen gewoon even proberen? En Osama is hier, onze favoriete bouwvakker. En hoor je ook nog zo meteen in de studio.

0: Jonas Blue op Q Music, Edge of Desire. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. Mocht ik wat afgeleid klinken, dat zou kunnen kloppen. Het is namelijk zo dat op dit moment Nederland tegen Marokko speelt op het WK voetbal in Mexico. En het staat 1-1, het is verlenging. Ik was er eigenlijk een beetje van uitgegaan dat de wedstrijd nu al klaar zou zijn. Dat Nederland natuurlijk lang en breed had gewonnen en we allemaal weer rustig adem konden halen. Dat is niet zo. Ik heb deze hele ochtend samengekeken met Oussama, onze favoriete bouwvakker. Oussama, goedemorgen.
1: Luc, goedemorgen. Hi.
0: Jij zit hier in een Marokko shirtje.
1: Ja, zeker.
0: Ik zit hier in mijn oranje shirtje.
1: Ja,
0: het
1: ja.
0: staat nu nog gelijk. Uiteindelijk kan er maar één iemand winnen op basis van de wedstrijd en hoe jij gekeken hebt. Wie gaat er uiteindelijk met de winst vandoor?
1: Ik wil niet heel partijdig overkomen, maar ik denk toch wel Marokko. Want ze hebben echt veel balbezit. Ze spelen goed, ze spelen netjes. En ik vind wel dat ze het een beetje verdienen.
0: Jij kon de hele wedstrijd best wel goed stilzitten.
1: Ja.
0: Op de laatste 5 minuten. Toen ging jij ook staan, toen ging je ijsberen, toen ging je hand vaak pakken door je haar.
1: Ja, dat heb je wel goed gezien. Ja.
0: Hoe zit je er nu bij?
1: Ik zweet wel een beetje peentjes. Kijk, ik voel nu wel toch wel de spanning. Of nou Nederland wint of Marokko. Het wordt echt een mooie wedstrijd.
0: Ja, precies. Wij kijken hier ook live mee met de wedstrijd. Lichte dreiging vanuit Marokko. Hey, er is iemand anders die wel of niet aan het kijken is. Daar hadden we het afgelopen vrijdag over. Dat is Bram Krikke. Die presenteert op vrijdagochtend samen de ochtendshow met Mattie. En hij wist niet zeker of hij ging bellen of hij ging kijken. Nu kunnen we even kijken of hij wakker is. Zullen we hem gewoon even bellen?
1: Ik ben benieuwd, ja.
0: Even kijken of Bram Krikke opneemt. Want ik vond...
2: Dit is de voicemail van... stop,
0: rustig. Dat geeft hoop. Dus gaan we gewoon nog een keer proberen te bellen.
1: Misschien is dat niet storen.
0: Ja, niet storen. Daar denderen we gewoon doorheen.
2: Goedendag.
0: Dit is de voicemail van... Nou, dat is dus heel...
1: Maar dat ik ga echt niet opnemen, Luc. Jij gaat me niet wakker bellen vandaag.
0: Jij gaat me niet wakker bellen, inderdaad. Eens even kijken. Oh, ik zeg wel... Wacht. Ja, ik heb me wel... Hij hebt me nu.
1: Oh.
0: Ik bel je nu. Nou, nog even 1 keer proberen. Knallen we er even doorheen. Want hij wilde dus niet kijken. Ondertussen, wat zie je gebeuren op de wedstrijd?
1: Wat gaat er nou gebeuren, joh? Is er een vrij...
0: Nog een keer. Even kijken.
3: Hallo?
0: Hallo, is dit Bram Krikke?
3: Jazeker. Goedemorgen.
0: Oh, hij zit gewoon te kijken. Goedemorgen, Bram.
3: Ja.
1: Ben je nou net wakker of ben je al de hele nacht wakker?
3: Nee, ik ben al wel de hele tijd wakker.
0: Toch wel?
3: Ja, ik had eerst even spijt. Ik dacht, oh jongens, dit gaat het niet worden. Alleen al vanwege die goal van Gakpo, joh, het is helemaal waard geweest.
0: Oh ja. Ik zit hier met Oussama trouwens, Bram, onze favoriete bouwvakker.
3: Hey, Oussama.
1: Hey, goedemorgen, Bram.
3: Goedemorgen.
0: Hij zit hier in een Marokko shirtje en ik in een Holland shirt. En de stand in de studio en de stand op het veld is een beetje gelijk.
3: Ja.
0: Er wordt gejuicht en gehuild eigenlijk. Dat is een beetje hoe het hier
1: echt gezweet.
3: Ja, wat denken jullie ervan? Hoe gaat die opvallen?
0: Nou, ik ben zo bang voor penalties, Bram. Het penalty spook, wat al jaren, al decennia door de Nederlandse selectie vliegt. Ik ben daar heel erg bang voor.
1: Ja, de Marokkaanse keeper is ook echt geweldig, hè?
0: Ja, Bonou, die keeper, inderdaad, die is goed. Maar hoe zit jij erbij, Bram? Beschrijf eens even. Heb je de hondjes om je heen? Heb je iets lekkers voor jezelf ingeschonken? Heb je een pyjama aan? Wat?
1: Onesie.
3: Nee, vrouwlief, die ligt nog lekker op bed. En de honden, die zitten ook nog in de bench. Ik zit beneden in een donkere kamer met een fles water naast me. Met een trainingsbroek, met een shirt van gisteren. Het ziet er niet uit.
1: Heb je wel oranje aan? Of,
3: nee.
1: Ook niet?
3: Nee, het heeft helemaal geen enkele moeite gekost
0: okay.
3: om hier te gaan zitten. Dus nee, het is wel feestelijker geweest.
0: En heb je spijt dat je de wekker gezet hebt en bent daar gaan kijken?
3: Nee, kijk, wat ik zeg, alleen al vanwege die goal van Gakpo is het waard geweest. Maar jongens, had hem even binnengesleept.
0: Oh, ja, toch?
3: Oh,
0: ja.
3: En nu sta je met Hato en met Weghorst en met weet ik wie allemaal. Met Fons van Piemelhoven in de spits. Ja,
1: dit wordt
3: moeilijk, hoor.
0: Ik denk dat Geertruida gaat komen. Bram, even je eerste reactie. Lucharel Geertruida gaat in de ploeg komen.
3: Ja, die gaat de winnende score. Ik voel het.
0: Oké, thanks voor je tijd, Bram. Goed dat je aan het kijken bent. En hou nog even vol.
3: Vrijdag, hè.
0: Tot gezellig. Vrijdag, lieve vriend. Wat tot vrijdag.
3: Hoi.
0: Hele goede morgen. Het is Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. Terwijl wij met een schuine oog kijken naar Nederland tegen Marokko, hoor je zo meteen Snow Patrol en nu eerst Jean-Paul. Up with

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Dit is Free Your Mind.

0: Music Changing Cars. We hadden ook Jan Klaas de trompetten kunnen luisteren of iets van Pippi Lankhuis. We zijn helemaal niet aan het luisteren naar de muziek. Oussama en ik hier deze ochtend. Oussama, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Luc.
0: Onze favoriete bouwvakker. Jij in je Marokko shirt, ik in mijn Nederlands elftal shirt.
1: Ja.
0: Want dat is op dit moment de wedstrijd die nog steeds gespeeld wordt. Nederland tegen Marokko. Het staat 1-1 diep in de verlenging. Jij houdt het niet meer, hè?
1: Ojojo, ik zweet hier al, jongens. Dat wil je niet weten.
0: Hoe wordt deze wedstrijd beleefd in Marokko?
1: Ik denk dat heel Marokko momenteel wakker is.
0: Ja?
1: Ja, en precies hetzelfde volgens mij. Echt alleen maar spanning en sensatie.
0: Alleen maar spanning en sensatie. En dan is nu Marokko echt al vrij goed. Ik hoorde jou eerder deze avond vertellen. Er komt nog een beter elftal aan eigenlijk van Marokko, zei jij.
1: Ja, dit is er dus een jonger elftal, wat ook de Azië Cup heeft gespeeld en gewonnen.
0: Ja.
1: Dat zijn echt geweldige voetballers. Je ziet ze ook, ze zijn ook gewisseld vandaag. Er zitten een paar spelers in.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een jong elftal van Marokko wat echt opkomend gaat zijn.
0: Dus hoe dan ook de uitslag van vanavond op het WK 2030 in Marokko, dan staat daar echt een team iedereen voor moet oppassen.
1: Echt zeker. Ik denk als Marokko vandaag zou winnen van Nederland, dan zou er een finale wedstrijd zijn.
0: Marieke, goedemorgen. Hey, hallo. Marieke, als we gaan lopen de studio binnen op haar krukken. Hey, Marieke.
1: Marieke, ja, ik wil jou gelijk een knuffel geven.
0: Jij loopt zonder krukken, dat mag helemaal niet. Er wordt even geknuffeld. Marieke valt Oussama in de armen, terwijl Marokko langzaam rustig de bal gewoon doorspeelt tijdens deze wedstrijd.
2: Ja, ik wil geen penalties. Het gaat niks van voetbal, maar Nederland moet geen penalties doen.
0: Nee, inderdaad. Nederland moet zeker geen penalties doen, maar het lijkt het heeft alle schijn van dat het toch penalties wordt.
1: Ik denk dat als zo meteen penalties gaan worden, dat misschien Marokko gaat winnen.
2: Ja, daar ben ik bang voor. Ik gun het jou.
0: Ja, nee, we gunnen het iedereen. We gunnen.
1: Ja, ik gun het jullie ook. Als Nederland wint, ben ik ook weer een winnaar.
0: Wij gaan nog even nagelbijten hier. Wordt het wel of geen penalties? Nederland-Marokko. Ondertussen muziek van Bruno Mars, I Just Might. En daarna Medusa met Dermot Kennedy samen.

Medusa, Dermot Kennedy en Paradise op Q-Music. Een hele goede morgen. Je luistert naar Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. Ik zal even schetsen hoe op dit moment de redactie eruit ziet. Iedereen, bijna iedereen zou ik moeten zeggen, loopt in een oranje t-shirt rond. Mattie en Marieke zijn binnen. Mattie kwam binnen met een telefoon in zijn hand. Daar was hij gewoon de wedstrijd op aan het kijken. Marieke kwam binnen en die riep, oh, als het maar geen penalties worden tussen Nederland en Marokko. Ik zie Kiki hevig in en uit ademen. Die heeft het ook niet meer.

0: Punt dat tegenhouden.
1: Ja, alle, hij pakte toen alle
0: goals heeft hij gewoon gepakt.
1: Ja, dat is op zich qua ja, voor jou hartstikke leuk. Voor mij een iets mindere voorspelling.
0: Ja, zeker.
1: En Nederland heeft altijd moeite met die penalties.
0: Wat denk jij dat Nederland gaat doen met die penalties?
1: Nou, ik ben dus altijd die naïeve, hoopvolle supporter. Die altijd denkt dat het goed komt. Kijk, anders heeft het geen zin om te kijken, weet je wel. Ja. Het heeft geen zin om erin te gaan en denken, joh, het wordt niks. Je moet altijd gewoon denken, dit wordt het. Dus nu denk ik ook weer, misschien is dit wel de dag dat Nederland afrekent met dat penalty-trauma. Misschien is dit wel...
0: Dat zou wel echt een unicum zijn. Zeker tegen deze keeper, hè?
1: Ja, ja, hier mensen in de app sturen ook. Oh, zo slecht voor mijn hart. Oh, wat is die scheids? Oh, ik blijf toch nog even wakker om te kijken. Samantha, je hebt nog Oussama. Wat leuk dat hij er is.
0: Ja.
1: Hier heeft iemand zijn iPad, zijn tv en zijn radio aangezet om alles maar mee te kunnen krijgen. Ilse die zegt, ik probeer op werk alles te volgen. Ja, het is echt spannend. De penalties gaan zometeen genomen worden. En ik weet niet of Mattie en Marieke dit allemaal goed houden en de zenuwen onder controle hebben. Maar volgens mij, dat is even nog een zijdingetje, daar gaan we zo meteen over hebben, moet een van hun twee in het pak van de dag. Een van hun twee moet vandaag verkleed de ochtendshow presenteren.
0: Dat gaat het worden, hè?
1: Denk ik. Dat gaat wat worden, ja, zeg dat wel. Hij heeft

0: Love on Hold, Q-Music. Lucas en Steve en iemand anders. Ik heb het niet meer, Oussama.
1: Oh, ik kan ook echt niet meer, maat.
0: Oussama, jij bent onze favoriete bouwvakker van de ochtendshow. Je bent hier nu in de studio, want Nederland speelt tegen Marokko. Jij in het shirt van Marokko, ik in dat van Nederland. Het is de penalties nemen. Nederland scoort de eerste, Marokko mist de eerste. Nederland mist de tweede, Marokko scoort de tweede.
1: Helemaal buiten adem.
0: Oh, ik heb het niet meer. Net heeft Wout Weghorst gescoord. Zullen we even gewoon de penalty van Marokko meepakken?
1: Vertel me even
0: wat er door je heen gaat. Wat zie je gebeuren nu wat denk je? Neem me mee in je gedachtegang.
1: Ik ben gewoon buiten adem zonder dat ik aan het lopen ben, joh. Ken je dat? Ik weet gewoon niet meer wat er gebeurt. Ik kijk naar jou, ik zie spanning.
0: Daar komt hij, Marokko.
1: Oké, wacht.
0: Ja. Hij is raak. Okay. We gaan door. Binnen nu een enkele minuten weten wie er doorgaat. Is het Nederland of is het Marokko? Het WK voetbal. Hier ook een beetje op Q-Music.

0: voor de ochtendshow van Q Music. Mattie en Marieke zitten waarschijnlijk in alle spanning hier op de redactieruimte te kijken naar de wedstrijd zoals wij nu aan het kijken zijn. De allerlaatste penalty zou dit kunnen worden als Marokko deze penalty scoort, Oes.
1: Dan is Marokko de winnaar.
0: Dan is Marokko de winnaar, ja. Oké, okay, wij zien het hier nu. Hij gaat een penalty nemen. Wij zitten samen hier te kijken.
1: Even kijken.
0: En Saibari.
1: Ja! Oh, we hebben gescoord,
0: de penalty.
1: Oh.
0: Oes, gefeliciteerd, jongen. Marokko is door.
1: En Nederland is eruit.
0: Fuck, fuck, fuck.
1: Het is gebeurd, maat.
2: Oh, Annemarie. My god.
1: Oh, wat een wedstrijd.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, dan gebeurt het gewoon weer.
1: Ja, ergens voel ik het. Is het dubbel,
0: ja, gefeliciteerd. Kom hier, maat.
1: Kom. Oh, kom eens. Geef eens een knuckle.
3: Kom eens hier, maat. Kom hier, maat.
2: Jezus.
0: Oh,
1: man. Dit was echt een wedstrijd waar je gewoon... deze gaat in de boeken. Wat een wedstrijd.
0: Oei. Ja, weer met penalties.
1: Oh.
0: Ja, misschien ook wel verdiend gewonnen, hoor. Ik ga snel weer muziek draaien.
1: Ja.
0: En dan ga ik even een kippenhok in elkaar trappen hier ergens.
1: Zullen we samen eentje zoeken?
0: Ja, even alle woede en frustratie eruit. Oh, wat jammer. Ik vind het zo... Ik vind het jammer, maar jij gefeliciteerd.
1: Ongekend. Ik heb de somheid geslagen.
2: Jee. Yeah.

0: Goedemorgen, exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. We liggen eruit op het WK. Het Nederlands elftal verloor zojuist na strafschoppen van Marokko.
2: Saibari of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
1: Het commentaar bij de NOS. Het was een bloedstollend spannende penalty-serie waarin heel veel gemist werd. Uiteindelijk was het dus Ismaël Saibari die de winnende penalty nam voor Marokko. En Nederland kwam in de wedstrijd op voorsprong door een goal van Cody Gakpo. In blessuretijd maakte Marokko toch nog gelijk. Daardoor werd het verlengen. Daarin werd niet meer gescoord. En toen dus die fatale penalties. Ander nieuws dan. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. En er is meer bekend over de man die gistermiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij met medewerkers van de instelling over praten.
3: WK 2026.
1: En nog even terug naar het WK, want ook een drama voor Duitsland. De Duitsers liggen er ook uit. Tegen Paraguay werd het 1-1 gisteravond. Uiteindelijk verloor Duitsland ook na strafschoppen.
4: José Canale. Paraguay door. Paraguay door. Duitsland naar huis. Een sensatie van de bovenste plank.
1: En Brazilië mag nog wel blijven dromen van een nieuwe wereldtitel. Er is met 2-1 gewonnen van Japan. Wel met veel moeite. In de blessuretijd viel de beslissende goal. Tegenstanders van Brazilië en Paraguay in de 8e finales worden vanavond bekend. Het weer nog een mix van onze wolken en zon. Vanmiddag hier en daar spatje regen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
5: Een vertraging is er op de A4. Daar is al een pechgeval van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp kom je in 9 kilometer met 10 minuten.

0: gebeurd, jongen?
1: Ja, nee, super, super, Mattie.
2: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
3: En topless beachballen?
0: Dat is mijn favoriete film.
4: Wij worden wereldkampioen.
0: Je wil ook niet zeggen hoe je eet.
5: Dat blijft een mystery, jongens.
4: Ben jij Bolle Jos,
6: Mattie
7: en Marieke?
0: 3 over 6 op dinsdag de 3e van juni. Je luistert naar show 1666, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
3: Morgen.
0: Goedemorgen. Nee, je zegt het goed.
3: Morgen,
0: Annemarie.
3: Goedemorgen.
0: Nee.
3: Morgen.
0: Morgen.
3: Morgen.
0: Morgen op de redactie.
8: Morgen.
0: Oh ja. Hé, mag ik even zeggen, het is 3 over 6, de dag is net begonnen. Ik heb er emotioneel gezien een week op zitten. Ja,
3: ik had zo niet stilgestaan bij starten met deze emotie, met ons radioprogramma. Mijn vader appt mij net ook, nou, succes met Nederland opbeuren. Ik dacht ook, ja, hé, ik had gewoon niet gedacht.
0: Hé, bij ons is onze favoriete bouwvakker Oussama, goedemorgen, jongen.
9: Morgen.
0: Ja. Ja, hoe zit jij erin? Want ik bedoel, ja, je hebt ook wat te vieren natuurlijk met Marokko.
9: Het is een beetje dubbelop. Ja. Maar de spanning die zakte lekker vanaf.
0: Ja.
9: En het is nu wel, wel lekker.
3: Hoe had je erin gezeten als Nederland had gewonnen? Net zo blij of relaxed? Of waar zit voor jou de meeste winst?
9: Ik kijk een beetje op deze manier naar. Marokko en Nederland hebben nu dus in totaal 4 keer tegen elkaar gespeeld. En nu dus 2 keer allebei gewonnen.
0: Ja, oké.
9: Nederland had eerst dus 2 keer gewonnen. Ook in het WK en een oefenwedstrijd. En Marokko heeft 1 keertje gewonnen tijdens een oefenwedstrijd. Dus nu staat het eigenlijk soort van gelijk.
3: Okay.
9: Zo mogen we het ook bekijken.
0: Je kijkt naar de hele lange termijn.
9: Ja. En over 4 jaar in Marokko is dat de finale.
3: Ja. Maar wel mooi, want net belde jouw vader ook even via FaceTime. Daar was het sfeertje wel echt uitgelaten. Die is echt blij, hè?
9: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, die vindt het hartstikke leuk om Marokko te zien winnen.
0: Hey,
9: ja.
0: Die achtbaan van emoties die begon eigenlijk bij die goal van Cody Gakpo. Dat was toch niet te geloven, man. Wat een teken van boven. Ja, dat hij hem erin poeierde. Ja. Dat was hem zo gegund.
9: Hij viel ook meteen op zijn knieën.
0: Ja, hartstikke emotioneel.
10: We hebben ook, ik kan zo nog even dat fragmentje er eventueel inzetten als we dat nog willen horen. Maar
0: dat willen we zo horen. Ja,
3: fragmentje er maar in.
0: Fragmentje er maar even in.
3: Nee hoor, wij kletsen het wel vol. Zetten het fragmentje er wel in.
0: Fragmentje er even in. En toch ook even, ja, Luc, ik vroeg jou eerder deze week. Nou, als wij nou gaan terugkijken op het WK, ervan uitgaande dat we wel wereldkampioen zouden worden, vroeg ik je destijds. Wie zou dan de man worden die we allemaal zouden onthouden? Toen zei je Bobby.
8: Ja.
0: Maar eigenlijk moet dat toch gewoon Bart Verbrugge zijn.
8: Na deze wedstrijd wel, ja.
0: Het is nog ongelooflijk dat hij ons... Want anders was het gewoon 16-0 geweest.
8: Klopt. Als we deze wedstrijd over de streep hadden getrokken, dan had hij wel in elke provincie minstens 1 standbeeld kunnen verwachten.
0: Ja.
8: Want die heeft echt reddingen gemaakt. Nou, daar kunnen turners toch van zeggen, zo, wat is die lenig en wat is die katachtig en wat zijn ze reflexen snel. Echt, we hebben een paar keer gedacht hier op de redactie dat Marokko gewoon ging scoren. En toen was daar ineens toch nog een hand ergens van Bart Verbrugge.
3: Ja. Wat een lange man ook. Echt een lange man.
0: Ja, daarom is je keeper.
3: Ja, tuurlijk. Ja, en dan moet je al je ledematen een kant op kunnen duwen. Wat gebeurde er met Timber? Want ik had ook heel erg met hem te doen.
0: Die bal schoot net de studio binnen. Ja, ja.
3: Maar ik denk dan ook, het is echt vreselijk lijkt het me om een penalty te schieten. En ook niet elke voetballer wil dat. Maar deze ging wel echt ver naast.
0: Ja, dan nemen toch denk ik de spanning het van je over, toch?
8: Ja, dat is gewoon de druk. Dat is de spanning, ja.
9: Oh,
8: ja.
9: Beetje Jaap Stam van 2026.
0: Ja, de nieuwe Jaap Stam inderdaad, ja. Hey, en nu... Wat gaan we nu zaterdag doen om 7 uur? Ik had hier meer helemaal op verheugd.
3: Namelijk. Oh ja. Ik heb een restaurant geboekt. Ik ben in Madrid dit weekend. Maar ik had helemaal zin om dat te cancelen. En dan in Madrid de Nederlandse wedstrijd te kijken. Ergens in een Nederlandse kroeg. Maar dat, ja, nu heb ik al een restaurantje. Dat staat dan, dat laat ik zo.
0: Nou ja, de rest van Nederland. Ja, geen idee. Ja, kijk, ik ga dit weekend varen in Sneek met mijn schoonvader. Dus we dachten dat we leggen ergens aan.
3: Ja.
0: Op de plek van een leuk kroegje. Maar goed, nu varen we door. We leggen helemaal niet aan, denk ik.
3: Hey, ik ben heel benieuwd. Is het fragmentje er al ingezet, Annemarie, waar we naar konden luisteren? Het
10: fragmentje van Cody Gakpo dat hij scoort. Ja,
0: ja.
10: Dat was nog wel een mooi moment.
11: Somerville, bal onder controle. Wel of niet te veel gebracht, maar dat maakt niet uit. Want er wordt erin geschoten. Het is het doelpunt van Cody Gakpo.
0: Ah, dat vond ik wel echt heel mooi. Dat vond ik echt heel mooi. Dus echt een pleister op de wond, toch?
3: Hey, ondertussen gaat Nederland ook gewoon door. Hè. Joost die stuurt ook net gekeken en nu op weg naar werk. Wat is hier nou gebeurd?
0: Sorry, ik ben nog helemaal niet aan toe om door te gaan. Nederland gaat door. Sorry, het is 7 over 6.
3: Mensen
9: is nog een beetje
3: door.
9: Raar, toch?
3: Iedereen is zo vroeg opgestaan.
8: Die jongens staan nog niet te douchen, hè? We zo door. Die zijn nog allemaal bezweet. Die liggen elkaar een beetje aan het aanstaren in de kleedkamer. We gaan door.
0: Karel die stuurt een bericht. Ik kom voor een heuptas collecteren. Flikker op, zeg.
9: Hou op. Nu al.
0: Ja, straks om 6:30 pas een nieuwe collecte. Luc, heb jij nog laatste woorden?
8: We waren bijna wereldkampioen.

0: Hey, maar Duitsland ligt er ook uit, hè?
1: Ja, die Duitsers niet te geloven, zeg.
2: Vind je mooi.
0: Nee, ja, ik dacht een beetje een bliksemafleider voor ons eigen verdriet natuurlijk, Oussama. Ja, helaas, we liggen eruit, jongens.
3: Zet ook nog een beetje door die appbox te gaan. Lizzie die ziet meteen weer een voordeel. Ik hoor de ochtendshow een keer vanaf 6 uur in plaats van om 7:30 in de auto.
0: Hartelijk welkom, Lizzie.
3: Sowieso is het drukker op de weg. Hè. Dat valt ook Marion op, mensen die vroeg beginnen. Ik had dat idee vanmorgen ook al toen ik deze kant op reed. Ik dacht, oh, zie meer mensen de hond uitlaten. Ja. En mensen die toch nog even tijdens de verlenging alvast naar buiten gaan met de hond. En Maurice heeft het echt prachtig poëtisch verwoord. Nederland ontwaakt met een oranje zon die langzaam rood kleurt.
0: Het is trouwens een prachtige oranje lucht boven Nederland.
3: Ja, mocht dat me niet baten.
0: Nee, inderdaad. Hey, zometeen gaan er nog 2 heren de weg op, namelijk Oussama en zijn collega.
2: Ja, zeker.
3: Je broer, het is zelfs je broer.
0: Ja, het is ook je broer natuurlijk. Ja.
3: Wat zijn de klussen vandaag? Want jullie gaan natuurlijk met een goed gevoel de bouw op. Waar staan jullie?
2: In Noordwijk zijn we vandaag en in Lelystad.
0: Oké, en wat gaat er gebeuren in Noordwijk, Oussama?
2: Daar zijn ze bezig met een park, een vakantiepark.
3: Oh, dat hebben we jou vorige week volgens mij nog gezien toen we jou even via FaceTime ook spraken op het vakantiepark, toch?
2: Ja. Okay. En in Lelystad zijn we bezig met wat hallen aan het bouwen.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, wanneer moet Marokko nu weer voetballen eigenlijk? Wanneer is het dan? Aangaande zaterdag om 7 uur.
3: Die wedstrijd die eigenlijk van ons was geweest tegen Canada.
2: Waar jij zoveel zo naar uitkeek.
0: Ja. God, zaterdagavond vond Nederland in een groot zwart gat.
2: Je mag ook naar Marokko kijken, Mattie.
0: Wat zeg je?
2: Je mag ook naar Marokko kijken.
0: Ja, maar dat ga ik denk ik wel doen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, even stom gezegd. Ja, misschien is het te vroeg hoor, hiervoor. Maar het was toch gewoon, ze hebben toch hartstikke goed gespeeld gewoon.
2: Ja,
0: dat is gewoon een sterk elftal. Jij zit me een beetje aan te kijken, van durf je dit te zeggen? Ja, dat durf ik wel te zeggen.
3: Even, weet ik ook dat je dat durft te zeggen. Nee, ik ben in mijn hart ben ik nu voor Marokko. Want jij, zeg maar, ik zie hoe blij jij bent. Dus nu ga ik lekker mee met jou, Oussama. Maar ik ga niet kijken. Nee, maar niks van het WK interesseert mij, behalve Nederland.
0: Ja, WK
3: dus
0: zit erop, hè?
3: Ja, voor mij zit mijn WK erop.
0: Ja,
3: dat
0: precies,
3: is het.
0: Ja. Bedankt allemaal voor het komen en het kijken. Het WK van Marieke Elsen zit er al op.
3: Ja, dat was het.
0: Hé, hey, Oussama werkt ze vandaag, jongen.
2: Dankjewel.
0: Zet hem op. Wat gaan wij vandaag doen? We hebben nog een pak liggen wat zometeen om 7:05 aan moet.
3: Zeg maar niks. We moeten echt nog even kijken naar de tijden waarop gescoord is, maar ik ben er bang voor.
0: Ja.
3: En ik heb in mijn tas nog iets meegenomen. Dat wil ik hier op gaan hangen door de studio heen. En dat heeft dus niks te maken met Oranje.

0: somebody else.
1: Ja, ik moet wel zeggen, de eerste glimlach wordt toch weer om mijn gezicht getoverd door onze luisteraars. Jury Ambacht die zegt, ik wil collecteren voor een nieuwe bronskeuk. En Nancy die hebt ook collecteren voor een groot verpakking tissues.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dat begrijp ik allemaal hartstikke goed.
2: Ja, het kan allemaal.
1: Ja,
2: wat kost een bondscoach? We kunnen er een nieuwe van kopen. Waarom heeft de bondscoach niet iets meer... waarom wordt er niet, in Nederland niet meer geoefend op penalties?
1: Oh jee, verkeerde vraag.
2: Oh. Verkeerde als dat zo'n traditiegetrouw een pijnpunt is.
1: Ja.
2: Ik weet het
1: antwoord ook even niet voor je.
2: Nee.
1: Ja, je zet de vraag in de markt, mocht je het weten.
3: Het verhaal is altijd dat je dit niet kan oefenen. Dat zegt men altijd, de druk die erbij komt kijken, die is niet te simuleren.
2: Ah, oké. Okay. Nee. Ah, dus je kan het trappen wel oefenen. Dat doen ze natuurlijk ook.
3: Sinds dat ze voor de seconde lopen, trappen al deze jongens al tegen een bal. Maar als je dan blijkbaar ergens in Mexico staat met 180.000 mensen om je heen die allemaal aan het uitjoelen zijn, dan trap je meer richting de cornervlag dan in het goal. Timber.
2: Ja, precies, ja. Ja,
1: zo'n precies. Timber, neem maar heel even. Hoe moet hij zich voelen nu, joh?
2: Ja, nee, ik heb ook met Timber te doen.
1: Ja, maar we hebben toch echt. Ik heb eerder te doen dan dat ik het hem kwalijk neem. Hij wil dit toch ook niet? Nee, Annemie,
3: nee, klopt.
1: Het is natuurlijk een vreselijk slecht genomen penalty.
4: Ongekend slecht.
1: Maar geloof mij.
2: Was dat niet zijn bedoeling.
1: Nee, dat weet ik. Maar dat hij zeg maar, dat mentaal krijgt hij echt zijn straf wel. Want die is hier nog een partijtje ziek van de komende jaren. Jaren, wij zijn dit over 3 weken vergeten.
3: Hij moet eigenlijk om hier vanaf te komen weer een keer een belangrijke penalty nemen. En die scoren. En dan
1: precies.
3: Pas.
1: Precies.
3: Had Van Dijk ook, Virgil van Dijk, bij die vorige WK tegen Argentinië miste hij ook volgens mij de eerste penalty zelfs. Toen heeft hij echt belangrijkere penalties moeten nemen voor zijn club Liverpool om daar overheen te komen.
4: Maar dat hoort er toch ook bij als je op het hoogste toneel dit voetbal speelt.
3: Je moet hem gewoon inschieten.
4: Hoe zwaar het ook is.
3: Klopt.
4: Ja.
1: Nee, dat is ook zeker zo. Ik denk alleen dat we ons niet moeten vergissen in wat het losmaakt tussen de oortjes van zo'n speler.
3: Maar moet je dan zeggen, ik neem hem wel. Of moet je zeggen, ik kan hem niet nemen. Lukt me niet.
2: Maar dat doen heel veel spelers toch ook? Dus er blijft ook maar een handjevol spelers over. Waardoor die druk op die gasten nog groter is.
3: Ook waar.
2: Omdat dus de rest zegt, ik trek mijn handen ervan af. Dan hoef ik inderdaad ook niet mee te dealen als het misgaat.
1: Thomas die appte, hoezo alleen Timber? Heb je die penalty van Kluivert gezien? Ja.
4: Ja, ook tegen die paal was ook slecht.
3: Wel minder slecht dan die van Timber. Als we kijken naar afstand. Daarna die van Somerville, want die was echt op goal.
4: Zou jouw team wel beter kunnen inzetten?
3: VV Voorwaarts wordt wereldkampioen.
1: Ja, het clubje van Luc hadden ze in moeten zetten.
2: Nou goed, hoe we erop kwamen. Jury wilde dus komen collecteren voor een nieuwe bondscoach. Ja, dat kan helaas niet, want dan kunnen we niet betalen. Maar als er iets is dat je graag wil hebben, hoeft helemaal niks met voetbal te maken te hebben. Kan ook echt over iets heel anders gaan. Laat het ons even weten in de Q-app.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de van Jumbo.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Voor jij kunt besparen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
6: I am Vaiana of Motu Nui.
7: Deze zomer.
8: Here we go.
7: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: The ocean chose you.
7: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
11: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
12: e-boekhouden.nl. Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel...

0: your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kim Music, goedemorgen. 6:01 is het. De vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Die zijn op de A2 richting Utrecht. Kom je namelijk in 11 kilometer tussen Hintham en Zaltbommel. 25 minuten daar. De A2 Den Bosch naar Utrecht, maar dan tussen knooppunt Del en Everdingen. 10 kilometer, 32 minuten. En er is op de A4 een ongeluk gebeurd richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Hoogmade. 16 kilometer en 3 kwartier.
2: Je krijgt vandaag een mix van wolken en zon. Vanmiddag kan er hier en daar een spatje regen vallen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
3: Ja, goedemorgen. We beginnen natuurlijk met het nieuws over Oranje. We liggen eruit op het WK. Na een ontzettend spannende wedstrijd zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Die waren ook bloedstollend. Veel penalties werden gemist. Bij Marokko, maar ook bij Nederland. Bij ons schoten Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescencio Summerville alle drie niet raak. Uiteindelijk maakte Ismaël Saibari de winnende penalty voor Marokko. Ja, teleurstelling natuurlijk bij de spelers van Oranje. Dit zei verdediger Jean-Paul van Hekkenet bij de NOS.
4: Het is gewoon zo pijnlijk voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
3: Ja, het is natuurlijk jammer voor Oranje. Veel Marokkaanse fans in ons land die vieren feest. Onder andere in Amsterdam zijn ze de straat op gegaan, zag de Telegraaf. Veel getoet natuurlijk, werd ook in veel kroegen en cafés in steden en ook dorpen natuurlijk, werd de wedstrijd live bekeken vannacht vanaf 3 uur. Nederland is trouwens niet het enige, toch al grote voetballand dat al is uitgeschakeld. Duitsland verloor vannacht ook na penalties van Paraguay en kan dus ook naar huis. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Het duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er schade aan bijna 300 kabels, waardoor seinen en wissels niet meer werken. Volgens de NS gaat het niet lukken om vertraging tijdens de reis te voorkomen.
5: We rijden wel met vervangende bussen. Maar ja, het nadeel van een bus is, die is niet zo efficiënt als een trein. Dus we doen ons best, maar een bus zorgt ook altijd voor vertraging.
3: Als het horen bij de NOS, de reparaties duren nog tot zeker donderdag aan. Ja, en er is meer bekend over de vermiste shorttrekker Sven Roes. Gisteravond kwam het nieuws naar buiten dat de politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. De auto waarin de shorttrekker reed is namelijk gevonden op een parkeerplaats op Schiphol. Afgelopen weekend werd Roes als vermist opgegeven nadat er geen contact meer met hem was.
2: Dit is zo'n merkwaardig verhaal, want je zou toch zeggen dat het niet heel moeilijk is om te achterhalen of iemand op een vliegtuig is gesprongen. Want ja, iemand heeft gewoon ingecheckt waarschijnlijk met zijn paspoort. En dat valt dan toch gewoon na te checken. Plus dat, als hij zijn auto heeft geparkeerd op P3, dat hangt vol met camera's. Dus als er echt sprake is van een vermissing, dan is iemand toch redelijk snel op te sporen, zou je zeggen.
3: Ja, maar dat werd gisteren ook wel gemeld. Dit is wat we nu weten. En het is misschien nu ook alleen voor de familie en naasten. Verder heel erg van belang dat ze nu ook gaan weten inderdaad, wat heeft hij gedaan? Heeft hij een vliegtuig gepakt en waar zit hij?
2: Ah, juist.
3: En dat is voor zeg maar even de rest van Nederland nu niet meer zo van belang.
6: Ja,
3: dat,
6: precies.
3: Dat blijft nu bij hen. Zij moeten dat natuurlijk weten. Waar is hij en eventueel contact met hem?
6: Kan wel degelijk meer bekend zijn dan alleen dit. Want je kan je auto op P3 zetten, maar dan hoef je, dat betekent niet dat je een vliegtuig hoeft te pakken. Maar de politie vermoedt wel dus dat hij naar het buitenland is vertrokken. Wat is eigenlijk, is er iets bekend over zijn mentale staat bijvoorbeeld? Of zou er een reden zijn waarom hij weg zou zijn?
3: Nou, het feit dat hij meteen als vermist werd opgegeven en dat er toch wel zo'n grootschalige zoekactie op touw kwam, betekent wel dat er groot alarm werd geslagen en dat ze dus heel erg alert moesten zijn. Wat je er volgens mij wel een beetje uit op kon maken, is dat er wel zorgen waren. Maar ook dat werd niet heel erg, natuurlijk, ook vanwege zijn privacy, heel erg uit de doeken gedaan.
6: Allemaal heftig voor zijn familie. Hé. Als je het vermoeden hebt dat het met je zoon of je partner of je broer niet goed gaat. En dat je zoon in die spanning zit.
2: Ja.
6: Hopelijk vinden ze hem snel.
2: Absoluut. Lars, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Jij komt dan niet collecteren voor een nieuwe bondscoach of een groot verpakking tissues?
7: Nee, klopt.
2: Jij komt ergens anders voor. Waar kom jij zo direct voor, Lars?
7: Ik kom niet alleen collecteren voor mezelf. Ik kom ook collecteren voor vrienden van mij. Onder andere Doc Mathieu, Wilfie, Elmer en Rosemarijn. Dus ik kom niet alleen voor mezelf.
2: Zo, nou, we pakken alvast onze portemonnee.

0: Lars, waar kom je voor?
1: Hallo, ik kom collecteren voor een barbecue met mijn vrienden deze zondag.
2: Wat leuk, start je pint, Lars.
1: Ja, ik ga zondags barbecuen met vrienden die ik anderhalf jaar heb leren kennen, heel hecht. En we gaan lekker barbecuen en we willen daar natuurlijk heel lekkere worstjes en kipspiesjes en alles op. En lekkere sausjes erbij, stokboot natuurlijk, lekker in mijn achtertuin. En alleen, ja, tegenwoordig is het vlees en alles erop en eraan ook best wel duur. Dus ik denk, ik ga gewoon lekker simpel collecteren voor een goede barbecue, dat we er een feestje van kunnen maken met allemaal lekkere dingen.
0: Juist. Terug naar de basis eigenlijk van de collecte.
1: Ja, lekker even naar de basis met vrienden in de achtertuin.
0: Precies, alles wat je wil op de zondag. Hey, dit zijn best wel nieuwe vrienden. Waar heb je ze ontmoet?
1: Ik heb ze leren kennen tijdens een spel van eigenlijk verraad. Wat eigenlijk heel erg gebaseerd is op de verraders. En dan zou je denken, oké, dan kun je elkaar niet meer heel erg vertrouwen naar de rand. Maar gek genoeg is het een hele hechte groep geworden. En we doen het eigenlijk nog vaker zelfs. En toevallig ook over 2 weken weer, is het weer een evenement. En het grappige is, ondanks dat je elkaar verraadt in het spel, vertrouwen we elkaar door en door eigenlijk.
2: Maar jullie hebben elkaar, je geeft jezelf op voor zo'n spel en dan kom je elkaar daar tegen, want jullie kennen elkaar nog niet.
1: De eerste keer heb ik mezelf opgegeven voor een weekendevenement van 3 dagen en dan kom je uit onbekenden en 1, 2 of 3 mensen zijn dan de geheimelingen, verraders. En dan mag je uit gaan zoeken het weekend wie wel en niet te vertrouwen is. Juist. En dat kan soms ook heel emotioneel heftig oplopen, maar uiteindelijk komen er vriendschappen uit die sterker zijn dan alles.
2: Nou, prachtig.
0: Ik zie dit helemaal voor me. En gewoon lekker zondag barbecue'tje aan bij jou in de achtertuin. €15.
2: Zo, hoppakee. Kijk eens. Voor je weet heb je €15 in je collectebus. Annemarie, wat heb jij over voor de barbecue van Lars en al zijn nieuwe vrienden?
3: Oh ja, ben jij een voetbalfan?
1: Alleen net zoals Marieke het EK. Ik heb echt vannacht net ook zitten kijken en nu alweer onderweg naar mijn natuurlijk. Werk. Maar voor de rest, voor de rest niets, maar
3: dus niet zo teleurgesteld. Nou, dan krijg je minder.
1: Nee, jawel. Ik ben echt wel teleurgesteld. Ik ben wel echt niet zo fan voor Nederland. Heel door en door, maar daaromheen niet zo.
3: Nou, een paar lekkere kipspiezen, €7,50.
2: €7,50, hoppakee. Dat doen we er ook nog een keer bij. Lars, voor jouw barbecue. Zullen we afspreken er geen groentepakketjes op te leggen?
1: Geen groente, zeg je.
2: Vind ik altijd zo saai.
3: Nee, man, lekker.
1: Ik ben zelf ook niet van de salades en de groente, absoluut niet. Dus. Mij ligt niet.
2: Ik vind het altijd zo saai als bij iemand gaat barbecuen en dan komt er een lekker groentepakketje.
1: Er komt gewoon geen vega op, helemaal niks.
2: Nee, precies, gewoon carnivoren.
0: Ja, ik trek bijna mijn euro's weer.
2: Terug naar de oertijd, dat kan niet, zit al in de bus.
1: Nee, we hebben wel 2 vegetariërs, maar je moet maar leren eten.
2: Ja, precies.
3: Wat?
2: Ja, lekker Lars, je bent helemaal de man.
0: Die gaat niet goed.
2: Je krijgt van mij 17,50.
0: Zo, hallo.
1: Oh,

0: Q-Music.
1: Matties. Truienradar.
0: Ja, teleurgestelde sfeer natuurlijk op de Truienradar-redactie.
2: Ja.
0: We hadden natuurlijk de Truienradar gisteren op een 2 gezet voor een t-shirt.
2: Nee, je had hem op een 3 toch gezet?
0: Ja, het was een foutje van de Truienradar.
2: Oh.
0: Een 2 waar we een 3 zeiden. Maar goed, je kon gisteren een t-shirt aan. Truienradar-redactie had allemaal oranje t-shirts aan. Die zijn allemaal uit.
2: Groot ingekocht had je natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, dat is altijd een beetje spannend. Dat doen de supermarkten ook. Die kopen dan heel groot in. Ja, dat had jij als Truienradar-redactie natuurlijk ook gedaan.
0: Exact.
2: En helaas, het moet allemaal weer de kast in.
0: Nou jongens, vandaag een mix van wolken en zon. Komen ook verschillende huilbuien die trekken over Nederland. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Matties.
3: Truienradar.
0: Die blijft op een 2 staan. Dat is een

0: Country Music, Felix Dial en Call It Love. Terechte vraag van Kees komt binnen via de Q-app.
1: Marieke, waar is je pak?
2: WK Roulette.
0: Ja, Marieke, waar is je pak?
3: Het is zo'n vlek op vlek. Kijk, dat pak is natuurlijk... Ja, dat pak is best wel lachen als je dat aan kan trekken. Oké, je hebt het afgelopen vrijdag heb jij het hamburgerpak aangehad. Omdat jij toen de Sjaak was. Ja, en toen was Nederland wel gewoon door, weet je wel. Toen hadden we gewonnen en dan kun je daar lekker om lachen. En nu is dat pak gewoon vlek op vlek. Wat hebben we nou gedaan tijdens WK Roulette? We hebben allebei ingezet op 10 minuten van de wedstrijd. Ik op minuut 1 tot 11. Mattie, jij op minuut 81 tot 91.
0: Zeker.
3: Wordt er gescoord in dat tijdvak, dan moet de ander het pak van de dag aan.
0: Nou, moet je eens even luisteren.
4: Wij aan de voorzet, hard en goed en laat. Toch de gelijkmaker. Als we net de 90 minuten hebben bereikt.
0: Als we net de 90 minuten hebben bereikt.
3: Ik zette toen net de televisie aan. Of eigenlijk was het op mijn telefoon. Was ik aan het kijken in de badkamer. Ja, ik heb niet de hele wedstrijd gezien. Ja, het was het dubbel zuur. Want ik zag dus de 1-1. En ik wist ook meteen, ja, dit wordt het pak van de dag.
0: Hey, leuk. Luc op de redactie. Goedemorgen, jongen.
5: Goedemorgen.
0: Jouw taak was om een pak van de dag te regelen. Je had dat gisteren namelijk nog niet. Dus hey, eerlijk, ja, ik moet nog even langs een feestwinkel vandaag. En ik denk, ja, hoe groot is de kans dat je dan iets vindt? Want het thema was natuurlijk Amerika, schuin-streep Mexico. Waar het WK zich afspeelt. Kan hij niet als B100 gaan zitten. Het was nog een hele tocht.
5: Klopt. Ja, want op maandag zijn blijkbaar de feestwinkels in Utrecht dicht. Dat wist ik ook niet.
3: Jij woont in het prachtige Utrecht. Ja. Daar had jij je zinnen op gezet. Dat lukte niet.
5: Dus rond een uurtje of 1:30 begon de stress en paniek toch wel toe te nemen. Niet vanwege de wedstrijd tegen Marokko, maar omdat het nog geen pak van de dag was. Toen heb ik stad en land afgebeld. Toen vond ik uiteindelijk een online feestwinkel in Enkhuizen.
3: Enkhuizen? Vanaf Utrecht?
5: Ja, dat is 1,5 uur met de auto.
3: Oh.
5: En die deden ook aan afhaal. Dus ik ben in de auto gestapt. Ik heb eerst even gebeld. Heb jij het pak van de dag nog? Zei ze, ja, we hebben het pak van de dag nog. Ben ik gaan rijden. En toen kwam ik daar aan op een industrieterrein. Dus tussen grote tankstations, autowasstraten en cateringsbedrijven zat daar ook dan de feestwinkel. En dan heb ik het pak van de dag gehaald. Heb ik weer teruggereden. Was ik rond een uurtje of 5:30, 6:00 weer thuis.
0: Wow. Oké, ja.
3: Hier is zonde van jouw
0: denk
3: dag.
0: Ik ook voor €300 brandstof verstookt.
5: Ja, dus je krijgt nog een tikkie. Zal ik alvast een klein onderdeel van het pak van de dag even naar je toe zwaaien?
3: Ja, heel erg graag.
0: Laten we eens even zien van achter het raam. Oh ja, dit herkennen we.
3: Ja, dan weet ik wel wat ik aan ga trekken. Dit is wat het vrijheidsbeeld in haar hand houdt.
5: Inderdaad.
0: Zometeen verandert Marieke in het vrijheidsbeeld na 7:00. En Annemarie, wat zit er in het nieuws?
6: Nou, natuurlijk een eerste reactie van de bondscoach Ronald Koeman.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Goedemorgen, 1 minuut voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
14: Goedemorgen. Het WK is klaar voor Nederland. Oranje is uitgeschakeld na penalties. We verloren van Marokko. Het bleef tijdens de wedstrijd zelf 1-1. De strafschoppen gingen vervolgens niet goed bij Oranje. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescentio Summerville misten alle drie. En uiteindelijk maakte Ismaël Saibari de winnende voor Marokko.
15: Saibari, of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
14: Bondscoach Ronald Koeman zei na afloop dit.
16: We weten allemaal hoe moeilijk penalties zijn op dit soort momenten. En we hebben er 3 van de 5 gemist en dat is te veel.
14: Dat was te horen bij de NOS. Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de winst van Marokko te vieren. Er waren wel wat relletjes. De ME moest ook het waterkanon inzetten. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden er toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. De politie was er wel bij om alles in de gaten te houden. Ander nieuws dan. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Want het duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er schade aan bijna 300 kabels, waardoor seinen en wissels niet meer werken. Je moet de komende dagen rekening houden met vertraging, vertelt de NS bij de NOS.
17: We rijden wel met vervangende bussen, maar ja, het nadeel van een bus is, die is niet zo efficiënt als een trein. Dus we doen ons best, maar een bus zorgt ook altijd voor vertraging.
14: De reparaties aan het spoor duren nog tot zeker donderdagavond. En als we op vakantie gaan, moeten we onze reisverzekering even goed checken. Ruim 1 op de 8 vakantiegangers denkt dat hun gewone zorgverzekering ook medische kosten in het buitenland dekt. Alarmcentrale Eurocross heeft dat uitgezocht. Soms worden mensen door hulpdiensten naar een privékliniek gebracht en dan wordt het wel erg duur. Het aantal ongelukken dat hard oploopt zijn de ongelukken met scooters. Het weer dan, een mix van wolken en zon. Vanmiddag kan hier en daar een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Vertraging op de weg vanaf 25 minuten op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je tussen Waardenburg en Culemborg in 13 kilometer, 26 minuten. Lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. 12 kilometer tussen Ypenburg en Zoetewoude-Dorp met een uur vertraging. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum kom je in 5 kilometer. Tussen knooppunten Del en Leerdam doe je er 28 minuten langer over.
13: 1 overzet.

0: Bluff en Gijke Arnoud bij Q-Music. Zoute Landen. Goedemorgen, 5 over 7 op dinsdag de 30ste van juni. Je luistert show 1666, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja jongens, het avontuur voor Nederland zit erop tijdens het WK 2026. Kreeg je vannacht in één keer een bal op je hoofd toen je in bed lag. Nou, die werd geschoten door of Timber of Kluivert, een van de twee.
1: Och.
0: Ja, dat is heel tragisch. Het is echt jammer.
1: Ja.
0: Goh, wat zijn we daar toch slecht in?
1: Ja, dat het op die penalties aan moest komen. Toen voelden we natuurlijk eigenlijk wel aan, dit gaat niet goed. Mocht je net pas wakker geworden zijn, dan is dit natuurlijk een bittere pil. Het kan ook zijn dat je bent wakker getoeterd. Als je in een wijk woont waar ook heel veel Marokkaanse Nederlanders wonen, daar wil ik toch nog wel eventjes dan de felicitaties aan geven.
0: Hey, en toch mooie dingen aan deze wedstrijd. Ik vond Cody Gakpo zijn goal. Wauw, na al dat verdriet van de afgelopen periode. En ook nog de vraag of hij dan wel zo'n wedstrijd kan spelen. Nou, daar is wel antwoord op gegeven, denk ik, door hem. Bart Verbrugge. Man.
1: Nou,
0: als
1: even een applaus.
0: Als het was, dan was het echt 36-0 geweest. Echt fantastisch voor Bart Verbrugge. Bart. En ik weet niet hoe die heeft, maar die man met die niet-machine op het hoofd van Jan-Paul van Hekken. Fantastisch. Wat een waanzinnig apparaat.
1: Nou,
0: die werd er gewoon dicht geniet. En hoppakee, daar ging die weer.
1: Toch nog even de eervolle vermeldingen waren dat. Maar het is helaas niet genoeg. Ja, we hadden allemaal zin in zaterdag. Te meer ook, omdat zaterdag eindelijk een fijn tijdstip ook weer was.
0: Ja.
1: Lekker op zaterdagavond om 7:00 kijken. Wij hadden het Philipsstadion alweer met z'n allen afgehuurd, omdat het de vorige keer ook zo fijn was op de zaterdagavond.
0: Hey, het werd 23 graden, hè? Zonnetje.
1: Ja, nee, zeg maar niks.
0: Lekker op een terrasje.
1: Aan alle kanten is het
0: geweest.
1: Gewoon echt heel erg balen.
0: Even kijken, onze luisteraar Mark, die is ook teleurgesteld. Die roept Luc even tot de orde, maar ook jou.
3: Luc, we zouden wereldkampioen worden. En Marieke moet dat pakje aan. Martie had de tijden goed.
0: Ja, even wat dingen waar Mark hier naar verwijst. Luc heeft natuurlijk altijd gezegd, we worden wereldkampioen. Daar zit flinke teleurstelling van Mark.
1: Ja.
0: En Marieke moet het pakje aan. Dat heeft dan weer te maken met onze WK-roulette. Wat hebben wij gisteren gedaan? We hebben allebei ingezet op 10 minuten van de wedstrijd die vannacht dus gespeeld is. Viel er een doelpunt binnen die 10 minuten, dan zou de ander in die 10 minuten eigenlijk de Sjaak zijn, want die zou het pak van de dag aan moeten.
1: Ik had ingezet op echt vroege minuten, tussen minuut 1 en 11. Maar jij had gezegd nee, ze houden het pot dicht en dan op het eind breekt het een beetje open en dan wordt er gescoord.
0: Ja.
1: Nou, wat denk je? Precies in die 10 minuten die jij hebt gezegd, namelijk minuut 81 tot 91, viel het doelpunt van Marokko.
0: Ja,
1: ik was dat aan het kijken. Ik baalde meteen, want ik voelde, oké, dit is de 1-1. Dat is niet wat je wil. Maar dit is ook het moment dat ik het pak aan ga moeten trekken.
0: Luc, waar ben je voor gegaan? Want jij bent gisteren naar Enkhuizen gereden, 1,5 uur heen, 1,5 uur terug, om je een pak toe te eigenen.
4: Denk je aan de Verenigde Staten, waar het WK onder andere gehouden wordt, dan denk je aan New York, waar de finale gespeeld gaat worden.
0: Tuurlijk.
4: Later deze zomer.
0: Tuurlijk.
4: En denk je aan New York, dan denk je aan de vrouw die je ontvangt, die je begroet als je aankomt in de haven, het vrijheidsbeeld.
1: Ja, er ligt hier ik zou willen zeggen een schitterende jurk. Het is wel van kwaliteit, bij het woord brand vliegt het al in de fik. Maar ik ga hem aantrekken. Daar is ook een diadeem bij geleverd.
0: Een diadeem.
1: Zodat ik echt die prachtige tiara boven mijn hoofd heb. En de torch, de fakkel.
0: Ja.
1: Kunnen we even beeld wegschakelen? Zodat ik niet volledig naakt op RTL 7 te zien.
0: We zitten op RTL 7.
4: Ik ga het beeld even juist naar Marieke schakelen. Zodat ze helemaal naakt op RTL 7.
0: Nee, want dan krijgt dit programma in één keer een kijkwijzer van 18+. Dat willen we ook niet hebben. Dat scheelt ons heel veel kijkers.
1: Bij RTL 7 zijn de mensen VIS-TV gewend. En dan krijg je opeens die twee enorme jetsers in beeld.
0: Dus op dit moment kleedt Marieke zich om. En haar dagelijkse kleding gaat uit. Ze trekt nu die hele grote jurk aan. Eens even kijken, wat is de ingang van de jurk? Want het lijkt wel een tent.
1: Nou, het is
5: lijkt wel een tipie waar je in gaat.
0: Ja, het is ook wel een tipie.
1: Ik heb geen idee waar ik erin moet. Het is ook een beetje een modelletje Jomanda.
0: Moet je even helpen, Annemarie?
5: Even kijken hoe dit...
0: Even kijken.
1: Ik denk dat dit de voorkant is, toch, Annemarie?
0: Nou, dit duurt toch even. Ondertussen ga ik vertellen dat wij zometeen onze luisteraar Aisha spreken. Nu is het mooie, Aisha is Marokkaanse. Haar man is Nederlands. Maar toen kwam de grote verrassing. Zij vertelde ons namelijk gisteren dit.
6: Mijn man is voor Marokko. Is Nederland, is voor Marokko.
0: Ja.
6: En ik ben een Marokkaanse, ben ik voor Nederland.
0: Ja, ze is zelf Marokkaanse en ze is dus voor Nederland. Zometeen heel even bij haar inchecken. Roel, je hebt ze al even gesproken. Hoe is het met haar?
7: Ja, haar man is ongelooflijk blij, uiteraard. Maar
0: ja.
7: Aisha heeft de tranen in haar ogen staan.
0: Ach, ja. Oké. Nou, zometeen even bij haar inchecken. Heel even kijken hoe het ondertussen hier is.
1: Ja, met deze wisseltruc. Ik denk heel aardig en gekomen ben.
0: Oké.
1: Ik weet niet of het jurkje echt mijn modelletje is, hoor. Maar...
0: Kan de camera al naar je toe schakelen?
1: Kom op!
0: Dames en heren, daar is ze! fantastisch, hè? Niet van echt te onderscheiden.
1: Welcome to America. Welcome to America.
0: Hey, dit ziet er echt wel goed uit.
1: The land of the free.
0: Ja. Oh,
1: ik weet het niet, hoor. Het staat er helemaal niet. Ik heb, nee, joh, ik lijk wel, Ma Flodder in deze jurk.
0: Nee.
1: Ik trek hem iets strakker in detail, hoor.
0: Zeggen, de Statue of Liberty heeft wel een cupvergroting gehad.
1: Nou, ik weet niet of er zoveel brons beschikbaar was. Waar is dat beeld van gemaakt? Want, moet ik dit de hele dag aan? Want het hangt wel in de etalage.
0: We maken even een fotootje.

0: Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
1: Smeren.
0: Piramide.
2: Egypte.
0: En je laatste, pannenkoek.
1: Stroop.
2: Stroop.
3: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
3: Mattie en Marikus, vier op een rij.
4: Mattie en Marikus. Q Music.
2: Zijlo.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, Back Your Music en On The Floor. Toch even inchecken bij onze luisteraar Aisha. Zij is Marokkaanse, haar man Erik is Nederlands. En het mooie was dat zij als Marokkaanse voor Nederland was afgelopen nacht. Haar man Erik voor Marokko. Ik vond eigenlijk zij stonden samen symbool voor een betere wereld.
1: Ja.
0: Maar Aisha die was echt bloedfanatiek als het ging om het supporteren voor Nederland. Dus toch even bij haar inchecken. Aisha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het?
2: Ja, gaat wel. Niet zo. Ja, ik heb tranen in mijn ogen, maar ik huil niet. Uh-huh. Maar ik vond het heel erg. Het was heel spannend.
0: Ja.
2: Hartstikke spannend was het.
0: Uh-huh.
2: En Nederland scoorde. Ik was heel blij. Je juicht. Ah, het komt goed. En bij zeg maar laatste minuten scoort Marokko. Dan dacht ik, ah nee.
0: Ja.
2: En dat was, het werd 1-1. En dacht ik, ja, nou verlenging. Nou, dat blijft de 1-1. En penalties. Denk ik, oh jee. Penalties, daar is Nederland niet goed in.
0: Nee, daar zijn we niet goed in eigenlijk, ja?
2: Nee.
0: En wat vond je van de penalties? Want sommige ballen die kwamen hier de studio binnenrollen. Die zaten zo ver naast.
2: Ja, de penalties, die eerste werd gescoord. Dacht ik, oké. En de tweede van Marokko werd niet gescoord. Ja, zo ging het verder tot Marokko 3 scoorde en Nederland maar 2.
0: Ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Toen was het voor Nederland voorbij.
0: Ja, echt jammer.
1: Nu ben ik wel benieuwd. Ja. Gisteren om deze tijd hadden wij jou, Aisha, ook aan de telefoon. Jij dus voor Nederland, jouw Nederlandse man voor Marokko. Ja. Toen was niet helemaal zeker of hij wel ging kijken. Hè?
2: Ging wel kijken.
0: Oh, heeft hij gekeken?
1: Hoe was het sfeertje tussen hem en jou?
2: En nou, hij was aan het juichen voor Marokko. Dat hij ook sterk was, zegt hij. Zegt al het begin, ja, Marokko is sterker. Nederland is zwakker in de bal. En zo zat hij telkens erover te praten. Ik zeg, stil nou, laten we gewoon kijken.
0: Ja, en waar is jouw man nu?
2: Hij ligt nou in bed, hij heeft de late dienst.
0: Oh, hij zei lekker gaan tukken gewoon.
2: Ja,
1: die is natuurlijk met een heel blij gevoel naar bed gegaan, Erik. Ja. Want ja, Marokko is door. Hoe ga jij, Aisha, deze dag doortrekken? Want ik hoor dat je er echt nog een beetje in zak en as bent. Je zei net al, het huilen staat jou nader dan het lachen. Hoe trek ik jezelf de dag door?
2: Ja, ik ben een beetje kleden. Ik moet gewoon werken, productie, vandaag.
0: Ja.
2: Ik moet gewoon werken en dan moet ik mij iets van maken, want het leven gaat verder. En,
0: dat is ook zo. En misschien vandaag ook nog even niet, hè, dat het leven nog even niet verder gaat. Dat mag ook gewoon, Aisha. Hey, dan is nu toch de grote vraag. Word jij als Marokkaanse nu voor Marokko?
2: Ja, een beetje wel, maar ik ga niet kijken.
1: Dus Erik zit deze zaterdag alleen op de bank.
2: Ja, absoluut. Ik ga ergens naartoe.
0: Ja, oké. Jij gaat ergens naartoe waar er niet gekeken wordt. Dus je wens ze het beste, je hoeft het alleen niet te zien.
2: Nee,
0: het is een beetje met je exen, toch? Zo is het toch ook? Ja. Ik wens je het beste, ik hoef het alleen niet te zien.
1: Ja. Ook echt bloedirritant lijkt, is dat Aisha, jij zal er ook uitzien als een Marokkaanse. Dus jij zal vandaag ook nog heel vaak gefeliciteerd worden. Zo van, nou, hè, in elk geval heeft Marokko gewonnen.
0: Ja.
1: Dat lijkt me ook irritant.
2: Ik neem het niet aan.
1: Ga maar lekker onder een deken liggen. Mensen hoeven jou vandaag gewoon even niet te zien.
2: Ja, zo is het. Nou, ik moet werken, want ik krijg mijn salaris hoor.
0: Ja, natuurlijk. Wel gewerkt worden.
1: Ja, gaat gewoon door.
2: Okay. Ja.
0: Aisha, werk ze. En hoofd omhoog, hè?
2: Ja, probeer ik wel te doen vandaag.
0: Want op de grond vind je het niet. Fijne dag!
2: Hetzelfde, dankjewel. Fijne
0: uitzending. Hoi. Ja, jij zegt ze heeft pech dat ze eruit ziet als Marokkaans. Want dan krijgt ze vandaag de hele dag felicitaties.
1: Ja.
0: Terwijl ze niet voor Marokko is. Jij ziet eruit als het vrijheidsbeeld.
1: Ja, dat
0: kan altijd erger.
1: Ja, mocht je mee willen kijken via Kijk Live, dan kan dat. Doen we ook nog even het Amerikaanse volkslied zometeen.
0: Ja, gaan we
1: op. Enorm, als het toch lekker past.
0: WK-roulette verloren.

0: Music Dark Before the Dawn. Zometeen nieuwe ronde, ja of nee. En Annemarie, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, wat zit er in het nieuws? Dat
0: ja,
1: natuurlijk, ja.
0: De bekende
1: ja.
0: Weg.
2: Kon je het maar oppoetsen?
1: Ja. Kon ik het maar oppoetsen? Dat gaat helaas niet. Ja, we hebben helaas gewoon alleen wat reacties natuurlijk op het verlies van Oranje. Onder andere van Virgil van Dijk.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: De hete zomer. Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld. Crayon
4: rolluiken. Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bodembad.
11: Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Nu bij Dirk. Mora Megamix 3,29. Perfect voor het WK.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op Landal.

0: Lidl.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Kim Music, goedemorgen. Het is 1:08. Op de weg zijn wat vertragingen langer dan een half uur. Op de A2 richting Utrecht is dat tussen Rosmalen en Zaltbommel. 11 kilometer, 39 minuten. De A4 Rotterdam naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer, reken daar op 3 kwartier. En op de A16 is een ongeluk gebeurd. Van Breda naar Rotterdam kom je in 9 kilometer. Dat is tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek met 34 minuten.
8: Je krijgt vandaag een mix van wolken en zon. Vanmiddag kan er hier en daar een spatje regen vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
9: Goedemorgen. We liggen eruit. Dat is de trieste boodschap deze ochtend.
10: Ja!
9: Het Nederlands elftal heeft na strafschoppen verloren van Marokko. Tijdens de wedstrijd zelf bleef het 1-1. Voor Nederland werd er gescoord door Cody Gakpo. En toen werden het dus uiteindelijk penalties. En we zijn nog niet over het penalty-trauma heen, kunnen we wel zeggen. Oranje miste namelijk 3 keer. Quinten Timber was een van de spelers die naschoot.
11: Timber, au, nee. Afschuwelijk slecht genomen.
9: Dat hoorde je bij de NOS. En dat terwijl Oranje volgens aanvoerder Virgil van Dijk nog wel goed had geoefend.
12: Je hebt er zoveel op getraind en uiteindelijk vlieg je eruit.
9: Ja, was ook te horen bij de NOS. Volgens bondscoach Ronald Koeman had Oranje er wel alles aan gedaan. Hij kijkt op zich tevreden terug op die wedstrijd, laat hij weten. Hij vindt dat Oranje in ieder geval alles gegeven heeft. Veel fans zijn vannacht natuurlijk opgestaan rond 3 of wakker gebleven om te kijken. En bij hen was de teleurstelling natuurlijk groot.
13: Blijf je zo lang wakker voor dit? Ja, niet top.
14: Helaas, slecht genomen penalties. Maar ja, feestje is voorbij, het is afgelopen.
8: Ja, het is afgelopen. Ja,
9: hart van Nederland. Het is in ieder geval afgelopen voor Oranje, maar ook veel Marokkaanse Nederlanders die vieren natuurlijk feest vannacht. In de Haagse Schilderswijk gingen veel Marokkanen de straat op om de winst te vieren. Het liep nog uit op relletjes. De ME zette het waterkanon in. Ook in Amsterdam Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond en zwaaiden met vlaggen. Er was ook vuurwerk. Ander nieuws dan, er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door brand gisterochtend is er schade aan bijna 300 kabels, waardoor seinen en wissels niet meer werken. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Gaat onder meer over het traject tussen Rotterdam en Dordrecht. En je hoeft straks niet meteen je telefoonnummer te geven als iemand jou wil appen. WhatsApp komt namelijk met gebruikersnamen. Net als bij verschillende andere chat-apps kun je dan een naam delen in plaats van je telefoonnummer. Dat is volgens WhatsApp beter voor je privacy. Zeker als je iemand net leert kennen of als je iets via Marktplaats bijvoorbeeld wil verkopen, dan hoef je niet meteen je nummer te geven. Maar je kunt wel in contact met iemand blijven. En je geeft dus je gebruikersnaam.
8: Mij is dat gisteren aangeboden in WhatsApp. Dus ik had zo'n pop-up dat je dat kon invullen. En toen probeerde ik eerst @Matty, want je krijgt een @-teken en dan kan je naam erachter. Nou, @Matty was dan al bezet. Toen tikte ik @Matty Valk, toen wilde ik dat instellen. En toen was de vraag, als je ook op Instagram zit, dan moet je dat weer koppelen aan je Instagram. Nou, toen moest ik weer akkoord gaan met een hele rij aan voorwaarden. En dat schrok me een beetje af. Ik dacht van, ja, ik weet nu niet precies wat hier met elkaar gaat praten. Want ik bedoel, het is allemaal van Meta. Alles is van Meta. Maar ik had geen zin om me nog verder in te graven in dat hele ecosysteem van Meta. Ik dacht gewoon, ik heb hier geen zin in. Ik weet niet waar ik jou over zeg. Ik bleef maar scrollen in voorwaarden om dan Instagram aan WhatsApp te koppelen en zo. Ik vond het heel gedoe.
7: Oh, dat zeg ik ook dat een beetje naar.
8: Ja.
7: En kijk, ik vind het namelijk wel handig, want het is niet altijd ideaal om je telefoonnummer zomaar aan iedereen te geven. Maar als het een gebruikersnaam is, dan wil ik ook niet dat mensen zomaar in mijn Insta kunnen sliden. Dus als ik @Marieke Elsing ga doen, wat ik ook op Instagram ben, en wat op zich vrij logisch is omdat ik zo heet, dan wil ik niet dat mensen me zomaar kunnen appen.
8: Nee, dat kan volgens mij niet.
9: Nee, andersom volgens mij niet hoor. Dat lijkt me.
7: Maar als je kan gokken, zo van nou, ik zou Marieke Elsing wel willen appen, en je doet @Marieke Elsing, wil ik dus niet dat dat in één keer binnenkomt. Ik wil daar wel dat je daar toestemming voor moet geven.
8: Nee, want dan zou het juist de andere kant op werken.
7: Ja, dan kunnen mensen alleen maar veel makkelijker.
8: Ja, ik denk niet dat ze
7: bewegen.
8: Ik denk niet dat ze dat doen. Dus geef maar gewoon je nummer even.
7: Dat is dus 06.

Mary J. Blige bij Q Music en Ass. We vroegen ons net nog af, hoe zit het nou met WhatsApp? Want WhatsApp biedt dus aan dat je mensen niet meteen je telefoonnummer hoeft te geven. Ze kunnen je nu ook...

0: Gebruikersnaam.
1: Dus toch even het marktplaatsvoorbeeld. Je verkoopt op marktplaats een bank. Die persoon zegt, nou, we houden nog wel even contact via WhatsApp. Dan kun je dus je gebruikersnaam geven. Als je denkt, van, nou, ik heb geen zin om meteen mijn hele telefoonnummer te geven. En dan bijvoorbeeld een code die er dan aan hangt. Zodat de persoon dan dus jou mag appen.
0: Ja, ik weet nog niet wat we er precies mee opgeschoten zijn, maar zo werkt het.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Cheddar kaas. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Ja, lekker. Vind ik wel smakelijk. Ja, het is natuurlijk echt zo chemisch als maar kan. Ja, je ruikt de fabriek nog als je echt je neus erop legt.
2: Ik heb altijd wel echt het idee dat ik plastic eet als ik cheddar eet.
0: Ja, maar veel saus dan gewoon.
2: Maar doe je wel eens. heb jij wel eens zelf cheddar kaas thuis?
0: Jazeker.
2: Oh, als je zelf een hamburger of zo maakt.
0: Ja.
2: Oh,
0: wat dan?
2: Nooit in me op.
0: Nee?
2: Nee, komt nooit in me op. Dus ik associeer het echt met de grote hamburgerrestaurant. En dan vind ik het prima, want dan kwakken ze het er gewoon op.
0: Ja.
2: Maar wat moet ik nou? Ik zie het wel eens in de supermarkt. Dus gewoon zo'n vierkante pakje kaas.
0: Ja.
2: Is het. Ja, en dan heb je...
0: Hamburgers maken.
2: Ja, maar komt het ooit op?
1: Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Ja, als je in de koelkast kijkt en je hebt dan potjes en dingetjes staan en zo. Dan denk je, oeh, misschien moet ik het snel opeten. Want is het over de datum binnenkort? Bij cheddar kaas heb je dat niet. Dat kan gewoon lekker lang blijven liggen. Het ziet er zo chemisch al uit. Er liggen gewoon die plakjes plastic liggen eigenlijk in je koelkast. En af en toe pak je het.
2: Oh, cheddar kaas in je noodpakket.
1: Ja, nou, zou ik wel doen. Zou ik wel doen.
0: Volgende, Luc.
1: Zaterdag de wedstrijd van Marokko kijken. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Ja, ik ga wel kijken. Ik ben toch benieuwd hoe ze het doen. Ja, heel eerlijk. Misschien is het daar iets te vroeg voor. Maar het was ook gewoon een goed elftal, Luc. Toch?
1: Nee, zeker. Zeker, ja. zeker.
0: Ik ben wel
1: ze waren
0: benieuwd.
1: Beter dan Nederland.
0: En nog even los van Marokko. Ik ben gewoon wel aan het genieten van het WK. Ik vind het hartstikke leuk, al die wedstrijden. Het is gewoon heerlijk dat er s'avonds altijd wat te zien en te beleven is. En dan ga ik een beetje douchen, ga ik een beetje naar bed, een beetje mijn tanden poetsen. En dan op de achtergrond draait dan die wedstrijd. Ik vind het hartstikke leuk.
2: Oh ja, het interesseert mij geen zier. Ik vind echt alleen Nederland leuk. Dus ik heb nu weer heel veel zin in het EK over 2 jaar. Hopen dat we er weer bij zijn en dat is dan prima. Maar nu, nu stopt het
1: ook. Ook geen WK-finaal. Ik denk dan toch benieuwd wie er zo meteen...
2: Nee hoor. Ja, misschien. Ik ben dan een weekendje weg met mijn ouders. Ik denk dat mijn vader het wel leuk vindt om te kijken. Ik kijk wel schuin oog mee. Maar nee, ik heb dat dus echt. Ja, ik hou verder helemaal niet van voetbal.
0: Oké. Laatste, Luc.
1: Geld geven als cadeautje. 3, 2, 1.
2: Nee.
0: Ja, maar wel een beetje leuk ingepakt vanochtend.
2: Maar hoezo? Maak je origami van?
0: Hè?
2: Maak je er origami van?
0: Nee, maar er zijn toch verschillende manieren om geld dan nog in te pakken?
3: In een envelop.
2: En aan wie dan?
0: Of geef je een handje contantje zo, of hier heb je een briefje van 50.
2: Ik vind geld geef je echt aan pubers.
3: Ik had een keer, gaf ik mijn verjaardag, toen werd ik volgens mij 18. En toen had iemand wilde mij een tientje geven. Toen gaf hij 20 en die heb je nog 10 terug.
2: Oh nee!
3: Ik zal het nooit vergeten.
2: Nou ja zeg. Hey, maar aan wie geef je dan geld?
0: Ja, aan vrienden.
2: Ja?
0: Aan mijn nichtje, aan mijn neefje.
2: Ja, kijk, pubers, daarvan kan ik nog denken... oké, dat gaat gewoon richting, weet ik het... iets dat ze super graag willen kopen, helemaal prima. Maar vrienden, jij bent 41.
0: Ja.
2: Nou, dan geef je toch geen geld meer.
3: Tenzij ze expliciet vragen, toch? En, voor iets ook nog, of
2: ja,
3: goed doen.
2: Ja, oké, okay, maar dan vind ik het wel leuk... dat vrienden met elkaar inleggen... zodat je bijvoorbeeld iets groters kunt kopen.
0: Je bruiloft staat toch ook heel vaak cadeau tegen geld?
2: Dat vind ik toch echt wat anders dan voor een verjaardag.
0: Waarom?
2: Omdat voor een bruiloft gaat het in de bruiloft. De bruiloft kost duizenden euro's.
0: Mijn verjaardag ook.
2: Oh, nee, je hebt al heel lang niet gevierd.

0: Music en trompeta.
1: Het sfeertje in de appbox is natuurlijk volledig nog over het voetbal.
0: Tuurlijk.
1: Ja, als je net wakker wordt, dan kan hè, dat je misschien niks met voetbal hebt. Ja, we zijn gewoon niet door. Dat is gewoon de knijterharde boodschap. Yvonne zegt nog, het is te hopen dat Marokko nu ver komt. Anders hadden ze beter Nederland kunnen laten winnen. Thomas is al aan het, aan het nadenken wie dan nu de nieuwe bondscoach moet worden. Er worden namen genoemd. Pep zegt mij niks. Koeman oud, Pep of Slot, nieuwe bondscoach. Slot Pep. Ken ik wel, maar wie is Pep?
2: Pep Guardiola, Spaanse coach, heeft net zijn carrière op stop gezet bij Manchester City. Daar is hij heel succesvol geweest. Heeft ook FC Barcelona getraind, heeft Bayern München getraind, heeft overal prijzen mee gewonnen.
1: Oh?
2: Is groot aanhanger van Johan Cruijff. Dus hij zou graag zijn, de geruchten, nog eens in Nederland willen werken. Al niet bij Ajax of bij Oranje.
0: Het is die Pep.
1: Die Pep, inderdaad, natuurlijk, dat had ik kunnen weten. En Nederland kan wat dat betreft wel een oppeppertje gebruiken. En Inge is volledig wakker geblazen door het Marokkaanse vuurwerk.
0: Hey, succes. Als je vandaag gewoon moet werken en je hebt vannacht gekeken...
1: Ja.
0: Dan moet natuurlijk met iets minder energie en een beetje kleine oogjes. Vroeg afgelopen vrijdag nog aan Bram Krikke... van joh, ga jij de wekker zetten van maandag op dinsdagnacht? Ik ging vanuit dat ik een volmondige ja te horen zou krijgen. Want Bram is echt voetbalgek. Als je over voetbal begint, dan stopt Bram eigenlijk niet meer met praten. Het is een wandelende encyclopedie.
1: Maar jij hebt met Formule 1, dat heeft hij echt met voetbal.
0: Absoluut. En toen zei hij, nou, ik weet het nog niet. Want mijn slaap is me ook heel veel waard. En toen zei ik, Bram, wat zeg jij nou? Ik zeg, heb je dan dinsdag wat te doen? Hij zei, nee, maar ik wil gewoon een goede nacht maken.
1: Bij hem weet je ook nooit helemaal welk antwoord eruit komt rollen. Dat vind ik zo interessant.
0: Ja. Nou, er is inmiddels antwoord op de vraag of Bram Krikke heeft gekeken. En dat antwoord krijg je na 8 uur.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
4: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei.

0: voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel

0: retour.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA.

0: Lidl.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
7: Goedemorgen. Het is geen lekkere ochtend voor voetbalfans. Het Nederlands elftal ligt eruit op het WK. Oranje verloor na strafschoppen van Marokko. En de teleurstelling bij de spelers is groot, zegt verdediger Jean-Paul van Hekken bij de NOS.
8: Het was zo pijnlijk voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg. En sorry dat we niet door zijn gegaan.
7: Ja, ook bondscoach Ronald Koeman is natuurlijk teleurgesteld. Toch vindt hij dat Oranje niet iets verkeers heeft gedaan.
9: We kunnen onszelf niet verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Maar dat is allemaal achteraf. En achteraf heeft iedereen de waarheid.
7: Hij gaat vanaf morgen nadenken of hij bondscoach wil blijven bij Oranje. Ja, voor veel Marokkaanse Nederlanders is het juist feest. Zij zijn ontzettend blij met de winst van Marokko en gingen onder meer in Amsterdam de straat op.
10: Voortreffelijk! Prachtig!
11: Geweldig, super spannend en heel, heel blij. Ja, super happy!
7: Dat was te horen bij RTL. Op meerdere plekken in het land werd er gefeest. Ook in Utrecht gingen mensen toeterend over straat. In de Haagse Schilderswijk liep het nog uit op relletjes en moest de ME het waterkanon inzetten. Ander nieuws. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Volgens experts wordt kanker vaker eerder ontdekt. En ook zijn de behandelingen beter. Vooral bij darmkanker, longkanker, borstkanker en prostaatkanker zijn de overlevingskansen gestegen. Ja, vergeet je een verkeersboete te betalen, dan krijg je voortaan eerst een gele kaart voordat het boetebedrag flink omhoog gaat. Dat staat in de Telegraaf. Het is een waarschuwing dus, want er is veel kritiek op het feit dat je dubbel zoveel moet betalen als je de betaling een keer vergeet. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau zelf vindt het veel te gortig. Dus sturen ze je vanaf morgen 2 weken voor de betaaldeadline een herinnering. Het weer dan. Zon en wolken vandaag. Vanmiddag wel kans op een klein buitje, maar op de meeste plekken blijft het droog. 21 tot 26 graden.
12: Vertraging dan op de weg vanaf 1/2 uur. Op de A4 richting Amsterdam. Daar kom je tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp in 11 kilometer. Kost je 3 kwartier. De A12 naar Utrecht tussen Moordrecht en Reewijk. 6 kilometer, 39 minuten. Op de A15 is een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nog druk mee. Dat is van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Tiel en Geldermalsen 8 kilometer met 35 minuten. Op de A16 naar Rotterdam. 9 kilometer tussen Prinsviel en Zevenbergse Hoek. 1/2 uur. En de A27 is natuurlijk deels dicht van Breda richting Utrecht. Maar daarvoor staat ook al een file van Hank naar Noorderloos, 12 kilometer en 36 minuten.

0: Shakira en Burna Boy back your music. Dai Dai. Goedemorgen, 6 over 8, dinsdag de 30ste van juni. Je luistert naar show 1666, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, wakker worden na een nacht waarin je misschien wel geen oog hebt dichtgedaan van de spanning. Misschien ben je er strak doorheen geslapen. Hoe dan ook, de eindstand is hetzelfde. Het WK zit erop voor ons.
1: Het is zo jammer. Ja. Echt, het is namelijk zo gezellig om met z'n allen te kijken. Iedereen is in het oranje. Ik vind het ook verbroederend. Ik zat net naar die videoclip van Dai Dai te kijken. Natuurlijk het WK-nummer. Dennis hebt ook meteen dat hij het echt vreselijk vindt om dat te horen.
0: Ja, nu
1: denk
0: wel.
1: Ik ook wat gezellig dat we met de hele wereld een spelletje hebben georganiseerd. Ja, ja. En wat jammer dat we er nu uit liggen.
0: Toch maar weer het spel zonder grenzen terug, hè?
1: Ja.
0: Dat denk ik. Hé, hey, je zegt hoe gezellig het is om met z'n allen ook te kijken naar datzelfde spelletje. Ik kwam hier vanochtend binnen en het was hier echt zo bloedgezellig. Overal stond chips en cola. Luc, jij hebt gekeken met onze favoriete bouwvakker. Hoe laat meldde Usama zich?
3: Rond 3:15 kwam hij heel vrolijk en opgewekt binnenstappen.
1: Ja, echt leuk. Hij was samen met zijn broer Jamal. En het sfeertje was hier ook. Het maakt in die zin niet uit wat er gebeurt. Er is altijd iemand blij.
0: Precies.
3: Ja, klopt. Zij zaten in hun Marokko-tenue en wij in ons Nederland-tenue. En waren in spanning samen de wedstrijd aan het kijken.
0: Er waren ook vele collega's van Q-Music hier om die tafel aan het kijken. Samen met Usama en Luc. Hartstikke leuk. Luister even mee naar de eerste goal voor Nederland.
4: Ja, kom op. Spelen, spelen, spelen. Kom op. Ja, nee. Ja! Ja! Yes! Ja, come on! Come on! Ach, wat mooi.
1: Ja, ook echt wel mooi. Dat is altijd vreselijk om jezelf terug te horen in de emotie.
3: Ja, vreselijk.
1: Maar wel mooi dat het ook nog Cody Gakpo was. Na dat onwijs verdrietige nieuws dat hij zijn zoontje is verloren tijdens zijn zwangerschap.
0: Ja, dat is een pleister op de wond, denk ik. Ja, dat was de grote vraag. Zit Bram Krikke te kijken? Want die zei hier afgelopen vrijdag, ik weet niet of ik ga kijken. Wat ons allemaal een beetje verbaasde, want Bram is echt groot voetballiefhebber.
1: Ja.
0: Hoe laat heb je Bram gebeld, Luc?
3: Rond een uurtje of 4:50 tijdens de pre-party hier op de radio.
0: Nou, de grote vraag was natuurlijk, zit hij te kijken?
4: Hoe zit jij erbij, Bram? Beschrijf eens even. Heb je de hondjes om je heen? Heb je iets lekkers voor jezelf ingeschonken? Heb je een pyjama aan?
5: Nee, vrouwlief, die ligt nog lekker op bed. En de honden, die zitten ook nog in de bench. Ik zit beneden in een donkere kamer met een fles water naast me. Met een trainingsbroek, met een shirt van gisteren. Het ziet er niet uit.
6: Heb je wel oranje aan? Of,
5: nee.
6: Ook niet?
5: Nee, het heeft helemaal geen enkele moeite gekost om hier te gaan zitten. Dus nee, het is wel feestelijker geweest.
4: En heb je spijt dat je de wekker gezet bent met hem gaan kijken?
5: Nee, kijk, wat ik zeg, alleen al vanwege die goal van Gakpo is het waard geweest. Maar jongens, had hem even binnengesleept.
4: Oh, ja, toch?
5: Oh,
4: ja.
5: En nu sta je met Hato en met Weghorst en met weet ik wie allemaal. Met Fons van Piemelhoven in de spits. Ja,
6: dit wordt
5: moeilijk hoor.
0: Ja, dit wordt moeilijk hoor. Profetische woorden van Bram Krikke daar.
1: Nou, dat was een beetje tijdens de verlenging dat jullie hebben gebeld. Ja, toen moest die hele penaltyreeks moest nog komen. Ja, dan houdt heel Nederland natuurlijk zijn adem in.
0: Ook Fons van Piemelhoven kon ons niet redden. Hallo Desiree.
7: Goedemorgen.
0: Heb je gekeken vannacht?
7: Nee.
0: Oh, bewust niet? Of ben je in slaap gevallen weer?
7: Nou, ik wilde eigenlijk heel vroeg gaan slapen, maar dat lukte niet. Dus ik ben er zo doorheen geslapen.
0: Oh, jeetje.
1: Had je wel het wekkertje gezet?
7: Ja. Oh. Ik heb hem uitgeklikt. Ik dacht, nou, ik ga er zo wel uit, maar is niet gelukt.
0: Nee.
1: Hey, en met wat voor gevoel werd je wakker toen je zag dat het gebeurd was?
7: Ja, balen.
0: Ja. Ja, het is echt balen.
1: Ja, dat is het echt, hè?
7: Dat is echt niet leuk, maar ja.
1: En heb jij nog getoeter gehoord bij jou in de wijk? Wonen er veel Marokkaanse Nederlanders bij jou in de buurt?
7: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik werd wel wakker van getoeter.
0: Mm-hmm.
7: Maar het was minimaal.
0: Oké. Hey, en nu zaterdagavond 7:00. Ja, Desiree, ik had er zoveel zin in gehad. Het wordt prachtig weer. Lekker zo'n terrasje. Had je ook al een plek waar je ging kijken, of niet?
7: Nee, we hebben eigenlijk nog niks gepland verder.
0: Oké.
1: Dat is ook verstandig, hè?
7: Gezellig met de buurt.
0: Ja,
7: of,
1: dat soort watchparties met de buurt. Oh, dat iedereen ook wat meeneemt. De ene shippy, de ander gevulde eitjes. Ja,
7: ja, gezellig, toch?
1: We moeten nu weer jaren wachten.
0: Ja, jaren. Ja. Hey, Desiree, nog even wat anders. Want jij zag die uitslag, die kon je niet geloven. Maar je kon nog iets anders niet geloven. En dat is bij ons te zien.
7: Ja, die outfit van Marieke inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, dat is een goeie. Want je weet niet hoe dat zo is gekomen.
7: Nee, geen idee.
0: Dat heb je gemist. Nee, dat snap ik heel goed.
1: Ik zie eruit als het vrijheidsbeeld. En dat heeft ermee te maken, Desiree, dat ik vandaag het pak van de dag aan heb. Wij hebben tijdens de wedstrijden van Nederland WK-roulette gespeeld. Daarbij hebben Mattie en ik allebei ingezet op 10 minuten van de wedstrijd. Ik op ergens een beetje in de eerste helft, jij in de tweede helft, Mattie. Als er nou gescoord zou worden, door wie dan ook, in die 10 minuten... dan zou de ander het pak van de dag aan moeten. Nou, zul je altijd zien. Marokko scoort in de 90ste minuut. Dat vond ik al irritant, want dat maakte de 1-1, terwijl we er bijna waren. En ik realiseerde me vanmorgen meteen, dat wordt het pak van de dag. En aangezien het WK in Amerika is, heb ik een vrijheidsbeeld outfit aan.
0: Maar hoe vind je dat ze eruit ziet, deze Ray? Want ik vind eigenlijk dat ze het prima kan hebben.
8: Prachtig.
0: Ja.
1: Dankjewel.
8: Beter kan niet.
0: Niet liegen.

0: Bruno Mars, Back in Music en Risk It All. Ja, een van de kleine voordeeltjes aan de uitschakeling is dat we wat tijd over hebben om andere dingen te kijken dan wel te luisteren. En daarvoor zijn we ook jouw servicepunt. We komen namelijk meteen met een alternatief.
1: Ja, Annemarie is natuurlijk de gids in podcastland. Kan ook lekker zijn voor de vakantie. Hè? Misschien is dit wel je laatste werkweek en stap je lang in de auto naar Zuid-Frankrijk of zo. Dan is er weer een goede podcast. En dat is best wel even een indrukwekkende, hè, Annemarie.
2: Ja. Dan ga ik. Ik moet hem ook even goed uitleggen. Maar het is een heel erg boeiende podcast. Hij is bij een kleine 2 maandjes uit. Hij heet Koekoekskind. Het is een podcast van NRC. Gemaakt door journalist Cas Reinders en journaliste Kim Bos. Nou, het gaat over dus best wel een complex onderwerp. Wel boeiend. En ik zou eerst even willen zeggen. Denk even 2 keer na voordat je overweegt een DNA-test te doen. Het verhaal draait om journalist Cas, die je dus hoort in de podcast. En die is op een punt gekomen in zijn leven dat hij eigenlijk om de tijd iets nieuws wil doen of iets spannends wil proberen. En hij dacht voor de grap, weet je wat, ik ga zo'n DNA-test doen die we allemaal kunnen doen, hè, online.
1: Vind je een beetje kijken waar je roots liggen,
2: ja,
1: toch?
2: Hij dacht bij zichzelf, ik heb donker haar, ik hou erg van koffie. Zou het zomaar kunnen zijn dat ik uit Italië kom? Nou, we hebben natuurlijk allemaal wel eens dat soort romantische gedachten. Ja. Nou, hij groeit op in een gezin met een vader en een moeder en 2 zussen. Hij doet die DNA-test, krijgt de uitslag en komt erachter dat zijn vader niet zijn biologische vader is. Nou, hoe dat precies zit, dat wordt in die podcast uitgelegd. Maar dat is heel obvious. Zijn zussen doen vervolgens ook die test. En wat blijkt, 1 van zijn zussen is eigenlijk volledig van vader en moeder. Maar ook die andere zus heeft een andere vader. Nou, zij zitten natuurlijk met z'n drieën, hun leven staat op een kop. Wat is hier aan de hand?
1: Zo.
2: Ze hebben wel alle 3 dezelfde moeder, maar de vaders verschillen dus. Zij willen op een gegeven moment naar de ouders toe, want ze hebben natuurlijk vragen. Hoe kan dit? Ja, en zo'n DNA geeft toch best wel wat uitsluitsel, zo'n DNA-test. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Is hun moeder zwanger geworden van iemand anders? De ouders, die kinderen wisten wel dat hun ouders naar een kliniek zijn geweest om zwanger te worden. Is daar iets gebeurd? Veel vragen. Zij hebben ook het idee, ja, onze ouders weten hier toch eigenlijk ook niks van. Op een gegeven moment confronteren Cas en zijn zussen dus hun ouders met die uitslag. Dat is een ongekend intiem moment en dat hoor je ook in de podcast.
3: Ik zie het ongeloof. Ze weten echt van niks.
4: Maar betekent dit nou dat zaad van mij, dat mogelijk?
5: Dat weten wij dus niet. Wij dachten van oké, er kunnen 2 dingen gebeurd zijn. Of papa was bijvoorbeeld niet vruchtbaar en jullie hebben dat nooit aan ons verteld.
6: Jawel, hij was vruchtbaar. Het lag bij mij.
4: Nee, dat is echt, echt jongens.
5: Nou, er is van alles door ons hoofd gegaan. Nee.
1: Wow, dat je mee kan luisteren met dat gezinsgesprek.
2: Ja, ja, dat klinkt nu een beetje sensationeel, maar het geeft wel aan hoe intiem die podcast is. En het is eigenlijk ook wel een heel goed fragment en ook heel kwetsbaar. Je merkt gewoon, ja, het leven van deze mensen staat toch op zijn kop. Want hoe ga je tot elkaar verhouden? Het is voor die vader natuurlijk ook ongekend om te horen van, ja, ik ben eigenlijk niet de biologische vader van 2 van mijn kinderen. Maar ja, wat betekent het voor onze band? In hoeverre bepaalt DNA ook wie je bent, hè, genetisch gezien? Wat zegt het over jezelf?
1: Van wie is het zaad dan wel? Dus wie is wel de biologische vader van
2: maar
1: die 2?
2: Wil je dat überhaupt nog weten? Want ze zeggen ook, ja, Koos is gewoon onze vader. Hè?
0: Precies.
2: Dus de vader die je hoort. Ja, en die vraagstukken zijn gewoon heel erg boeiend. Het laat je ook nadenken over je eigen verhoudingen binnen je familie. Wat zou je zelf willen? Wat zou je zelf doen? Voor de moeder natuurlijk ook ongekend. Die heeft in de waan geleefd dat ze met z'n 5 het helemaal, ja, biologisch het gezin waren, om het zo te zeggen. Nou, hij gaat er ook op een andere manier mee om, Cas, dan met zijn zus bijvoorbeeld. Op een gegeven moment confronteert hij ook de gynaecoloog die verantwoordelijk was voor de zwangerschappen bij de moeder en de vader. Die man die leeft nog. Nou, ook dat wordt een gek, maar ook wel boeiend gesprek.
1: Wat is dit toch een shitstorm? Wat hoor je toch vaak dat er mee gerommeld is?
2: Ja, nou, je krijgt ook wel inzicht dit is natuurlijk al tientallen jaren geleden gebeurd, hoe het toen ging, hè, in die kliniek en welke gedachten er daarachter zaten. Dat maakt het gewoon. Het is een bizar verhaal. Wat begint eigenlijk met een soort van grap. Hij zegt ook, ja, het is de gekste grap die ik ooit gemaakt heb en de grootste fout misschien wel van mijn leven, om zo'n DNA-test te doen.
0: Edwin die stuurt een bericht. Ik tune net in. Hoe heet deze podcast?
2: koekoekskind.
0: En waarom heet hij zo?
2: Ja, koekoekskind, dat heeft te maken met de vogel, de koekoek. Koekoekskinderen worden genoemd, die dus zonder dat ze het weten... dat hun vader of moeder niet hun biologische vader of moeder is. Vaak is dat de vader, want de moeder heeft gedragen. Dat heeft ermee te maken dat de koekoek eitjes pikt van het ene nest... en in het andere nest ligt.
1: Ja, dan lig je in een verkeerd nest.
0: Ja, als een koekoeknest.
1: Hey, en kun je ook vertellen wat die arts heeft gedaan... Ja, of spoil je dan te veel?
2: Nou ja, dat moet je zelf maar weten wat de gedachtegang was van die arts. Maar dat hij dus in principe een biologische andere vader heeft, dat staat vast.
0: Hey, wat een krankzinnig scenario. Dat die Cas denkt, laat ik eens voor de lol een DNA-test doen. Mm-hmm. Om te kijken, misschien stam ik wel af van wat leuks. En dan vervolgens in dit verhaal zit. Het is toch onvoorstelbaar, man. Ja.
1: Maar zou jij dit willen weten?
0: Zou je het willen weten? Kijk, hij wist van tevoren natuurlijk dit scenario ook niet.
1: Nee.
0: Maar denk dat je hier zeg maar niet aan... Hij heeft nooit dit scenario voor ogen gehad. Van laat ik eens kijken of mijn ouders wel mijn ouders zijn.
1: Nee, maar ik vind die waarschuwing... bezint erger begint met een DNA-test. Gewoon een commerciële leuke DNA-test. Omdat je denkt, misschien ben ik wel, weet ik veel... Italiaans qua bloed. Ik zou er helemaal geen zin meer in hebben. Ik vind het een hele goede waarschuwing.
0: Oh, ja,
1: ik ben ervan overtuigd dat mijn vader en moeder... mijn biologische vader en moeder zijn.
0: Ja.
1: Dat was deze Cas ook. En ik zou er niet op zitten te wachten dat ik erachter kom... dat mijn vader niet mijn biologische vader is.
0: Nee, ik lijk veel te veel mijn moeder.
1: Maar je komt ook uit je moeder. Maar of je vader is... dat is vaker de vraag dan of je moeder is natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Daar heb je een punt.
1: Dus ik zou...
0: Misschien een leuke actie volgende week. Laten we gewoon even doen. Ook met de redactie.
1: In plaats van Q-Live tickets geven we een DNA-test.
0: Ja, precies. Nou goed. De podcast heet dus, Annemarie...
2: Koekoekskind.
0: Koekoekskind. Zometeen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. En een straatstaatsloter voor de droomsalaristrekking... waarbij je kans maakt op 30 jaar lang... 10.000 euro netto per maand.
1: Zo, lekker zeg. Bellen kan nu 0909-9596.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei!

0: met Dirk. Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
4: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Zoveel voor zo weinig. Bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Dove, Axe, André Lon. En een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Creon kozijnen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: 1 over half 9, goedemorgen. De situatie op de weg, de vertragingen vanaf een half uur. Op de A4 naar Amsterdam, een pechgeval tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp. 11 kilometer, 53 minuten. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer en een half uur.
18: Nou, kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken vandaag. Vanmiddag kans op een klein buitje. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
19: Goedemorgen. Ja, veel mensen zijn niet lekker opgestaan natuurlijk deze ochtend. Want ja, we weten het inmiddels. Oranje ligt eruit. Het is voorbij op het WK. En het waren weer de penalties waardoor Oranje verloor. Van Marokko dus. Afgelopen nacht begon die wedstrijd om 3 uur. Het eindigde in 1-1. Dus kwam het aan op penalties. 3 Nederlanders misten een strafschop. Quinten Timber was er daar één van.
20: Timber, au, nee. Afschuwelijk slecht genomen.
19: Ja, teleurstelling bij Oranje was natuurlijk groot. Toch vindt bondscoach Ronald Koeman niet dat ze iets anders hadden moeten doen.
21: We kunnen onszelf niet verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Maar dat is allemaal achteraf. En achteraf heeft iedereen de waarheid.
19: Dat was te horen bij de NOS. Vanaf morgen gaat Koeman nadenken over zijn toekomst bij Oranje. En Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. Ja, dat viel ook niet goed bij de fans. Maar Koeman zou het zo weer doen, zegt hij.
18: Oké, dat zegt hij. Gaat hij dat ook doen, denk je, Luc? Want morgen gaat hij pas denken.
22: Nee.
18: Dan gaat dat niet doen?
22: Nee, gaat hij niet doen.
18: Nee?
22: Dat hoop ik niet. Nee, hij zou er verstandig aan doen om af te zwaaien. Hij is in totaal 6 jaar lang bondscoach geweest in 2 verschillende fases. Hij heeft nooit van een land in de top 15 weten te winnen. Ook niet per se verliezen, maar ook niet weten te winnen. Mm-hmm. Het werkt gewoon niet helemaal met Koeman. Het is tijd voor iets nieuws. Het is tijd voor een andere coach. die ons richting het volgende EK en het volgende WK gaat loodsen.
18: Ja, en volgens mij ook gezien zijn privésituatie. Zijn vrouw is ernstig ziek.
22: Nee,
18: die,
22: klopt.
18: Die heb ik ook horen zeggen al voordat het WK begon. Wij zouden het wel fijn vinden om na dit WK hoe dan ook samen iets meer tijd te hebben en gewoon te genieten van het leven. Dus, maar goed, en dan?
19: Wie gaat het dan doen?
22: Nou, Arne Slot is vrij bijvoorbeeld. Die is ontslagen bij Liverpool een paar weken geleden. Ik weet niet of hij per se nu al geïnteresseerd is in het coachen van een land. Dat is anders dan een club, want dan ben je wekelijks. Heb je die adrenaline, moet je wekelijks nadenken over tactieken. Sta je in grote stadions. Maar ik zou Arne Slot heel graag als bondscoach willen hebben.
17: Wanneer komt het Nederlands elftal dan eigenlijk weer voor het eerst in actie? Want het EK is natuurlijk het grote volgende toernooi. Maar hoe werkt dat? Wanneer gaan ze dan weer trainen? Wanneer is zo'n nieuwe bondscoach echt nodig?
22: Je hebt altijd interlandperiodes. Zodat in elke competitie er dan even niet gevoetbald wordt. Zodat alle landen ter wereld interlands kunnen voetballen. Dat is volgens mij nu, even uit mijn hoofd, rondom oktober weer het geval. En ik denk dat we dan weer de Nations League spelen. Dat is dat belachelijk ingewikkelde toernooi. Ja. Wat nooit iemand per se goed kan uitleggen. Maar als je het goed genoeg doet, dan plaats je voor het EK of zoiets.
19: Er werd natuurlijk ook feest gevierd door de fans van Marokko hier in Nederland. Veel vuurwerk, getoeter en vlaggen in Utrecht en Amsterdam. In de Haagse Schilderswijk waren er nog wel wat relletjes. Daar werden net als in Rotterdam een paar mensen aangehouden. Als we op vakantie gaan, dan moeten we onze verzekering eens eventjes goed checken. Want steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon worden vergoed. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen bijvoorbeeld zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Ja, ze zien vooral bij die alarmcentrale trouwens dat het aantal ongelukken met scooters in het buitenland hard oploopt. En vergeet je een verkeersboete te betalen, dan krijg je voortaan eerst een gele kaart. Voordat het boetebedrag flink omhoog gaat, staat in de Telegraaf. Dat is dus een waarschuwing die je krijgt. Want er is veel kritiek op het feit dat je dubbel zoveel moet betalen als je de betalingen een keer vergeet voor een boete. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau zelf vindt het veel te gortig. Dus sturen ze vanaf morgen 2 weken voor de betaaldeadline een herinnering.
18: Kijk, dat is nou netjes.
17: Ja, dat is wel fijn, toch?
18: Goed. Kijk, zeker voor mensen met een kleine beurs. Dat is zo'n mega bedrag, joh.
17: Ik kwam morgen ook een bericht binnen van iemand die zei, hou op hoor, met die betutteling rondom boetes, aldus Femke. Je kan ook gewoon je aan de regels houden, dan krijg je ook geen boete. En dat is natuurlijk zo. Maar als je dan een boete hebt, het kan toch wel eens gebeuren dat je vergeet je parkeermeter aan te zetten of wat dan ook.
18: Nee, absoluut. Ja, ik ben laatst nog vreselijk per ongeluk door rood gereden. Ik heb gewoon echt niet gezien.
17: Nee, echt die fractie van die seconde is het daar bij jou misgegaan. Ja. Dan is het wel lekker dat er een betaalherinnering komt. En je kan hem ook gewoon meteen betalen als hij binnenkomt, hoeft die herinnering er ook niet uit.
18: Hallo Tijmen.
0: Goedemorgen.
18: Wat is je laatste boete geweest? Of ben je zo iemand die zich altijd... Oh, je begon al een bedrag.
0: Ja, 130 euro, jammer genoeg. Dat viel nog mee, was in Duitsland.
17: En wat was er gebeurd?
0: Ik ben vrachtwagenchauffeur. En ik reed toen nog in de nacht en er stond een file. En ik dacht die omzeil ik even, maar dat bleek dus een inrijverbod te zijn voor vrachtverkeer. Dus een hele dikke flits in mijn gezicht.
18: Oei,
17: jammer. Ben je daarna wel gewoon doorgereden of moest je ook nog eens achteruit?
0: Nee, ik had geen keuze. Dat was op de snelweg, zeg maar. Dus ik moest wel door.
18: Hey, en moet je dat dan zelf betalen? Neem ik aan van wel, of niet?
0: Ja, 100%. Ja, dat is mijn eigen keuze, mijn eigen fout geweest. Dus de werkgever die trekt zijn handen er ook vanaf.
18: Ja, dat snap ik. Maar misschien omdat je zoveel op de weg zit dat er nog een soort van, weet je wel... Dat ze iets zachter zijn.
17: Tot een bepaald bedrag.
18: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik had geluk gehad dat het in Duitsland was. Ik denk dat het in Nederland al een stuk duurder was geweest.
18: Ja, dat denk ik ook, ja. Hey, Tijmen, nou eens even kijken of we in ieder geval deze boete... of we daarvoor kunnen spelen. Je speelt namelijk voor 2.500 euro. Met wie wil jij gaan spelen?
0: Ik wil gaan spelen met Annemarie.
18: Met Annemarie? Nou, wat leuk zeg.
19: Heel leuk.
18: Dan gaat zij de studio uit. 4-0-1. Beste Tijmen, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Annemarie zometeen 4 dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er zeker klaar voor.
18: Je eerste woord is vies.
0: Schoon.
18: Horloge.
0: Tijd.
18: Verjaardag.
0: Cadeautje.
18: En je laatste woord is varken.
0: Speklab.
17: Dat gaat niet goed komen, jongen. Dus, ja, we gaan nog echt lekker een liedje draaien. We gaan nog een beetje de Apple Store nemen. Maar dat komt natuurlijk. Dat is toch helemaal niet leuk. Nee, maar ik zeg wel wat heel Nederland denkt. Toch? Ja, natuurlijk kun je het altijd proberen, maar je had ook dier of roze kunnen zeggen. Maar speklap.
0: Ja, ik had de blackout.
17: Ah, sorry, Tijn, mijn lieve schat. Ik ga echt om je heen staan.
18: Je bent op de radio en dan vloept het eruit. Nou goed. Cruella, er veel ligt al in de deuk in de studio. We komen bij je terug over 3 minuten.

0: Lights Off. We spelen vier op een rij met Tijmen uit Oud-Marsum. Dit waren zijn vier woorden. Vies.
1: Schoon.
0: Horloge.
1: Tijd.
0: Verjaardag.
1: Cadeautje.
0: En je laatste woord is varken.
1: Ja, speklap.
2: Ja, Tijmen, ik zei dat. Dat komt natuurlijk niet goed. Want Annemarie gaat natuurlijk nooit speklap zeggen. Maar ja, zo gaat dat dan in de Q-appbox. Heel veel mensen hadden ook speklap.
0: Hey.
1: Oh, nou, dat valt op zich wel mee.
2: Dat is echt wel even een lekkere opsteker, hè? Raoul, ik had ook speklap gezegd. Joanne ook. Dan zijn er nog wel wat mensen die ook iets anders hadden. Overigens bij verjaardag. Daar komt nog vieren binnen, feestje en ook taart. Maar laten we maar eens kijken wat deze vier woorden gaan doen bij Annemarie.
0: We gaan naar Twente Studio heen vragen. En wij zijn ook reuze benieuwd, Tijmen. Ik hoop het zo voor je. 2.500 euro staat er op het spel. Annemarie komt terug de studio in. En daar gaan we. Het eerste woord is vies.
3: Schoon.
0: Horloge.
3: Tijd.
0: Verjaardag.
3: Feest.
1: Jammer.
0: Nee, Tijmen, jij zei namelijk bij verjaardag.
1: Cadeautje.
2: Oh, ja.
0: Het laatste woord was geweest. Varken.
2: Dier.
0: Nee, Tijmen, wat zei jij bij varken?

0: Taylor Swift, Back in Music en I Knew It, I Knew You. Nog een leuk appje van onze luisteraar Kees. Even luisteren.
1: Goedemorgen, Martin, Marieke, Annemarie en Luc. Zo, die Luc krijgt ook echt vol de deksel op zijn neus. Steeds rompen zijn er op de Q-Music dat Nederlands elftal wereldkampioen wordt. En nu gaat de wereldkampioen niet door naar de achtste finales.
0: Ja.
1: Zal leuk zijn als Mattie daar een mooie compilatie kan van maken voor Luc.
0: Ja, even een mooie compilatie van alle keren dat Luc heeft gezegd. We worden wereldkampioen.
2: Nou, hoeft niet hoor, hoeft niet hoor. Nee,
3: Luc kan gewoon, hoeven we helemaal niet echt ons best voor te doen.
0: Ga er maar even goed voor zitten. Daar komt hij. De kranten zijn kritisch, maar we hebben hier ook Luc op de sportredactie. Luc, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zeg het maar, eigenlijk letterlijk wat jij vanochtend zei toen ik hier binnenkwam om 5:30.
4: We worden wereldkampioen.
5: Ja.
6: Wij worden gewoon wereldkampioen volgend jaar op het WK voetbal.
0: Ja, Luc, nu is het officieel.
4: Ja.
0: We zijn erbij.
4: Gefeliciteerd allemaal.
0: Ja, gefeliciteerd allemaal.
3: En maken we kans.
4: Wij worden wereldkampioen, Marie.
7: Na de loting volgende week vrijdag, dan weten we ook waar en wanneer Oranje speelt. Dus als je de zin hebt om te gaan en het geld, dan weet je in ieder geval waar je naartoe moet.
3: En Luc op de sportredactie, jij bent heel erg positief over dit WK. Jouw voorspelling?
4: Wij worden wereldkampioen.
3: En ik zou wel weer een keertje wereldkampioen willen worden.
0: Dat worden we volgens Luc van de sportredactie, toch?
4: Ja hoor, de zomer van 2026, jongens. Wereldkampioen Oranje.
0: Oké, we houden Luc eraan. Jee, Luc.
3: Oh, Luc, man.
4: We worden wereldkampioen.
0: Jij hebt jezelf even moeten knijpen, denk ik.
4: Want we worden wereldkampioen.
0: Nou, fantastisch, zeg. Ja, mocht je denken van wat een gekleurde sportredactie, dat klopt inderdaad.
3: Ja.
0: Nou, we zijn weer terug in het heden. Jemig, Mina. Wat de hele gifbeker moest leeg. Wat een lange compilatie.
3: Ja, heftige Luc.
4: Ja, ja, ik had in principe, kijk, met de voorspelling zelf was niks mis. Wij werden ook wereldkampioen.
0: Ja.
4: Maar ik had toch even buiten de penalty-serie en de rare tactieken van Ronald Koeman af en toe gerekend.
3: Ja, ja, we worden helaas geen wereldkampioen. Wat wel lekker is, dat we al meteen weer kunnen aftellen naar een volgend groot sportevenement.
0: En dat zit Luc dan ook te doen. En dat vind ik ook het mooie aan hem. Meteen blik vooruit. Want hoeveel dagen nog, Luc?
4: Nog 1312 dagen tot de Olympische Winterspelen.
0: Ja, fantastisch.
3: Ja, en er is geweldig nieuws, want een deel van die Winterspelen is hier in Nederland.
0: Wauw, en dat is eigenlijk helemaal ondergesneeuwd gisteren natuurlijk. Omdat we enorm veel spanning hadden voor die wedstrijd van vannacht. Maar het staat er gewoon echt. Tialf wordt de locatie voor het lange baanschaatsen tijdens de Franse Olympische Winterspelen in 2030.
3: Ja, Nederland is opeens een stukje Frankrijk. We bellen zometeen eens leuk met Kjeld Nuis over dat nieuws, hoe hij dat vindt.
0: Ja, want je zou zeggen dat Olympische sporters dat fantastisch vinden, hè, in Nederland. Ja. Maar ze zeggen eigenlijk allemaal, ja, wij zijn er niet mega blij mee. Want wij missen dan toch een beetje de sfeer, het decor van de Olympische Winterspelen. Omdat meestal in een andere omgeving komt er ook een andere energie los.
3: Ja.
0: En als je gewoon op het fietsje naar huis gaat en je slaapt in je eigen bed, dan mis je een beetje die
3: bubbel.
0: Ja, dan mis je een beetje die bubbel. En ik ben even benieuwd of Kjeld natuurlijk naar het WK heeft zitten kijken.
3: Ongetwijfeld.
0: Want als iemand weet hoe het is om voor het oog van de natie iets uitzonderlijks te moeten presteren, dan is hij het. Dus zometeen spreken we Kjeld Nuis. Je krijgt ook het laatste nieuws van Annemarie binnen een paar minuten.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken.
5: Dat zeg ik.
6: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
7: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang €10.000 per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Is binnen 3 minuten geregeld.
17: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
22: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Goedemorgen, 2 voor 9. Het Q-music nieuws van nu.nl.
0: krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Grote teleurstelling bij Oranje fans deze ochtend. Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK. We verloren van Marokko vannacht na penalties. Ja, veel Oranje fans die waren ook speciaal opgestaan of wakker gebleven om de wedstrijd te zien. Voor hen is het extra balen, zag Hart voor Nederland.
3: Blijf je zo lang wakker voor dit? Ja, niet top.
5: Helaas, slecht genomen penalties. Maar ja, feestje is voorbij, het is afgelopen.
1: Ook bij de spelers zelf natuurlijk veel teleurstelling. Verdediger Jean-Paul van Hekken bood bij de NOS zelfs een excuses aan.
24: Het is gewoon zo pijnlijk voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg en sorry dat we niet door zijn gegaan.
1: Het was ook feest in Nederland. In een Rotterdams café keken Marokkaanse en Nederlandse fans samen naar de wedstrijd. Ja, het was natuurlijk vooral voor de Marokkaanse fans uiteindelijk genieten.
25: Ongelooflijk, ik ben echt trots op Marokko wat ze hebben gedaan. Ze zijn teruggekomen, dus we waren dominant.
1: Dat was door bij RTL. In veel steden gingen fans van Marokko ook de straat op. Onder meer in Utrecht, Tilburg en Amsterdam. Het was een rustig feestje daar. In Den Haag en Rotterdam moest de politie wel ingrijpen. Onder meer omdat er met vuurwerk werd gegooid. Een paar mensen zijn aangehouden. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. 70% van de patiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven. En dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Integraal Kankercentrum ziet vooral bij een aantal soorten kanker grote verbeteringen, zeggen ze bij RTL.
26: Bijvoorbeeld darmkanker, daar zijn echt wel flinke verbeteringen op getreden. Ook bij longkanker, borstkanker en bij prostaatkanker zijn aanzienlijke verbeteringen zichtbaar.
1: Kanker wordt vaker eerder ontdekt en ook zijn de behandelingen beter geworden. Het weer nog, zon en wolken vandaag. Vanmiddag kans op een klein buitje, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
27: Op de weg dan de vertragingen vanaf 20 minuten. Vanaf 25 minuten op de A4 naar Amsterdam. Daar kom je tussen Prins Klausplein en Hoogmade in 16 kilometer, 36 minuten. De A15 Nijmegen naar Gorkum tussen Del en Arkel, 11 kilometer, 27 minuten. Er is op de A20 een ongeluk gebeurd in de richting van Gouda. Het zorgt voor 6 kilometer tussen Schiedam en Krooswijk, 37 minuten daar. En op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam, 4 kilometer tussen de Haringvlietbrug en Oud-Beijerland met 36 minuten.
28: Music. Mattie en Marieke. Goedemorgen, zometeen spreken wij Kjeld Nuis. Ook Zara Larsen komt eraan na Alex Warren. Dit is Carry You Home.

0: Carson bij Q-Music. En Midnight Sun. Goedemorgen, 5 over 9, dinsdag de 30ste van juni. Je luistert show 1666, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Goed sportnieuws voor Nederland. Daar zijn we aan toe vandaag. Gistermiddag werd bekend dat Tialf de locatie wordt voor het langebaanschaatsen tijdens de Olympische Spelen in 2030.
0: Bijzonder.
1: Klein beetje ondergesneeuwd, omdat we natuurlijk allemaal heel druk waren met Oranje. Maar de Spelen die worden gehouden in Frankrijk. Nou, daar hebben ze geen geschikte ijsbaan voor de Spelen. Dus er wordt uitgeweken naar ons eigen Heerenveen. Daar zijn we natuurlijk allemaal bijzonder trots op. En iemand die vele kilometers op zowel de Olympische Spelen als het Friese ijs heeft liggen, is Kjeld Nuis. Kjeld, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Kjeld, eerst even wat anders. Hoe zat of lag jij erbij vannacht? Ben je echt uit bed gegaan? Heb je je oranje shirt aangedaan? Ben je voor de televisie gaan zitten letten? Ben je een bakje koffie? Ben je in bed blijven liggen? Wat heb je gedaan?
3: Ik heb er gewoon lekker doorheen geslapen, jongens. Geen gekke dingen.
1: Jij hebt niet gekeken?
3: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Kjeld, ik vind dit ongelooflijk. Heb je niet gekeken? Waarom niet?
3: Nee, omdat ik nu, as we speak, in mijn fietspakje staan, mijn bidon te vullen. En ik ben over 10 minuten de deur uit. Ik moet gewoon trainen, jongens.
0: Oh, natuurlijk. First things first.
3: Dit is voor het goede doel.
1: Wat dacht jij toen je zag dat we niet door zijn?
3: Ja, ik vond het wel jammer. Ik heb tot nu toe echt best wel veel gevolgd. En ik vind het wel jammer. Ook gewoon voor Nederland. Het brengt toch een beetje samen, hè. Sowieso sport, maar het voetbal nog wel een beetje meer. Dus ik vond het wel jammer. Die oranje gekte voor mij had nog wel even mogen duren.
0: Kjeld, ik zou je even bijpraten. We hadden een vreselijke penaltyreeks.
3: Ik heb het tijdens het ontbijt heb ik het allemaal gezien, hoor. Dat is jammer.
0: Want daarover, zo'n Timber en zo'n Kluivert, hè, waarschijnlijk bevangen van de spanning. Hoe liggen die jongens in bed als de hele wereld met je mee heeft gekeken en je heeft zien falen? Want jij bent zelf topsporter. Voor het oog van de natie presteren. Hoe is dat nu voor die gasten?
3: Ik denk dat je dat niet in eerste instantie. Je kan dat niet met schaatsen vergelijken, omdat je moet je voorstellen. Kijk, het WK, iedereen voelt zich een beetje alsof je. Als je dan wint, hebben we gewonnen. Mm-hmm. En dat is met schaatsen alleen zo tijdens de Olympische Spelen. Van we hebben de 1500 meter gewonnen of we hebben de 1000 meter gewonnen. Maar als ik het niet doe, dan kan Pietje of Jantje het ook nog doen. Alleen, Nederland zelf is gewoon één team. En als die verliest, dan is het gewoon klaar. En ik denk dat je je eerder identificeert met een heel team dan met één individuele schaatser. Maar goed, dat is. Ja, en als ik dan faal, dan baal ik van mezelf. Maar dan heb ik het niet voor mijn land niet gedaan. Hm. Snap je wat ik bedoel?
1: Er zit nog meer druk op die voetballers, zeg je eigenlijk.
3: Ja, er zit nog meer druk op die voetballers. En sterker nog, als ik het verprut, dan doet dat pijn voor mij. En dan gaat mijn dromen in duigen op. Maar als inderdaad een voetballer een penalty mist en daardoor je team verliest, dan heb je sowieso je hele team, maar ook het hele stadion en dan de volgende dag heel Nederland over je heen. Ik hoef me daar niet. Lijkt me verschrikkelijk.
1: Hey, even naar jouw sport. Wat een nieuws gisteren. De Olympische Spelen zijn in 2030 dus in Tialf. Wat vind je ervan?
3: Een beetje gemengde gevoelens. Ik denk in eerste instantie super, super vet dat er een Olympische Spelen in Nederland gaat. Dat is ook niet helemaal waar. Het is niet de hele Olympische Spelen die in Nederland wordt verhouden. Maar er zijn Olympische races die verreden gaan worden in Nederland. Zo moet je het zien.
0: Ja.
3: Dat is gewoon super uniek. En dat is voor het eerst sinds 100 jaar, als ik het goed heb.
0: Mega
3: uniek. En dat is echt super sick. Wordt vast een enorm groot feest en voor de rijders die meedoen, heel uniek. Alleen, wat ik een beetje heb, is dat je best wel afgezonderd zit van de rest van het circus, om het zo maar te zeggen. Dus je bent een beetje het surfen in Haiti in Parijs.
1: Ja.
3: Dus het is een klein beetje het buitenbeetje.
1: Ja, je zit erg ver weg.
3: Je wil toch, als je Olympische Spelen gaat beleven, en dat gaat dan je eerste zijn voor sommigen, dan wil je toch gewoon dat midden in het circus zitten tussen alle andere Olympische atleten die je alleen nog maar ooit op televisie hebt gezien en je in een Olympisch dorp begeven en de openingsceremonie lopen en gewoon de hele shebang. En niet hier in een hotelletje zitten, 5 kilometer van Tialf waar je elke dag komt.
1: Nee. Ja, ik hoor dus meer teleurstelling dan enthousiasme. Ik hoor je rationele redenen, maar ik hoor geen glimlach in jouw stem.
3: Nou, een glimlach in de zin van dat ik denk dat het supergoed is voor de sport. En dat wij als schaatsen Nederland, wat we altijd al hier laten zien. Want kijk, elke internationale schaatser wil hier schaatsen. Hè. Je schaats voor 12.000 man, ja. Vol pot. En dat is de enige plek in de hele wereld waarin we dat hier, wanneer je dat hebt als schaatser. Dat is hier in Tialf. En als je dat tijdens de Spelen hebt, is het gewoon super vet. Dus dat is een uithangbord voor de sport. Maar ja, goed, wij zijn gewoon verwend, want wij hebben dat altijd hier. Dus in die zin is het voor een Nederlandse schaatser misschien wel minder vet dan...
0: Ik snap het.
3: Ja, als je uit een ander land komt.
0: Toch heel even Kjeld, want dit is dan in 2030, hè?
3: Ja.
0: Ik heb jou in een video van het AD zien zeggen dat als jij nog in vorm bent dan...
1: Want heel even,
0: kijk, jij kijkt veel van het WK, dan toevallig niet Nederland. Ja. Maar je hebt waarschijnlijk Messi gezien. Die is 39, Zeker. Jij bent nu 36. Ja. Even snelle rekensom, 2030, nou, dan zou je nog 39 kunnen zijn. Word jij de Messi van het schaatsen, zeg maar?
3: De Messi zou ik zeker voor tekenen.
0: Ja.
3: Ben ik nog doeltreffend, maar ik... Weet je wat het is? Ik heb vorig jaar gezegd dat het mijn laatste Olympische race was. Ja. Daar sta ik op zich, denk ik, nog steeds zo. Niet wetende dat de volgende Olympische Spelen in mijn achtertuin zouden zijn.
0: Aha.
3: En als ik nu nog... als het gaat zoals het gaat en ik hou deze lijn vast... Dan ben ik over 3 jaar echt nog wel goed.
1: Ja.
3: Alleen, ik wil de beste zijn en niet nog wel goed. Nee, dus,
1: okay.
0: Hoe blij was je met dat brons, Kjeld? Kom op.
3: Ja, fucking blij. Ja, normaal. Alleen, maar... ja, dat wordt ook steeds moeilijker, hè?
1: Ik kijk toch even naar Luc van de sportredactie. Hoeveel dagen heeft Kjeld nog om te trainen? Want hij stapt zo meteen op de fiets, dat is dag 1.
4: Over 1312 dagen beginnen de Olympische Winterspelen.
0: Nou, zeven tijd, man!
1: Huppakee, alles op alles, dat kan jij. En dan ga je lekker nog even in het
3: Jongens,
1: ijsbad thuis.
3: We zijn erbij.
1: Ja!
0: Het is uitgezonden, Kjeld.
1: Oh, wat fantastisch om te horen, Kjeld.
3: Zo makkelijk kan het gaan, hè?
1: Hey, ja, en weet je wat helemaal mooi is? 12.000 man in dat Tialf en we zitten er allemaal. Heel Nederland zit in dat stadion. En jij schaatsen, jongen.
0: Hey.
3: Nou, ik heb in ieder geval jullie achter me staan.
1: Ja, reken maar, man. Als we moeten duwen, doen we het nog.
3: Oh, geweldig.
0: Je schrikt er zelf van dat je het nu hebt gezegd, maar het is al gezegd. Ik zeg er, spring die fiets op en we zien je daar.
3: Ja, doen we, jongens. Hey, hele fijne dag allemaal.
0: Dankjewel.

0: Stella Lefty, Becky Music en Boston. Zijn er verschillende mensen die zitten mee te kijken via RTL 7. Die willen echt even uitgelegd krijgen waarom je eruit ziet zoals je eruit ziet. Ja. Ik begrijp dat hartstikke goed. Het heeft te maken met een potje WK-roulette. We hebben gisteren ingezet op 10 minuten van de wedstrijd. Ik heb 10 minuten gekozen voor jou en jij 10 minuten van mij. Zouden binnen die 10 minuten die wij hebben gescoord... gescoord worden.
1: Gescoord
0: worden. Dan trekt de andere pak. Nou, hoe dan ook. Je hebt het pak aan van het vrijheidsbeeld.
1: Ik heb eigenlijk een soort van weddenschap verloren.
0: Welke minuut had ik nou op ingezet?
1: 81 tot 91.
0: 81 tot 91.
1: En ik ging voor minuut 1 tot 11.
0: Juist.
1: Nou, toen is er dus gescoord in de 90ste minuut. Wat overigens sowieso een bijzonder zuur doelpunt tegen natuurlijk was. Maar goed, hoeven we niet meer uit te trekken. Ja, en toen wist ik gewoon, oké, dat pak moet aan. En nu heeft Luc van de sportredactie er een taak bij gekregen. Die is ook stylist geworden afgelopen weken. Jij hebt eerder een keer een hamburgerpak geregeld.
2: Stond Mattie erg mooi.
1: En nu wilde je weer een Amerikaans pak, omdat het natuurlijk in Amerika en Mexico allemaal wordt gehouden. En nu zie ik er dus uit als het vrijheidsbeeld.
0: Ja, ik moet zeggen, het is helemaal geen verkeerd pak. Dit zijn van die pakken die kunnen helemaal verkeerd vallen, toch Annemarie?
3: Ja.
0: Dit kan er echt vreselijk uitzien, maar dat ziet het gewoon niet, joh.
3: Maar had jij nou dit pak ook aangemoeten als jij had verloren?
0: Absoluut.
3: Dan had jij dus in de jurk gestaan.
0: Ja.
2: Ja.
1: Precies. En dat gaat dus nooit meer voorkomen. Ja. Want we liggen er nu ook uit.
2: We kunnen ook nog inzetten op Noorwegen of Marokko of Paraguay is ook door.
0: We kunnen natuurlijk gewoon blijven spelen. We kunnen hem gewoon doen.
1: Ik ga echt geen wedstrijd meer kijken. Dit is ook wel het hoogtepunt. Ik sta nu ook in de pose van het vrijheidsbeeld.
0: Je hoeft ook niet te kijken om het te spelen. Zij spelen wel. We krijgen de uitslag vanzelf. Dus wat ga je doen?
1: Oh, ik ben even helemaal in de pose gaan staan. Dan doen we nog het volkslied.
0: Oh ja. Oh, je biedt zelf aan om een volkslied te gaan zingen.
1: Dacht ik.
0: Oh, leuk. Even kijken. Wacht. Wil je even een voorbeeld hebben dan van het volkslied?
1: Ja.
0: Wacht, er is een hele goeie. Die ga ik heel even opzoeken dan. Even kijken. Volgens mij heeft Beyoncé namelijk ooit het volkslied.
3: Moet je arm niet meer naar voren zo?
1: Arm meer naar voren. Het is geen niet er goed. Ja. Ik doe mijn arm recht omhoog. Ik ga hem niet te ver naar voren doen. Hoor.
0: Even kijken. Dit is. Ik heb hier het voorbeeld, denk ik.
1: Zoals Beyoncé, mag ik niet met haar meezingen?
0: Nee. Luister even naar het voorbeeld. Ja, klaar voor?
1: Okay.
0: 3, 2, 1, daar ga je.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl. Voel mij
3: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in de

0: wij. Maak het mooier.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
2: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
12: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Kim Huizik, goedemorgen. Het is 9:55. De vertraging op de weg vanaf 20 minuten. Die zijn op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. 11 kilometer tussen de Martinus Nijhofbrug en Culemborg. 20 minuten daar. De A4 daarna naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en het Limes Aquaduct. 13 kilometer, 40 minuten. Er is op de A50 een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Arnhem. Het zorgt daar tussen Os-Oost en Ravenstein voor 6 kilometer met 39 minuten. En van Arnhem naar Os tussen Ewijk en Paalgraven 11 kilometer en 37 minuten.
18: Zon en wolken vandaag. Vanmiddag is er kans op een klein buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
19: Goedemorgen. De politie in Rotterdam heeft ingegrepen toen het Marokkaanse feest na de overwinning op Oranje langer duurde dan afgesproken. Mensen wilden niet weg en gooiden flessen naar de politie. Er zijn daar 4 mensen aangehouden. Ook in Den Haag greep de politie in, zag deze verslaggever van Omroep West.
20: Vuurwerk werd er al naar de politie gegooid. Ik zag een glazen fles die kant op kapot spatten op het wegdek. De politie lijkt nu keihard in te grijpen en groots machtsvertoon te tonen.
19: Er werden meerdere mensen ook opgepakt in Den Haag. Ook in andere steden, zoals in Utrecht, Amsterdam en Tilburg, werd feest gevierd na de overwinning van Marokko op Oranje. Daar bleef het wel rustig. Oranje verloor na strafschoppen. En bij de spelers is het natuurlijk ook hard aangekomen, dat verlies. Na de wedstrijd werd er weinig gesproken in de kleedkamer, vertelt middenvelder Martin de Roon bij ESPN.
0: Ja, stil, graaf in de stemming. Niks gezegd. Ik denk dat iedereen het een beetje op zijn manier aan het verwerken is. Ja, slikken en denk maar even met de kindjes bellen. Dan komt er misschien weer een kleine glimlach.
19: De selectie van Oranje gaat dus weer naar huis. Dat geldt natuurlijk ook voor de vele fans die waren meegereisd naar Mexico. En de Oranjebus, waar duizenden supporters in de mars achteraan liepen, die is ook alweer op weg terug.
11: Wij gaan nu terugrijden naar Houston. Daar is de bus ook natuurlijk aan land gekomen, Galveston. Dus daar gaat hij naartoe gereden worden. En daar gaat hij weer op de boot, terug naar Nederland.
19: Ja, dat duurt dan wel eventjes voordat hij weer hier is. Kleine schrale troost voor ons als Nederlanders. Ook in Duitsland veel chagrijnen over het nationale elftal. Zij verloren vannacht verrassend van Paraguay. En Duitsland is dus ook uitgeschakeld. Ander nieuws. Vanaf morgen mogen extra beveiligde gevangenissen, zoals de EBI in Vught, zelf drones uit de lucht schieten. Zo kan voorkomen worden dat er drugs, wapens of telefoons via de lucht naar binnen worden gesmokkeld. Zo het kabinet hoopt dat dan tegen te gaan. Tot nu toe moesten gevangenissen steeds de politie bellen om een drone neer te halen. Ja, dat is natuurlijk niet handig als je snel wil ingrijpen. Daarom mogen gevangenissen dat nu dus zelf gaan doen. Ja, het zijn dan drones die dingen naar binnen willen smokkelen. Hè, van buiten de gevangenismuren naar binnen.
18: Timber heeft al gesolliciteerd. Helaas niet aangenomen.
19: Je hoeft straks niet meteen je telefoonnummer te geven als iemand je wil appen. WhatsApp komt namelijk met gebruikersnamen. Net als bij verschillende andere chat-apps kun je dan een naam delen in plaats van je telefoonnummer. Dat is volgens WhatsApp beter voor je privacy. Zeker als je iemand net leert kennen of als je iets via Marktplaats wil verkopen, dan kun je wel met iemand in contact houden, maar dan hoef je dus niet meteen je nummer te delen. Om spam te voorkomen, dat iedereen maar een gebruikersnaam intypt en dan in je WhatsApp komt, is het wel zo dat je eerst een bericht moet sturen, behalve je gebruikersnaam, ook nog met een extra code, zodat je het een beetje kan...
17: Dan kun je zelf bepalen wie jouw bericht kan sturen. Het kan handig zijn als je, weet ik veel, via Marktplaats dingen verkoopt of zo.
18: Ja, dat denk ik dan. Dus dan, bijvoorbeeld, ik nodig jou uit om mij iets te sturen. Dus dat zou dan @MattieValk zijn bijvoorbeeld. Dat staat een teken voor. Dus ik geef jou een code. En met die code kun je mij dan een bericht sturen. Ja. En dan komt dat in mijn WhatsApp.
19: Ja, dat bericht komt dan in je WhatsApp. Maar dan zien diegenen dus niet jouw telefoonnummer. En dat is beter voor je privacy. Want kan het telefoonnummer uiteindelijk niet misbruikt worden. Tot slot. Het crypto-platform Knaken. Dat moet failliet worden verklaard. Dat zegt het OM. Het bedrijf heeft geen vergunning gekregen. Is gestopt. Volgens het OM kunnen klanten niet meer bij hun crypto-munten. En dat is zorgelijk. Faillissement moet ervoor zorgen dat de afwikkeling in ieder geval fatsoenlijk gebeurt. Knaken zelf zegt dat het allemaal netjes gaat.
17: Ik kan ook al meer dan een jaar kan ik niet bij mij knaken. Dat heeft niks met dit crypto-platform te maken, maar alles met het feit dat jij mijn Trump-coin beheerst.
18: Ja, je zit erbij als het vrijheidsbeeld ook.
17: Ja, het was nog nooit zo relevant. Kom maar op, want ik zie alweer dat het mobieltje in de hand is. Dan weet ik wel genoeg.
18: Even kijken. We zijn natuurlijk begonnen op €200. Hè?
17: Ja, omdat jij zei, geef het maar aan papa, want zelf durf ik niet te beleggen, omdat ik het allemaal niet begrijp.
18: Ja. Even kijken. dat is niet goed.
17: Nee, maar het is natuurlijk al heel erg lang niet goed.
18: Nee, dat is niet goed. Je kijkt zelf maar even. Je kan het,
17: Dat is nog nooit gebeurd. Ja. Oh, het is nu €4,52 waard.
18: €4,52, ja. Er is €196 wat nog terugverdiend moet worden.
17: Het rendement moet zo belachelijk hoog zijn. Willen we ooit nog richting die 200 gaan? Het is niet alsof er, zeg maar... Dus het, vanaf €4 nog wat, weer terug naar 200. Ja, dan spreek je over honderden procenten, zeg maar, rendement.
18: Ja, klopt.
17: Het gaat nooit meer lukken.
18: Nee, maar ik heb ook niet beloofd dat je meteen rijk zou worden. Want dan proef ik een beetje van, waar blijft al mijn geld? Ja, dat kan natuurlijk niet, hè.
17: Dat is dus verdampt. En we zitten er natuurlijk in voor...
18: Ja, inderdaad. Goed dat je het zelf zegt. Zeg het maar eens hardop.
17: Nee, ik ga het natuurlijk niet zelf hardop zeggen.
18: We zitten erin voor de... Je begon al aan de zin, ja? Lange termijn.
17: Maar ja, ik stop natuurlijk met deze show. Ik zit er helemaal niet meer in voor de lange termijn.
18: Maar dat heb jij zelf bepaald. Mattie en Marieke. Q Music. Een hele korte termijn.

0: Aisha. Zij is Marokkaanse, haar man Erik is Nederlands. En het mooie was dat zij als Marokkaanse voor Nederland was afgelopen nacht. Haar man Erik voor Marokko. Ik vond eigenlijk zij stonden samen symbool voor een betere wereld.
1: Ja.
0: Maar Aisha die was echt bloedfanatiek als het ging om het supporteren voor Nederland. Dus toch even bij haar inchecken. Aisha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het?
2: Ja, gaat wel. Niet zo. Ik heb tranen in mijn ogen, maar ik huil niet. Uh-huh. Maar ik vond het heel erg. Het was heel spannend.
0: Ja.
2: Hartstikke spannend was het.
0: Uh-huh.
2: En Nederland scoorde. Ik was heel blij. Juicht, het komt goed. En laatste minuten scoort Marokko. Dan dacht ik, nee.
0: Ja.
2: En dat werd 1-1. En dacht ik, ja, nou, verlenging. Nou, dat blijft de 1-1. En penalties, denk ik, oh jee. Penalties, daar is Nederland niet goed in.
0: Nee, daar zijn we niet goed in, Aisha.
2: Nee.
0: En wat vond je van de penalties? Want sommige ballen die kwamen hier de studio binnenrollen. Die zaten zo ver naast.
2: Ja, de penalties, die eerste die werd gescoord. Dacht ik, oké. En de tweede van Marokko werd niet gescoord. Ja, zo ging het verder tot Marokko 3 scoorde en Nederland maar 2.
0: Ja.
2: Ja, dat dacht ik al. Toen was het voor Nederland voorbij.
0: Ja, echt jammer.
1: Nu ben ik wel benieuwd. Ja. Gisteren om deze tijd hadden wij jou, Aisha, ook aan de telefoon. Jij dus voor Nederland, jouw Nederlandse man voor Marokko. Ja. Toen was niet helemaal zeker of hij wel ging kijken. Hè?
2: Heb hij ging wel kijken.
0: Heeft hij gekeken?
1: Hoe was het sfeertje tussen hem en jou?
2: En nou, hij was aan het juichen voor Marokko. Dat hij ook sterk was, zegt hij. Zegt al het begin, ja, Marokko is sterker. Nederland is zwakker in de bal. En zo zat hij telkens over te praten. Ik zeg, stil nou, laten we gewoon kijken.
1: Ja.
0: Ja. En waar is jouw man nu?
2: Hij ligt nou in bed. Hij heeft de late dienst.
0: Oh, hij is lekker gaan tukken gewoon.
2: Ja,
1: die is natuurlijk met een heel blij gevoel naar bed gegaan, Erik.
2: Ja.
1: Want ja, Marokko is door. Hoe ga jij, Aisha, deze dag doortrekken? Want ik hoor dat je er echt nog een beetje in zak en as bent. Je zei net al, het huilen staat jou nader dan het lachen. Hoe trek ik jezelf de dag door?
2: Ja, ik ben een beetje kleed. Ik moet gewoon werken, productie, vandaag.
0: Ja.
2: Ik moet gewoon werken en dan moet ik mij iets van maken. Want het leven gaat verder. En,
0: dat is ook zo. En misschien vandaag ook nog even niet. Hè, dat het leven nog even niet verder gaat. Dat mag ook gewoon, Aisha. Hé, dan is nu toch de grote vraag. Word jij als Marokkaanse nu voor Marokko?
2: Ja, een beetje wel, maar ik ga niet kijken.
1: Dus Erik zit deze zaterdag alleen op de bank.
2: Ja, absoluut. Ik ga ergens naartoe.
0: Ja, oké. Jij gaat ergens naartoe waar er niet gekeken wordt. Dus je wenst ze het beste, je hoeft het alleen niet te zien.
2: Nee,
0: het is een beetje met je exen, toch? Zo is het toch ook? Ja. Ik wens je het beste, ik hoef het alleen niet te zien.
1: Ook echt bloedirritant lijkt, is dat Aisha, jij zal er ook uitzien als een Marokkaanse. Dus jij zal vandaag ook nog heel vaak gefeliciteerd worden. Zo van, nou, hè, in elk geval heeft Marokko gewonnen.
0: Ja.
1: Dat lijkt me ook irritant.
2: Ik neem het niet aan.
1: Ga maar lekker onder een deken liggen. Mensen hoeven jou vandaag gewoon even niet te zien.
2: Ja, zo is het. Nou, ik moet werken, want ik krijg mijn salaris, hoor.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Wel gewerkt worden.
1: Ja, gaat gewoon door.
2: Ja.
0: Aisha, werk ze. En hoofd omhoog, hè?
2: Ja, probeer ik wel te doen vandaag.
0: Want op de grond vind je het niet. Fijne dag!
2: Zelfde, dankjewel.

0: zo.
1: Echt indrukwekkend. Ja, we hebben het ook nog een paar keer geoefend. Maar Matty, je kon het al
0: moet
1: heel
0: je niet
1: goed.
0: Zeggen, dat moet je niet zeggen.
1: Ja, maar jij kon het vanaf het begin heel goed. Ik ben wel al 3 keer gestruikeld. Ja.
2: Hey, Menno, hoe vind je dat Marieke eruit ziet als vrijheidsbeeld? Goed, hè?
0: Ja, goed.
1: Ja. Nou, het is gewoon echt best wel een goed pak van de dag. En kijk, het is natuurlijk een heel brandbaar stofje, de jurk die ik aan heb. Omdat ik WK-roulette heb verloren. Maar die diadeem, die kroon, die maakt het wel echt af. En de torch.
2: Ja, als je die weglegt, dan belt Jomanda of ze er jurk terug maakt.
1: Ja, dat klopt. Ja, je hebt de attributen wel echt nodig.
2: Ja. Hey, maar we kunnen dit toch gewoon blijven doen. Ik bedoel, het WK gaat nog door. We kunnen toch gewoon in blijven zetten op wedstrijden. En afhankelijk van het land dat scoort, zo'n pak neerleggen. Of we blijven gewoon in het Amerikaans-Mexicaanse thema.
1: Ja, ik ben gewoon helemaal niet meer betrokken. En invested, zoals je dat dan zegt, in het WK nu. Dus ik heb helemaal geen zin meer om in te zetten op 10 minuten. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer om ermee bezig te zijn. Dus we kunnen het wel doen dat ik 10 minuten voor jou inzet. Dat we kijken of we jou in een pak van de dag krijgen.
2: Wat wordt er vanavond gespeeld, Luc, bijvoorbeeld?
3: Om 7 uur begint bijvoorbeeld Ivoorkust tegen Noorwegen.
2: Heel hartstikke leuk.
1: Boeit me niet.
2: Oké, ik denk niet dat dit gaat gebeuren. Ik denk dat het potje WK...
0: een vikingpak aan hebt morgen.
1: Ik ga het niet doen. Ja, nee, ik ga niet doen. Kunnen jullie het niet met z'n tweeën doen?
2: En dan bouw ik zo'n minischip voor je.
0: Ja, leuk, man.
1: Ja, jij wil gewoon een verkleedfeestje van maken.
2: Ja, ik meen het echt. Ik vind je er heel goed uitzien, namelijk.
1: Oké, ja, dankjewel. Maar het gaat natuurlijk niet elke dag zo geslaagd zijn. Kijk, dit zit ook gewoon een beetje goed om de borsten, weet je wel. Dat is een jurk die me nog een beetje enigszins flatteert.
2: Ja.
1: Het gaat natuurlijk niet elke dag zoiets zijn.
2: Nee, maar we kunnen
1: het hamburgerpak, bijvoorbeeld bij jou, was geen gezicht.
2: Nee, maar Mexico bijvoorbeeld. Dit moet je niet als burrito of taco.
1: Ja, doe me dan zo'n mooie jurk aan. Nou, dan merk ik toch wel aan mezelf dat ik er mee zit te kletsen. Foute uur zo meteen. Menno, waar kunnen we uit kiezen?
2: Danny DJ.
0: En daar tegenover

0: Music.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, 1 literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Miles Smith. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Miles Smith.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook, uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
24: Ja, goedemorgen. Ronald Koeman weet nog niet of hij de bondscoach van het Nederlands elftal blijft. Dat zegt hij bij de NOS.
25: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over. Maar het lijkt me niet op dit moment te zeggen.
26: Krijgen we geen inkijkje in?
25: Nee, zeker niet. Dat gaat vanaf morgen komen.
24: Ja, Oranje werd vanmorgen vroeg uitgeschakeld op het WK. Marokko bleek na penalties te sterk. En verdriet bij het Nederlands elftal is groot. Ook bij Wout Weghorst nu het sprookje voorbij is.
27: De ultieme droom. En ook echt geen moment rekening mee gehouden dat het vandaag klaar zou zijn. En dat we naar huis zouden gaan. Ja, dus gewoon, ja.
24: Ondertussen is het feest natuurlijk groot bij Marokkaanse voetbalfans. In veel steden zijn ze vanmorgen de straat opgegaan. Onder meer in Utrecht en in Tilburg werd feest gevierd. En ook in Amsterdam. Deze man die hart van Nederland sprak, was daar ook bij.
28: Ik moet zo naar mijn werk. Ik heb geen slaap, niks. Is ook niet nodig.
24: In Den Haag en in Rotterdam moest de politie ingrijpen. Werd onder meer met vuurwerk gegooid. Daar zijn ook meerdere mensen opgepakt. Ander nieuws dan. In Venezuela wordt steeds meer duidelijk over de schade na de zware aardbevingen daar. Er zijn bijna 60.000 gebouwen verwoest. Woest, blijkt uit nieuwe satellietbeelden. Die bevingen waren vorige week. Het dodental staat nu op 1719. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En deze maand juni is de op 1 na warmste juni ooit. Dat zeggen de weerbureaus. Het was deze maand gemiddeld 19,2 graden. Dat kwam natuurlijk vooral doordat het vorige week erg heet was. Alleen juni 2023 was met 19,4 graden ietsje warmer. En vandaag dan wolken en zon, 21 tot 26 graden. Morgen wordt het ietsje koeler.
23: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 17 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er maar twee. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen. 14 kilometer vertraging 24 minuten. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 5 kilometer vertraging 22 minuten. En snelheidscontroles op de A5 van Hoofddorp naar Bad Hoeverdorp bij hectometerpaal 6,2. De A6 van Lelystad naar Muiderberg bij 62,3. En de A28 Utrecht richting Amersfoort. Controle bij hectometerpaal 9,8. Ja, dinsdagochtend ben je erbij vandaag. En heb je het zwaar omdat je vannacht naar Oranje hebt gekeken? En heb je daar nu misschien spijt van? Wilde je kijken, maar is het uiteindelijk toch niet gelukt? Of heb je heel bewust niet gekeken? Of sta je gewoon al lekker te knippen in de kapsalon? Of heb je al 3 muurtjes gehad van de schilderklus waar je deze week middenin zit? Laat het weten, klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup.
0: Dit is
1: het Foute Uur.
0: Menno Barreveld.
23: Ja, de temperatuur gaat omhoog zometeen. Wil je Genuine met Pony of LL Cool J met Doin' It? Stem nu.
0: Q Music is proud.

0: De weg naar een schoolreisje met zijn mentorklas naar de Efteling. En dan staat er de file op de A50. Hopelijk haalt hij het nog om op tijd in de bus te zitten. Nou, dat hoop ik ook voor je, Thomas. Wim de Wilde, die is ingeklokt. Die heeft gekeken naar het Nederlands elftal vannacht. En die is nu aan het proberen deadlines te halen als grafisch vormgever met sterk koffie. Gabi die zegt, ik klok me in op mijn werk. Vanmorgen wakker geworden met een verstopte wc. Niet een super begin van de dag. Ja, er zijn meer mensen vanmorgen wakker geworden. Hebben niet een super begin van de dag. Kitty die zegt, goedemorgen. Ik klok me in vanuit het huis van een cliënt om daar het huisje te poetsen. Het is overal warm. Ik vind dat koelere weer niet erg. Even bijkomen. Willem Poortenga die is ingeklokt vanaf de trekker. Die is druk aan het begieten. En die heeft helemaal niks meegekregen van het voetbal. En Michael van Verseveld, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Jij staat op een hoogwerker te schilderen.
1: Zeker.
0: En je zegt erbij, ik heb prima geslapen.
1: Ja, ik had voetbal geskipt. Was mij te laat en ik moest te vroeg op, dus vandaar.
0: Ja, en toen werd je wakker. Heb je toen wel als eerste opgezocht wat het geworden was?
1: Ja, jammer genoeg spijtig hebben we verloren.
0: Ja. Maar goed, je staat nu op de hoogwerker te schilderen. Zeker. Wat ben je aan het schilderen?
1: Ja, een mooi daklijstje, zeg maar, van een mooi dijkhuisje in Wijkerduurstede.
0: Oké. En hoe lang gaat deze klus duren?
1: Ja, bij elkaar een kleine 3 weken, denk ik ongeveer.
0: Kleine 3 weken. En hoe ver zitten we in de klus? Ben je net begonnen? Ben je richting het einde?
1: Nou, halverwege.
0: Kan ook nog. Nou, oké. Okay. Hey, werkt ze vandaag?
1: Dank je.
0: Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Super, dank je wel.
0: Ja, dat dacht ik. En voordat we ophangen, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
0: Fijne dag, Michael. Schilder ze.
1: Ja, dank je.
0: Hoi. Yo. Het is het foutuur van dinsdagochtend. Wil je zo meteen Helene Fischer of Tommy Cash? Nu is Journey op Q Music. En don't

0: Helene Fischer. En ademloos door die nacht.
1: Het Foute Uur.
0: Ja, was een kleine warming-up voor iedereen die haar vandaag gaat zien. Ze staat vanavond namelijk in het Gelredome. Dus mocht je gaan, have fun. Het zou vandaag de verjaardag zijn van André Hazes. De oude, zeg maar. 75 zou die zijn geworden. Dus we gaan zo meteen even een Hazes-battle doen. Maar eerst ben ik benieuwd. Wil je zo meteen Fat Joe en Ashanti in het Foute

0: op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Jean-Paul ligt een beetje voor, zie ik.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag bewolking en zon en het wordt tussen de 21 en 26 graden. In het foutuur zo meteen Jean-Paul, get busy. Eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister, 14 files. En ik heb 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp 6 kilometer, vertraging 16 minuten. En op de A16 een lange file, Breda richting Rotterdam, tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 10 kilometer en je vertraging is daar een uur.
4: Menno Barreveld.
2: Nakatomi of Charlie Lonois en

0: Charlie Lanois en Mental Tio met Wonderful Days.
1: Wat er ook gebeurt, altijd blijven hakken!
0: Ja, en zo is het, Quinty. Het is het foutuur met Garrett Gates nu. I've been

0: Garrett Gates en Any One of Us. Stupid Mistake. Het Foute Uur. In het Foute Uur van dinsdagochtend. Ja, het is de ochtend na die nachten. Waarin we zijn uitgeschakeld voor het WK voetbal. Nou, ik hoop toch dat het Foute Uur een beetje helpt. Een beetje ophebt. Dat je er een beetje blij van wordt. André Hazes die zou vandaag 75 zijn geworden. Overleden in 2004. En daarom doen we even een battle met Hazes. Wil je straks de vlieger? Nou, meezingen gegarandeerd. Of ga je voor zomer?
1: Ik heb de zomer in mijn bal.
0: Meezingen gegarandeerd. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo na Rolf Sanchez. Dit is Mas.

0: Noor.
1: Ik heb hier een bericht van Torsten uit de Q-app.
2: Vandaag is het enigszins bewolkt, maar na vorige week heb ik nog steeds de zomer in mijn bol.
1: Kijk, nog steeds de zomer in zijn bol, net als André Hazes net. Hey, wil je zo in het foutuur Uptown Girl van Westlife of Bye Bye Bye van NSYNC? Stem nu. Eerst MC Sar en de Real.

0: gaan in de Top 40 Classics zo meteen terug naar een pittoresk dorpje in Colorado. Waar veel gevloekt wordt. Het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, hoe moet het nu verder, is de vraag. Met het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman naar de KNVB heeft daar net ietsje meer over gezegd.
0: En zo meteen BB.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op Renew.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking. Voel mij zo
2: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl.
8: Ja, goedemorgen. De KNVB bekijkt of bondscoach Ronald Koeman nog wel de juiste man is voor Oranje. Vanmorgen vroeg werd Nederland uitgeschakeld op het WK. Marokko bleek na penalties te sterk. Ja, het doel van Oranje was bij de beste 4 eindigen, maar het werden de laatste 32. Een directeur van de KNVB, Nijssel de Jong, zegt er dit over bij de NOS.
9: Nou, we hebben volgens mij heel duidelijk van tevoren hebben afspraken gemaakt voor het toernooi. Zeker met name als het gaat over de positie van de bondscoach en de technische staf. En dat we na het toernooi zouden gaan evalueren met elkaar. Ja, het toernooi is nu voorbij, dus ja. Dan ga je nu in de evaluatiefase.
8: Ja, Koeman weet zelf ook nog niet of hij wel wil blijven.
10: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over, maar het lijkt me niet op dit moment te zeggen.
11: Krijgen we geen inkijkje in?
10: Nee, zeker niet. Dat gaat vanaf morgen komen.
8: Ja, ondertussen is het natuurlijk groot feest bij de Marokkaanse voetbalfans. In meerdere steden zijn ze de straat op gegaan, ook in Amsterdam.
12: Voortreffelijk! Prachtig!
13: Geweldig, super spannend en heel, heel blij. Ja, super happy!
8: Ja, op meerdere steden werd ook getoeterd, horen we, hier bij RTL. In Den Haag en Rotterdam werd het wel even onrustig. Daar moest de politie ingrijpen. Er werd er onder meer met vuurwerk gegooid. Meerdere mensen zijn daar opgepakt. Ander nieuws dan. Groot alarm in Genemuiden in Overijssel. Daar is bij een bedrijf een gevaarlijke stof vrijgekomen. Mogelijk zijn er veel gewonden. 1 persoon is volgens regionale media ook al naar het ziekenhuis gebracht. En wat er nou precies aan de hand is, dat is nog niet bekend. Zo is niet duidelijk om wat voor stof het gaat. Dan ga je op vakantie. Check dan even goed of je bent verzekerd. Steeds meer mensen denken namelijk dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Dat zegt een grote alarmcentrale. 1 op de 8 vakantiegangers is niet verzekerd voor medische kosten in het buitenland. En dat terwijl er wel steeds meer ongelukken zijn met toeristen. Bijvoorbeeld als ze een scooter huren. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon vandaag. 21 tot 26 graden. Morgen wordt het ietsje koeler.
7: 12 files op dit moment gemeld door Flitsmeister. 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat is ook niet heel veel langer, hoor. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, dus Oud-Dijk en Duitsland, 2 kilometer vertraging is 11 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven op de A5 van Hoofddorp naar Bad Hoeverdorp bij hectometerpaal 6,2. De A10 van de Nieuwe Meer naar de Koentunnel bij 19,8. De A28 Utrecht richting Amersfoort bij 10,3. De A28 van Hoogeveen naar Meppel bij 122,3. En de A73 Venlo richting Venray. Controle bij hectometerpaal 61,2.
14: Music. Menno Barreveld.
7: Zo meteen terug naar 30 juni 1999 in de Top 40 Classic. Nu is Bebe Rexha en Faithless. New Religion.

0: Beyoncé op Q-Music en Halo. Het is 11:11. We gaan terug in de tijd.
1: Top 40 Classic.
0: Naar 30 juni 1999. Toen kwam de film uit waar we onder andere dit gezellige liedje over de moeder van Kyle aan te danken hebben. Ja, dit komt uit South Park Bigger, Longer and Uncut. Een film die de makers van de serie South Park maakten, eigenlijk als satire op de censuur in Amerika. Ja, die kinderen in de film die worden steeds grover. Dus ja, wie ga je daar dan de schuld van geven?
2: Our kids are getting worse. They won't obey their parents. They just want to fight and curse. Should we blame the government or blame society?
3: Or should we blame the images on TV?
2: No, blame Canada.
0: Ja, dan geven ze Canada de schuld. Ja, er zitten alles bij elkaar in die film. 399 scheldwoorden. En daarmee kwam de film in het Guinness Book of World Records terecht voor de animatiefilm met het meest grove taalgebruik. Terug naar de dag waarop die film voor het eerst in de bioscoop was. 30 juni 1999. Wat stond er toen in de top 40? Ik heb 3 liedjes uit de top 40 van toen gepakt. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 stond Shania Twain. That Don't Impress Me Much. Keuze 1.
4: That don't impress me much.
0: Op 3 Toybox met Best Friend. Keuze 2. En op 23. TLC. En No Scrubs. En dat is keuze 3. Nou, ik ben benieuwd welk nummer het meeste stemmen krijgt. Dat nummer hoor je zo meteen. Ook Cameron Whitcomb komt eraan. Maar eerst Martin Garrix en Love op Q-Music.

0: en Kingdom of Fears.
1: So, you think you're Brad Pitt? That don't impress me much.
0: That don't impress me much. Een van de drie keuzemogelijkheden vandaag in de Top 40 Classic. Terug naar de Top 40 van 30 juni 1999. Ook Toybox stond erin met Best Friend en TLC met No Scrubs. Ja, Debbie Schepers die zegt, daar kan ik toch niet uit kiezen. Ik wil ze wel alle drie horen, maar zo werkt het niet. Er moet gekozen worden. Daphne Michon die gaat voor Toybox. Iris Dansen die zegt Best Friend. Echt een geweldig koddige videoclip als ik er nu aan terugdenk. Jeugdsentiment. No Scrubs, altijd een guilty pleasure geweest, zegt Boris van de Jacht. Winnie zegt Shania. Daar heb ik nog vroeger posters van gehad.
1: Ik ga voor Shania Twain. That don't impress me much.
2: Goedemorgen Menno, doe mij maar Shania Twain. Dat blijft een lekker nummertje.
3: Van mij heel graag Shania. Ik heb de live gezien. Die is echt knijtergoed.
0: Die is echt knijtergoed. Nou, als we dan kijken naar een percentage.

0: Offenbach en Miles Away op Q Music. Ik ga zo meteen een zanger voor je draaien die eigenlijk het liefst alleen in een donkere kamer zit. Wie dat is, hoor je zo meteen. En ook Teddy Swims komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles

0: krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: nog niet liggen? Lidl!
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Ja, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. En het is tussen de 21 en 26 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files op dit moment. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. 7 kilometer, vertraging 23 minuten.
4: Menno Barreveld.
3: Clean Bennett en Sarah Larsson, zo eerst Teddy Swims, Mr.

0: Bandit en Sarah Larsson. Symphony op Q Music.
1: Ja, de Q-app is top. Nou, eigenlijk nee, ik zeg het verkeerd. Het is niet zozeer dat de Q-app top is, maar jouw input is natuurlijk top in de Q-app. Kun je berichten sturen, berichten inspreken, video's, foto's. Ik zie bijvoorbeeld net een bericht van Martin Klop. Die zegt, zo goede nieuwe track, weer van Somber. En dan ook nog Alarmschijf, lekker hoor. Ja, Somber komt eraan, de Alarmschijf van deze week. En het lijkt inderdaad alsof Somber maar hits blijft scoren. Hij heeft deze zomer daarom zelf omgedoopt naar Somber Summer. Oftewel, Somber. En dan vraag je misschien af, wat is Somber? Klinkt namelijk niet heel positief. Nou, dat is het dus ook niet.
2: We're in our dark bedrooms, suffering, no friends, no lover.
1: Donkere kamer, donkere slaapkamers, geen vrienden, geen liefje. Ja, klinkt echt wel een heerlijke zomer. Ik ben cynisch uiteraard nu. Maar wat dan wel is, de muziek is top.
3: De Q Music Alarmschijf.
4: Somber, my buddy.

0: Kelly Rowland met Dilemma.
1: Cue Music.
2: Maximum Summer.
0: Ja, het was ook wel een beetje een dilemma, toch? Wel of niet kijken naar het Nederlands elftal om 3 uur 's nachts. Ik had het dilemma zelf ook. Gisteravond nog getraind, dus toen ik om 11:30 naar bed ging... toen dacht ik van ja, de wekker gaat weer om 17:15. Ja, toen dacht ik, nee, ik ga niet mijn wekker zetten om 3 uur. Toen heb ik nog aan mezelf voorgesteld van zet dan de wekker om 16:30. Maar toen kwam ik op het volgende plan. Ik word vast wel een keer wakker vannacht en dan ga ik gewoon dan kijken. Nou, ik ben niet wakker geworden. Ja, van mijn wekker om 17:15. Dus het voordeel is dat ik wel redelijk fit ben. Alexander die heeft wel gekeken. Ja, die heeft een beetje spijt.
3: Hey Menno, ik ben vannacht opgebleven. Ik heb eerst Duitsland-Paraguay zitten kijken, ook naar penalties. En dat was leuk. Duitsland eruit. Daarna in Nederland gekeken, vol goede moed. Maar uiteindelijk naar penalties verloren. En ik baal er wel van dat ik zo lang ben opgebleven. Niet meer geslapen, meteen weer aan het werk en weer door. Jammer.
0: Ja, dilemma. Fouad, die heeft ook gekeken.
4: Hey Menno, goedemorgen. Ik heb de hele wedstrijd gekeken en daarna ben ik niet meer terug naar bed gegaan. Daarna ben ik gaan werken, maar ik merk dat ik niet meer zo scherp ben op mijn werk. Fijne dag.
0: Ja, ik heb hier Wesley, die heeft wel een goede conclusie.
5: Helaas liggen we eruit. Dan hoef ik niet meer te kijken. Ik ben er goed ziek van.
0: Is goed ziek van, dus laat ik even iets vrolijks draaien. Another en 54 Ultra met Talk To You.

0: Nou, het is bijna 12 uur, zo meteen hebben we lunchmix. Alright, stop lunchtime. Onder andere September. Cry for you. We doen natuurlijk straks rond 11:45 de piepshow. En het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, discussie net op de persconferentie van het Nederlands elftal.
2: Omdat ik nu niet zeg wat jij graag wil horen, betekent dat dat ik mijn verantwoordelijkheid niet neem?
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem.

0: jouw WK-deals.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: Voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer.
3: Here we go.
2: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
2: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. In Genemuiden in Overijssel zijn bij een bedrijf vanmorgen 14 mensen gewond geraakt. Dat meldt de brandweer. Er is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Dat gebeurde nadat een accu in een heftruck was gaan lekken. Hulpdiensten kwamen er massaal op af. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog meer problemen zijn er op het spoor. Er rijden de komende dagen geen internationale treinen vanuit ons land naar Londen. En ook is er vertraging op het spoor richting Brussel en Parijs. Komt allemaal door de brand in een kabelgoot bij Rotterdam gisteren. Daardoor rijden tot zeker donderdagavond ook geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. In Venezuela wordt steeds meer duidelijk over de schade na de zware aardbevingen daar. Er zijn bijna 60.000 gebouwen verwoest, dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden. Die bevingen waren vorige week, het dodental staat nu op 1719. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist.
2: WK 2026.
1: Ja, kritiek is er op bondscoach Ronald Koeman. Vanmorgen vroeg werd Oranje uitgeschakeld op het WK. Marokko bleek na penalties te sterk. En net op de persconferentie kreeg Koeman de vraag of hij niet beter kan opstappen. En ontstond een discussie.
3: Omdat ik nu niet zeg wat jij graag wil horen, betekent dat ik mijn verantwoordelijkheid niet neem?
4: Dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal. Dan kan je niet.
3: Ja, maar mag ik ook zeggen dat ik daar nu daar nog niet verder over nagedacht heb?
1: Ja, het doel van Oranje was bij de beste 4 eindigen. Het werden de laatste 32. Fans zijn deze ochtend teleurgesteld, maar ook realistisch.
5: Ja, dit is toch terecht. We hebben slecht gevoetbald.
6: Terecht verloren. De manier waarop is weer zo typisch Nederlands. Laat je het gevoel hebben dat het erin zit. En op het laatste moment, dan rukken ze je ziel eruit.
1: Ja, dat was het horen bij voetbalprimeur. Marokko gaat naar de 8e finale zaterdagavond tegen Canada. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon, 21 tot 26 graden. En morgen wordt het iets minder warm.
0: 7 files op dit moment gemeld door Flitsmeister. 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A5 van Hoofddorp naar Bad Hoeverdorp bij hectometerpaal 6,2. De A10 van de Nieuwe Meer naar de Koentunnel bij hectometerpaal 19,7. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij hectometerpaal 9,7. De A28 Hogeveen richting Meppel bij 122,4. En de A73 Venlo richting Venray. Controle bij hectometerpaal 61,4.
7: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! All right. Stop. Lunchtime.
0: Ja, het is tijd voor mijn lunchmix. Sommige mensen hebben daar ook echt behoefte aan. Die hebben energie nodig. Mitchell bijvoorbeeld in de Q-app. Na de wedstrijd van vannacht met stokjes tussen de oogleden weer. Tussen aanhalingstekens fris rijles aan het geven. 100 liter koffie mee. Misschien kan de mix daarbij helpen. Ik denk het wel. Mauro Picotto komt eraan met Komodo. Swedish House Mafia met Don't You Worry Child. En eerst september. I cry for you. All right, stop. Lunchtime.

0: Suzanne en Freek op Q-Music.
1: Wat zit er op de piep?
2: De Piepshow.
0: Nou, het is tijd voor de Piepshow. Nou, ik kwam een video tegen van Omroep Zeeland. Die waren bij Concert at Sea. En daar wordt een jongen geïnterviewd die ze vorig jaar ook geïnterviewd hebben. Toen ging het alleen mis.
3: Luister, ik werd geïnterviewd en de vraag die was een beetje verkeerd. En toen stelde ik een verkeerd antwoord. En toen is het helaas een beetje misgelopen met een meisje. Dus dat is wel vervelend voor ons. Ja, ja, ja.
0: Dat is natuurlijk wel vervelend. Maar hoe zit het dan? En belangrijk voor de Piepshow. Welk woord moet er op de piep? Komt-ie.
3: Het heeft uitgemaakt omdat je wat hebt gezegd? Ja, uiteindelijk wel. Omdat ik zei b***tjes. Ik hou van b***tjes. Maar ja, kijk eens hoeveel b***tjes hier zijn. Ja, sorry, daar kan ik niks aan doen, hè? Ja.
0: Nou, welk woord is wegpiep? Waar houdt hij van? Stuur het in de Q-Music app. En wie weet krijg je zo mijn koffiecup als prijs en het Q-prijspakket.

0: Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Wat zit er op de... De Piep Show. Saskia, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Goedemiddag. Ja, je zit in de Piep Show. Ik heb net een fragmentje laten horen uit een interview dat ik tegenkwam online. Daar heb ik één woord weggepiept, alleen welk woord is dat? Als jij nou wat jij denkt dat het is in wil vullen op de piep, dan horen we daarna of je gelijk hebt.
1: Oké.
2: Het heeft uitgemaakt omdat je wat hebt gezegd?
3: Ja, uiteindelijk wel, omdat ik zei...
1: Billetjes.
3: Ik hou van...
1: Billetjes.
0: Billetjes?
3: Billetjes, maar ja, kijk eens hoeveel...
1: Billetjes.
3: Billetjes, ik hou van billetjes, maar ja, kijk eens hoeveel billetjes hier zijn.
0: Ja. Billetjes. Ja, had je het fragment ergens gezien ook?
1: Ja, ik heb het toevallig volgens mij zelfs vanmiddag vandaag voorbij zien komen. Ja. Dus het kwam mij nogal bekend voor. Dus, ja.
0: Nou, billetjes helemaal goed. Het levert jou het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup op.
1: Leuk.
0: Ja, of hij succes gehad heeft dit jaar op Constantie, dat vertelt het verhaal niet. Dat kan ik je ook niet vertellen.
1: Nee, ik geloof het niet. Van wat ik heb gezien had hij nog niet zoveel succes.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hij ging inderdaad op zoek ook nog met die cameraploeg. Daar had hij geen succes. Maar ja, de dag duurde nog langer natuurlijk. Maar goed.
1: Ja, wie weet.
0: Nou ja, wie weet. Saskia, de prijzen komen naar je toe.
1: Superleuk.
0: En wat heb je verder vandaag op de planning staan?
1: Ik ben aan het werk. Ik ben vrachtwagenchauffeur, dus nog genoeg te doen.
0: Oké. Nou, drive safe, zoals Miles Smith en Niall Horan net al zeiden.

0: Kensington en Stay op Q Music. Wat hebben Lady Gaga en Michael Jackson met elkaar te maken? Lady Gaga en Michael Jackson. Ik wist dit zelf ook niet. Ik kwam hier achter. Ik vertel het je zo. En weet je wat ik zo meteen voor je ga draaien? Armin van Buuren. En Chef Special met Larger Than Life.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue-alarm?
9: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Wolken en zon vandaag en tussen de 21 en 26 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files staan er op dit moment. En ik heb hier 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer, vertraging 14 minuten.
15: Menno Barreveld.
14: Met Armin van Buuren en Chef Special.

op Q-Music. Zometeen de brievenbus, maar eerst Michael Jackson. Michael, de film over hem, is sinds deze week de meest succesvolle biopic ooit. Die film die heeft al ruim 850 miljoen opgebracht. En grappig, een groot deel van de garderobe uit de film komt uit de kast van Lady Gaga. En niet haar persoonlijke kledingkast, maar ze heeft ooit tijdens een veiling bijna 400 dingen gekocht die van Michael Jackson zijn geweest. En die heeft ze al die tijd netjes bewaard in een speciale kamer. Helemaal temperatuur gecontroleerd. Ja, en die kleding heeft ze dus uitgeleend aan de makers van de film. En daar heeft ze geen geld voor gevraagd. Zei nee, weet je, het enige wat ik zou willen als dank, een dagje rondkijken op de filmset. Toch mooi? Nou, deze mocht niet ontbreken. Van de soundtrack.

0: Dus kom maar door met je berichten in de Q-Music app. Ik zie hier Dennis en Janine Meijer vandaag 12 jaar getrouwd. Ik hou van je, Dennis. Stuurt Janine.
1: Kevin van der Pas die zegt: ik wil iedereen van Picnic Den Bosch een fijne werkdag toewensen.
0: Jan Baks, haal de vlaggetjes maar weer weg. Dat stuurt Ad.
1: Ricardo zegt: koud hè? Wat is het koud hè?
0: Via deze weg wil ik even mijn excuses maken voor iedereen die ik net in levensgevaar heb gebracht op de A2, zodat ik een enorme club baby eentjes kon redden, stuurt Sophia Neven.
1: Hey Edwin, geen gemekker, geen gemekker. De stenen leggen, dat gaat lekker, zegt Leon.
0: Weer twee potjes verloren met Yatzee van Miranda, stuurt Nico.
1: Wouter, je spoort niet, Dennis.
0: De groeten aan alle chauffeurs van Peter Silfhout.
1: Mama Beb en papa Hans, ik hou van jullie, zegt Bianca.
0: Ik heb de wedstrijd afgekeken, daarna ben ik gaan werken. Ik val bijna in slaap, stuurt Fuad.
1: Jordi, leg je telefoon eens weg, zegt Mirjam.
0: Dit blijft een heerlijke song, zeg. Zo aanstekelijk dat ik kaartjes heb gekocht voor een optreden in oktober in Amsterdam. Nu al zin in, stuurt Karin. Dat gaat over de bouza die ik net draaide.
1: Cindy Smink zegt: ik ben echt zo moe.
0: Cor, love you, bitch, stuurt Rob.
1: Zojuist alle oranje vlaggetjes van het huis getrokken, zegt Jens Boer. Even de agressie eruit ook meteen.
0: Ja. Ik heb je Jules.
2: Een hele goede middag allemaal. Hoe noem je een hele snelle bezorger van dierenvoeding?
1: Hoe noem je een hele snelle bezorger van dierenvoeding? Ja, maar dit is weer zoiets. Er zijn zoveel dieren, weet ik veel. Het is wel natuurlijk een woordgrapje, iets met een dierennaam of zo.
0: Ja, het is wel een woordgrapje.
1: Ja, je zit warm. Ja, je zit warm. Maar ik raad het nooit. Geen idee.
2: Een brokkenpiloot.
1: Ja. Best wel algemeen eigenlijk. Had het, welkom. Ja, part your kind.
0: Lekker welkom. Lekker.

0: ledenconsole van de vriendin van Annemarie.
1: 3 schoteltjes met havermout, half aangekoekt, gesmolten milkareep, een zakmes, een borstel, oh ja, een aansteker,
2: een lipstift natuurlijk, een mascara.
1: Morgenochtend, help, mijn middenconsole is vol.
0: Denk je dat je een geschikte kandidaat bent? Stuur dan nu even een foto via de Q Music app.
1: Tot morgen.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Goedemiddag. Het is 1 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
15: Ja, goedemiddag. Het afbouwen is begonnen. Nederland is uitgeschakeld op het WK. En op meerdere plekken worden de oranje vlaggen alweer weggehaald. In Den Haag wordt de bekende Oranje Straat weer afgebroken, zegt een van de mensen die hem heeft helpen opbouwen bij de NOS.
16: Bij deze wil ik alle bouwers bedanken ook wat ze neergezet hebben voor de straat en voor de wijk. Maar het is klaar nou. En dan moeten we mee leven.
15: Ja, want Marokko bleek na penalties te sterk vanmorgen vroeg. Bondscoach Koeman heeft laten weten dat hij gaat nadenken of hij nog wel door wil als trainer. Onderzoek dan in Genemuiden in Overijssel. Bij een bedrijf daar is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Een accu in een heftruck was gaan lekken. 14 mensen, onder wie een brandweerman, zijn daarbij gewond geraakt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Excuses dan van justitie. Het OM zegt sorry over hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld. Het gaat om de zaak van de 14-jarige Tamar uit Marken. 6 jaar geleden werd ze doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. En het onderzoek duurde veel te lang, zegt justitie nu. En de man kreeg eerst een boete, maar staat nu alsnog voor de rechter. Excuus. En in de rij bij de kassa, op het treinstation of tijdens het uitlaten van de hond, ja, we moeten wat vaker een praatje maken. Dat doen we namelijk veel te weinig, zeggen experts. En Sieren is daarom een campagne begonnen om mensen aan te moedigen vaker iemand aan te spreken. En deze vrouw legt even uit waarom bij de NOS.
17: Je krijgt een positieve beeld van mensen. En mensen geven ook aan dat ze er gewoon simpelweg gelukkiger van worden. Als je praatje met een ander maakt, ja, dan voel je gewoon goed. En die ander voelt zich ook goed.
15: 1,5 miljoen Nederlanders zeggen nooit een praatje te maken met een vreemde, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben.
14: Nou, ik zou zeggen, gewoon een hond aanschaffen.
15: Ja, dat is wel de optie.
14: Zou niet de reden moeten zijn, maar dat merk ik. Ik heb dus een hond.
15: Ja.
14: En als je een hond hebt, heb je altijd aanspraak. Wel vaak bij mensen met ook een hond, maar toch.
15: Ja, precies. En waar gaat het dan over?
14: Ja.
15: Over de honden.
14: Over natte neuzen en zo.
15: Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon, 21 tot 26 graden. Morgen wordt het wat minder warm.
14: Situatie op de weg, er zijn 6 files. Het slechts ben je af op de A12 Arnhem richting Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, staan een kwartier in de file. En Flitsmeister meldt controles op de A5. Dat is Hoofddorp richting Batuverdorp, bij hectometerpaal 6,2. De A20 een flitser, Rotterdam-Gouda 40,2. A59 Breda Den Bosch bij 96,6. En een flitser op de A73 Venlo-Venray 61,4.
18: Music. Wim van Helden.
14: Ja, de nummer 1 kunnen wij niet meer worden. Het

Je zal het ook merken op je werk. Het is een taaie dinsdag. Nederland ligt er natuurlijk uit op het WK. Het is over en uit voor Oranje. Extra zwaar als je vannacht live hebt gekeken. In de 90ste minuut maakt Marokko toch nog 1-1. Daarna nog die ellenlange verlenging. En uiteindelijk ook nog strafschoppen. En zo werd het vanzelf weer licht buiten. Ja, ik moet toegeven, ik heb weliswaar vanmorgen pas de 20 minuten samenvatting gezien. Maar het maakt de kater niet minder, moet ik zeggen. Ik had eerlijk gezegd liever dik verloren, maar niet dit. Wat een tergende strijd was het, zeg. Ja, wat kan ik nog zeggen? Volgens mij is alles wel gezegd. Het leven gaat door. Schouders eronder, jongens. En dat geldt ook voor het slimste bedrijf van Nederland. Die strijd is nog niet gestreden. De laatste dag van juni. Wie mag zich het slimste bedrijf van de maand gaan noemen vanmiddag?

is even geleden. Maar het was net als nu, zomer. En toen kwam Jennifer Lopez met deze track. Ken je hem nog? Papi! Ja, en dit was dan weer een hit toen ik voor het eerst zonder ouders met vrienden op Mallorca was. Elke avond schuren op deze papi. Papi Chulo! Kortom, zeg je papi, dan zeg je zomerhit. In de winter kunnen we hier helemaal niks mee in Nederland. Daarom is het de perfecte timing van Topic en Becky G. De zomer is officieel begonnen. En hoor eens, dit is Sorry Papi.

0: zometeen een andere finale waar je in kunt staan. De finale van het slimste bedrijf van de maand juni. Op dit moment 2 bedrijven op de eerste plek. Gedeelde eerste plek met 43 seconden over. Zoals je weet krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En als je dus 44 seconden overhoudt, of misschien zelfs 45 seconden over, ben je op de valreep gewoon het slimste bedrijf van de maand juni. Voordat we het tweede deel van het jaar ingaan. Ja, want dan gaan we dus spelen om de maand juli. Dus kom maar op als je durft, net voor die eindstreep. Nu het WK erop zit voor Oranje, toch weer iets moois om naar uit te kijken op sportgebied. Na ruim 100 jaar zijn er namelijk weer Olympische Spelen in Nederland. Want het schaatstoernooi van 2030 zal gehouden worden, komt-ie, wil ik van je weten, in welk stadion?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: The party. Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music. Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA.

0: kun je allemaal doen in 1 minuut. Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Jij verdubbelt jouw salaris!
3: Yes, dankjewel!
0: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
4: Q sounds better with you.
5: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook! Uit de meterkast!
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vrij veel bewolking vandaag. Het is vanmiddag een graad of 23. Morgen krijgen we wat meer zon. Er staan 11 files. Slechts ben je af op de A29. Dat is de langste. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de Haringvlietbrug en de Volkerakbrug. 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. Wim van

La Bouche en Be My Lover. Daarvoor nog Show Me Love. Echt, ik weet niet wat het is. Het lijkt wel Dr. Love vandaag. Kijk toch echt Wim van Helden, niet Robert en Brink. Echte liefde is te koop. Dit is Material Lover.

0: Sietske.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, na ruim 100 jaar krijgen we weer Olympische Spelen in Nederland. Want het schaatstoernooi van 2030 zal gehouden worden in welk stadion?
1: In Tialf.
0: In Tialf, ja. En vanmorgen bij Mattie en Monique maakte Kjeld Nuis daarover iets bekend, wat echt niemand had verwacht.
2: Ik, weet je wat het is? Ik heb vorig jaar gezegd dat het mijn laatste Olympische race was. Ja. Daar sta ik op zich, denk ik, nog steeds zo. Niet wetende dat de volgende Olympische Spelen in mijn achtertuin zouden zijn.
3: Over 1312 dagen beginnen de Olympische Winterspelen.
4: Man, zeven tijd, man!
5: Huppakee, alles op alles, dat kan jij. En dan ga je lekker nog even in het
2: jongens,
5: ijsbad thuis.
2: We zijn erbij.
5: Ja, echt, ja. Hey. He said it, he said it. Kjeld Nuis is erbij.
0: Niet te geloven.
6: Het slimste bedrijf.
0: Jij werkt voor Van Berkel aannemers uit Leimuiden.
1: Dat klopt.
0: Ja, en jullie gaan op de valreep van de maand juni. Het is de laatste dag, dus het is de allesbeslissende ronde. Het is de finale van het slimste bedrijf. Ja, toch nog even die strijd aan. Wie weet als eerste binnen één minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Er staan 2 bedrijven die op dit moment met je meeluisteren. Dat is Interimage uit Woerden en De Macro uit Vianen. Zij staan op gedeelde eerste plek met 43 seconden over. Dus je weet wat je te doen staat, Sietske.
1: Ja, maar een flinke uitdaging. We gaan ervoor.
0: 44 seconden over. Van Berkel aannemers uit Leimuiden maken 44 seconden of 45 seconden over. Als het maar meer is dan die 43 seconden, daar komt het op neer.
1: Gaan we doen.
0: Zullen we het maar gewoon doen? Volgens mij zijn jullie er klaar voor.
1: Ja.
0: Oké, dan loopt jullie tijd. Nu. Hoeveel seconden is 3 minuten?
1: 180.
0: Wie is de keeper van het Nederlands elftal? Welk dier zit in het logo van Ferrari?
1: Paard.
0: Welke sport wordt beoefend op Wimbledon?
1: Tennis.
0: Hoe wordt het lange podium bij modeshows genoemd?
1: Kettlebell.
0: jongens. Wat waren jullie snel? Jullie zaten er echt bovenop. Ik merkte dat jullie wilden aftrappen. Ik was er zelf nog niet klaar voor, maar 43 seconden over. Gedeelde eerste plek wordt een gedeelde tweede plek, want jullie hielden 44 seconden over. Niet te geloven. Gewoon echt op de valreep van Berkel aannemers uit Leimuiden.
1: Superleuk.
0: Ja, volgens mij klapte de lijn van enthousiasme eruit bij jullie op kantoor. Jullie krijgen van mij niet alleen het slimste bedrijf kaartspel, maar ook een custom-made slimste bedrijf award, waarop gewoon alles staat. Jullie scoren, de naam van het bedrijf, jullie prestatie. 44 seconden over. Dat gaan we even helemaal officieel mooi laten graveren in het goud. Kom zo snel mogelijk jullie kant op.
1: Jammer
0: voor Nederlands elftal, want we hebben toch een winnaar vandaag. Van Berkel aannemers Leimuiden op de valreep. Het slimste bedrijf van de maand juni.
6: Het slimste bedrijf.
7: Het slimste bedrijf van Nederland.
8: Q Music.

0: Nirvana, Carpenter voor de late lunch. Taste, back your music. Deze van Justa hoor je binnen een paar minuten. Bijna 2 uur, het laatste nieuws krijg je zo van Danny.
1: Ja, niet alleen wij liggen eruit op het WK. Ook Duitsland is naar huis, hè, gisteravond uitgeschakeld. Nou, er is nu wat ophef in Duitsland, omdat de bondskanselier iets over het Duitse team online heeft gezet. En was misschien inderdaad niet zo'n andere opmerking.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi, nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Als je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: liggen. Lidl.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Q-Music Nieuws door nu.nl. Danny Vos.
2: Ja, goedemiddag. Veel vragen zijn er nog in Genemuiden in Overijssel. Bij een bedrijf daar zijn vanmorgen 14 mensen gewond geraakt. En dat kwam doordat er een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Maar om wat voor stof het gaat, dat is nog onbekend, zegt de veiligheidsregio bij de NOS.
3: Dat hebben we geprobeerd te meten, om daar zekerheid van te hebben. Maar we hebben dat eigenlijk niet goed kunnen achterhalen. We hopen dat misschien de bloeduitslagen van de mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht nog duidelijkheid geeft.
2: Ja, de stof zou zijn vrijgekomen doordat een accu van een heftruck was gaan lekken. De politie heeft iemand opgepakt na een zwaar ongeluk vannacht bij Emmeloord vlakbij daar. Een auto is er het water in gereden. Een man van 18 die in die auto zat is daarbij overleden. De bestuurder, een jongen, is nu opgepakt. Hij was mogelijk onder invloed. De regels voor oefeningen van het leger worden inderdaad een stuk strenger, dat meldt Defensie. Het ging de afgelopen tijd veel over die regels. Het kwam doordat er, toen het erg droog was, meerdere natuurbranden ontstonden tijdens militaire oefeningen. En er moeten daarom voortaan onder meer brandblussers in de buurt zijn. Ook moeten oefeningen makkelijker kunnen worden geschrapt.
4: WK 2026.
2: Ja, niet alleen hier verdriet. Nu Nederland is uitgeschakeld op het WK, ook in Duitsland is de teleurstelling groot. Het land verloor gisteravond na penalties van Paraguay. En in Duitsland gaat het nu vooral over de reactie van bondskanselier Merz. Hij schreef op X, wat een wedstrijd. En hij zei dat hij trots is. Mensen vragen zich nu online af of Merz wel dezelfde wedstrijd heeft gezien. Ook in de politiek komen de reacties op. Een Europarlementariër vraagt zich af wat eigenlijk erger is. De wedstrijd van Duitsland zelf of de analyse van Merz. Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon, 21 tot 26 graden. Morgen wordt het iets minder warm.
1: Situatie op de weg. Er zijn 9 files gemeld. De langste op de A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Flitsers langs de A10. De Nieuwe Meer Koentunnel bij 19,7. En de A28 opletten van Zwolle naar Amersfoort. Daar staan ze bij 59,5.
4: Q-Music. Wim van Helden.
1: Ja. Na de uitschakeling van Oranje op het WK. I hate that it's true. Deze is wel erg toepasselijk. Dean Lewis hoor je zo meteen naar Just Tate.

0: Dude, it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis. And I hate that it's true. Nou, Kelly, jij haat mij een beetje, geloof ik, hè?
2: Nou, haat is een groot woord, Wim. Nee, ik baal als een stekker. Doe zo mijn best om alles te ontlopen en iedereen te ontwijken. En in mijn werk als taxichauffeur, die kinderen gisteren al voorbereid. Alsjeblieft, want ik ga vannacht niet wakker zijn met die wedstrijd. Maar ik wil het wel graag zien, dus ik neem het op. En dan mogen jullie niks zeggen. Dus die kinderen stappen braaf allemaal in vanochtend. En niemand heeft iets gezegd. Zelfs de kinderen niet die vanochtend waren, maar die er gisteren niet waren.
1: Die dus wel wisten wat de uitslag van de wedstrijd was. Nederland-Marokko.
2: Nou, ik weet de exacte uitslag nog niet. Maar ik weet dus nu wel. Want ik stapte net in de taxi. En ik draai mijn sleutel in het contact. En ineens hoor ik jou zeggen dat we eruit liggen, zeg maar. Nou, toen kon ik even... Oh, dat troepte ik even van binnen.
1: Maar hoe kan het dat je het op een dag als vandaag... Ik bedoel, die kinderen heb je goed geïnstrueerd. Maar ik bedoel, we zijn halverwege de dag.
2: Ja, dat klopt. Nou, goed toch?
1: Je hebt het nog knap lang volgehouden.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja.
2: En ik ben hem aan het terugkijken. Maar het is me niet gelukt om de hele wedstrijd terug te kijken. Voordat ik
1: nee, het duurt ook lang. Of heb ik dan nu alweer te veel gezegd? Wil je hem nog afkijken?
2: Nee, dat geeft helemaal niks. Ja, zeker ga ik hem afkijken.
1: Hoe ver was je dan?
2: Ik zat in de tweede helft. Ik was ongeveer een kwartiertje onderweg in de tweede helft.
1: Ja, je wil het nog afkijken, dus ik moet niks meer zeggen nu, toch, tegen je?
2: Nou, jij mag wel even jouw ding zeggen, hoor. Dat is geen probleem, dan kijken we dan ook af.
1: Ja, nee, dan ga ik nu niks meer zeggen. Want de rest van Nederland weet het namelijk al. Die zit ook helemaal niet op te wachten dat ik het nog ga zeggen.
2: Nee, oké.
1: Dus ga jij gewoon lekker verder kijken. Sorry dat je al weet wat er gebeurd is. Ik was de brenger van het slechte nieuws, maar ik hoop toch dat je nog een beetje een mooie dag hebt.
2: Dankjewel, datzelfde wens ik jou ook. En bedankt.

heb hier de alarmschijf voor je. En die doet mij denken aan dit liedje van Coldplay. Jou ongetwijfeld bekend. Ja, natuurlijk. Yellow, wie kent deze niet? Nou, somber die deze week de alarmschijf.

0: je het mij vraagt, hoor je de inspiratie voor Coldplay duidelijk terug deze week in de
1: Q Music Alarm.

0: Stormschijf. Is de hele week voor Somber. Een klein beetje inspiratie van Coldplay. My body isn't ready, zojuist bij Q-Music. Dit is Thomas Gray. Die hoor je binnen een paar minuten helemaal.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: The stories are true.
14: The story has just begun.
15: Disney's Vaiana, kom tot leven.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
17: Are you ready to be the hero?
15: Disney's Vaiana, 8 juli.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Het is aardig bewolkt vandaag. Soms breekt de zon even door. 21 tot 26 graden vanmiddag. Morgen, dan krijgen we meer zon. Situatie op de weg, 18 files, waarvan de langste op de A27. Breda richting Gorkum, tussen Werkendam en Gorkum. Daar is de oprit dicht. Zorg nu voor 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
5: Wim van Helden.
4: Nou, deze grijze dinsdagmiddag.

0: 6 vecht je ongetwijfeld weer.
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Zometeen een nieuw vergeet me liedje. Zo'n liedje dat je inderdaad lang niet meer hebt gehoord. Maar als je het dan wel hoort, dan zing je het gewoon weer van voor tot achter mee. Onlangs was dit een vergeet me liedje. Staat inmiddels ook op de playlist op Spotify. Kun je alle vergeet me liedjes volgen. Elke dag weer een nieuw liedje wat erbij komt. Deze werd laatst ingestuurd door Sharon.

0: Och, en deze zomer, dit is er ook eentje. Remember. Do you remember?
1: Oh ja.
0: Summer Love. Ja, en gisteren was dit het vergeven liedje. Boyband uit Rotterdam. Romeo.
1: Oh ja.
0: Nou, heb je zelf ook zo'n liedje? Een vergeven liedje? Stuur hem vooral in via de Q-Music app.
2: Q-Music, Q-Music.
3: I'm not for work. Can we go thrift shopping?
4: What?

0: zo'n oh ja momentje, zo'n liedje dat je lang niet meer gehoord hebt.
1: Marieke hier. Ik heb een leuk vergeten liedje voor je. Ik zat laatst zoals gewoonlijk weer een beetje te doomscrollen op TikTok. En mijn algoritme dat wil nog wel eens in de zeros uitkomen. Dus ik kwam deze tegen en toen dacht ik, nou, deze past perfect in het vergeten liedje. Want ik denk dat heel veel mensen deze niet meer in hun repertoire hebben, maar zeker erin zou moeten hebben. Dus bij deze Rooney, When Did Your Heart Go Missing?
0: Ja, die is leuk. Rooney, jongens. Ken je deze nog?

0: Waarom Q-luisteraar Nienke geen Bruno Mars meer kan horen, dat hoor je zo meteen. En het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
1: Ja, toch waarvan je hoopt dat het niet zou gebeuren. Maar meerdere Oranje-spelers worden online lastiggevallen na de uitschakeling van morgen vroeg.
0: Dit ligt er in het middenconsole van de vriendin van Annemarie.
2: 3 schoteltjes met havermout, half aangekoekt. Een gesmolten Milka-reep. Een zakmes. Een borstel. Oh ja, een aansteker.
3: Een lipstift natuurlijk. Mascara.
4: Morgenochtend. Help, mijn middenconsole is vol.
0: Denk je dat je een geschikte kandidaat bent? Stuur dan nu even een foto via de Q-Music app.
4: Tot morgen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle

0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
13: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
15: Oh, wat een goal!
16: Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Goedemiddag, het is 3 uur. Q Music News van nu.nl. Danny Vos.
8: Vos.
15: Ja, goedemiddag. Meerdere oranje spelers worden online lastiggevallen na de uitschakeling op het WK. Nederland verloor vanmorgen vroeg na penalties van Marokko. En op Instagram kregen de drie spelers die hun penalty misten, Kluivert, Timber en Somerville, veel haatreacties, schrijven meerdere media. Zouden onder meer ook racistische opmerkingen tussen hebben gezeten. De reacties zijn inmiddels verwijderd en ook hebben de drie de mogelijkheid om te reageren uitgezet. 8 weken cel, dat eist justitie in de zaak tegen de man uit Duitsland die de 14-jarige Tamar uit Marken zou hebben doodgereden, bleek net tijdens de rechtszaak. Die aanrijding was 6 jaar geleden. Volgens het OM was de bestuurder afgeleid door zijn telefoon. De man kreeg eerst een boete, maar staat nu alsnog voor de rechter. Veel vragen zijn er nog in Genemuiden in Overijssel. Bij een bedrijf daar zijn vanmorgen 14 mensen gewond geraakt. En dat kwam doordat er een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Onbekend is nog om wat voor stof het gaat. Volgens de veiligheidsregio wordt dat onderzocht. En met de trein naar Londen, dat gaat de komende dagen even niet. Het heeft te maken met de brand gisteren in een kabelgoot bij Rotterdam. Daardoor rijden er ook geen treinen van Rotterdam naar het zuiden van ons land. Dat duurt tot in ieder geval donderdagavond. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon, 21 tot 26 graden. En morgen wordt het iets minder warm.
8: Er staan 27 files op dit moment. De langste op de A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen Wezep en de Beatrixbrug. Daar in verband met een defecte vrachtwagen. 5 kilometer, ruim 10 minuten, iets minder dan een kwartier. Zal er een beetje om hangen, maar zoiets, daar moet je rekening mee houden. Verder zijn er flitsers op de A6, Lelystad richting Muiderberg, bij 62,4. En op de A28 een flitser van Zwolle naar Amersfoort, bij 59,5. Mocht je denken, Wim, wat zit je raar te doen met die file van 10 minuten, kwartier? Ja, er staat 11 minuten. Dat veranderde toen naar 12 minuten. Dus ik denk, nou ja, we ronden het even af. En dan kan het alleen maar meevallen.
15: Het is ook erg lastig.
8: Ja, ja. Precies.
15: Zeker op zo'n dag als vandaag.
8: Zo, het is sowieso al zo'n lastige dag.
15: Precies.
8: Niet normaal.
16: Music. Wim van Helden.
8: Ja, en dan kan Nienke ook geen Bruno Mars meer horen. Ja, hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Nou, David Guetta, dit is Beautiful People.

0: Mars en Risk It All. Ja, het doet toch een beetje pijn bij Nienke om dit te horen.
1: Bruno Mars, ik kan hem eigenlijk even niet meer horen hoor, na afgelopen drama weekend. We hadden met ons gezin kaartjes voor zijn concert in Berlijn, aangezien we in Nederland eigenlijk niet konden. We reden 's ochtends om 9:30 weg uit Nederland en zouden dan ruim op tijd moeten aankomen. Wat file meegerekend natuurlijk. Maar we kwamen in één grote file terecht, waardoor we pas tegen 12:00 s'avonds in Berlijn aankwamen. Het concert was toen al een uur klaar. Wat was dat een enorme teleurstelling. We hadden hier zo naar uitgekeken.
0: Ja, en dan ben je je poen natuurlijk ook kwijt. Dus je mist het concert van Bruno Mars. Je zit in Berlijn, maar niet waarvoor je kwam naar Berlijn. Ja, Nienke, weet je, ik hoop dat er toch nog iets te regelen valt. Want donderdag, dat is overmorgen, dan staat hij gewoon in Nederland in de Johan Cruijff Arena. En hij staat er 4 avonden. Donderdag, zaterdag, zondag en volgende week dinsdag. Dus misschien nog even een ticketswapje doen. En om het leed een beetje te verzachten, omdat de zomer toch is begonnen, sturen we even een Q-zomerpakket op. Ja, Bruno Mars zit er niet in. Maar wel heel veel leuke dingen om in ieder geval deze maanden toch een beetje goed door te komen. Kings of Leon.

omdat de zomer dan toch echt begonnen is. Al merken we daar vandaag iets minder van. Geef ik je alvast een snack van een lekkere zomertrack zometeen. Klein stukje. En ik ben benieuwd of dat je de zomerhit weet herkennen. Welke hit is dit? Bij de eerste toon denk ik dat de stoomboot van Sinterklaas aankomt, maar dat is niet, dat is hem niet. Nee. Enig idee wat de zomerhit is? Je hoort hem zometeen. Minuut of zes. Hoor je hem helemaal.

0: Maar de vraag is, welke zomerhit is dit?
1: Letterlijk het enige wat ik in mijn hoofd hoor bij dat fragment wat je net liet horen is... Ja, die is het. Maar ik kom niet op de titel.
2: Ja, dat moet Daddy Yankee zijn.
3: Dat is Dora, natuurlijk.
4: Dit is natuurlijk Dora van Daddy Yankee.
2: Dora, Daddy Yankee.
5: Hey Wim, dat is natuurlijk Dora van Daddy Yankee.
6: Me gusta mi reggae.
0: Luister goed, waar zit hij dan?

0: je maakt nog kans op een plek in de finale. En dan heb ik het in dit geval even niet over de WK-finale. Nee, in Repeat of Niet zometeen nieuwe muziek van een Vlaamse vriend. Die met zijn nieuwe track hard op weg is naar de halve finale van Repeat of Niet. Ga je hem definitief vaker horen bij Q-Music of niet? Dat bepaal jij zometeen. Nieuwe muziek van Lost Frequency zit in Repeat of Niet. En onze vrienden van Kensington, die hoor je binnen een paar minuten.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je... Waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Smeuïg en rijk gevuld... Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
10: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
12: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: I am Vaiana of Motunui.
14: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea.
14: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken... zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Oh, wat een goal!
19: Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm?
22: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Het is vrij bewolkt vandaag. Vanuit het zuidwesten trekken er ook wat buien het land over inmiddels. Graad of 23 nu. Morgen bijna overal droog en dan meer zon. Er staan 51 files in Nederland. Slechts ben je af op de A2. Dat is de langste. Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer. Vertraging is daar 20 minuten.
26: Wim van Helden.
25: Yes. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Zometeen een nieuwe ronde. Repeat.

0: Ja, zij wel.
1: Repeat. Repeat.
0: Of niet. België speelt morgenavond de 16e finales op het WK voetbal. Tegen Senegal moeten ze. In Repeat of niet kan hij vanavond in de halve finale staan. Als hij doorgaat, maar dat bepaal jij. De vraag is, wat vind je van de nieuwe van Vlaamse reus Lost Frequencies? Hij heeft al 14 top 40 hits op zijn naam staan. Wordt dit misschien zijn 15e? Dat is aan jou. Live it all. Het begint allemaal in...
1: Repeat of niet.
0: Je mag je mening nu geven via de Q-Music app.

0: repeat. Repeat. Of niet.
1: Ronde 8 voor Lost Frequencies, Live It All. Gaat hij door naar de halve finale. Vanavond zou dat dan ronde 9 zijn. Ja, en als dat lukt, dan komt hij morgenmiddag weer bij mij in de finale. Ronde 10 pakt hij de volle kaart in Repeat of Niet. Maar zover is het dus nog niet. Ruben, wat zeg jij ervan?
2: Doe maar een repeatje.
1: Duidelijk. Natasha zegt niks mis mee. Repeat hem maar, Wim. Jamie zegt, ik heb Lost Frequencies vorig jaar live gezien. Het was echt een feestje, alleen daarom al een repeat voor hem. Good memories. Dennis zegt, nou, ik vind hem nou niet echt heel bijzonder. Ja, eigenlijk gewoon een niet. Basti zegt, nu nog de zon erbij. Die mis ik helaas, maar dan toch een repeatje, want die zon die gaat een keer komen. Denise zegt, ik vind het wel lekker klinken, Wim, maar niet heel bijzonder. Voordeel van de twijfel, doe voor mij dan toch maar een repeatje. En Arend?
3: Nou, ik vind wel een repeatje waard. Ik vind wel lekker.
0: Repeat of niet?
1: Eindstand? Ja, we missen de zon, daar komt er wel een beetje op neer. Maar het is wel een repeat geworden, ja. Hij is door naar de volgende ronde en dat betekent vanavond de halve finale voor Lost Frequencies. Rond 10:15 hoor je hem weer bij Lars Boelen.

0: bij Q Music. Zometeen na vieren Kakelvers, de Q-middagshow met Domien Verschuren.
1: Yes.
0: Nou ja, Kakelvers komt gapend binnen.
1: Ja, god. Het was vroeg vanmorgen of laat gisteravond.
0: Papa zat vannacht in de kroeg. Jij
1: ik
0: wel?
1: Ik zat in de kroeg. Ja.
0: Maar goed, daar ga je niks van horen.
1: Nee hoor, ik ben hartstikke vitaal.
2: Komt
1: helemaal goed.
0: Net als gistermiddag gaan we gewoon met een salaris verdubbelen. Het is gisteren gelukt bij Josine. Echt in de allerlaatste seconde vond zij haar salaris dus €2600 uit mijn hoofd was het.
1: Ja.
0: Heeft het verdubbeld. Dus nou, een van de 10 vragen krijg ik erover zometeen een nieuwe ronde. En dat is wat mij betreft vraag 7.
1: Goeie, Wim, dit is een goeie. Hier gaat de kandidaat heel blij mee zijn. Luister, welke regio in Nederland heeft dit jaar als eerste schoolvakantie? Ja.
0: Oh, ja. Dat zou ik ook op moeten zoeken.
1: Precies. Dus, welke regio in Nederland heeft dit jaar als eerste schoolvakantie? Vraag 7.
0: Oh, ik woon in die regio. Ja, dat is echt dom. Volgens mij zijn wij de eerste, toch?

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook! Uit de meterkast!
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Jij verdubbelt jouw salaris!
15: Yes, dankjewel!
14: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
15: Ik denk het.
14: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
16: Q sounds better with you.
17: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
18: Kom werken!
17: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
19: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
20: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een 1/2 kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: 2000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
5: Play.
6: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
5: Hamster.
7: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
8: Goedemiddag. Meerdere Oranje-spelers worden online lastiggevallen na de uitschakeling op het WK. Nederland verloor vanmorgen vroeg na penalties van Marokko. En op Instagram krijgen de 3 spelers die hun penalty misten, Kluivert, Timber en Somerville, veel haatreacties. Dat schrijven meerdere media. Er zouden onder meer racistische opmerkingen tussen hebben gezeten. Reacties zijn inmiddels verwijderd. Ook hebben de 3 de ongelijkheid om te reageren uitgezet. Een man van 26 uit Amerongen moet ruim 1 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar tijdens anti-immigratierellen op het Malieveld in Den Haag. In totaal zijn er nu 35 mensen veroordeeld voor deze rellen. De meeste voor openlijk geweld en vernieling. In de Griekse hoofdstad Athene is een flat ingestort van 4 verdiepingen hoog. 4 mensen zijn onder het puin gehaald en er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de instorting. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En de ANWB heeft het in het buitenland een stuk drukker gehad vorige week vanwege de hitte. Er kwamen 20% meer pechmeldingen binnen bij de wegenwacht dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral vanuit België, Duitsland en Frankrijk kwamen de meeste telefoontjes. Auto's hadden door de hitte bijvoorbeeld te maken met kapotte accu's en elektronica-problemen. We sluiten af met het weer van Weerplaza. Het is vooral bewolkt met kans op wat regen. Het is 21 tot 26 graden. Morgen is er meer zon bij zo'n 23 graden.
9: Nou, de korte broek die kan wel aan.
7: Verkeer van Flitsmeister, 72 files, vertragingen langer dan 25 minuten op de A2. Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen op de parallelbaan. Daar is de verbindingsweg afgesloten. 11 kilometer, 26 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Knopen de Hoek en Nieuw-Vennep. Daar is de oprit dicht, 9 kilometer met ook 26 minuten. En de A73 is de laatste, Nijmegen-Maasbracht tussen Roermond en Maasbracht. Het is ongeluk gebeurd, 9 kilometer, 3 kwartier extra reistijd. Q-middagshow van dinsdag. Anton, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
7: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Zometeen naar Lady Gaga. Abracadabra.

0: Lady Gaga met Q, Abracadabra.
1: Domien en de Q-middagshow.
0: Hey! Goedemiddag. Het is 4:07. Het kakenverse begin van de dinsdagmiddagshow voor 30 juli 2026. Anton, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met de kater?
2: Ik ben kapot, we moeten erop beginnen.
0: Ja. Heb je het te laat gemaakt of heb je het vroeg gemaakt? Wat is er gebeurd vanmorgen?
2: Vroeg gemaakt.
0: Oké, hoe ging het?
2: Ja, ik zou zeg maar blijven slapen. Dat is op zich vrij goed gegaan. Tot 5:30 was ik qua wakker, alsof ik het voelde.
0: Oh ja.
2: En toen kwam ik midden in de penalties terecht.
0: Oh, dus je hebt het leukste stukje heb je meegekregen?
2: Ja. Oh, auw.
0: Dat is een stuk dat ik gemist heb vanmorgen.
2: Toen ben je afgetaaid?
0: Nou ja, ik heb mijn wekker netjes op 4:45 gezet. Heb ik gisteren beloofd. Ik zou gaan kijken in het kroegje vlak bij mijn huis. En dat heb ik ook gedaan. Ik werd om 3:15 wakker. Totdat ik nou na mij de zon voet. Ik blijf lekker liggen. En na 2 minuten bokken dacht ik ook. Nee, ik moet hierbij zijn. Want het is uniek. Dus ik ben naar het kroegje gestrompeld. Ramvol. 3:00 s'nachts. Helemaal tot de nok toegevuld met allemaal voetbalsupporters. Ja, super gezellig. Ja. Heb ik toch een biertje genomen en wat borrelnootjes. En toen heb ik 1/2 helft gekeken. Dus de hele eerste en de tweede helft tot de hydration break.
2: En waarom dacht jij daar nu is het goed?
0: Ja, waar ik bang voor was, ik dacht dit blijft 0-0. En dan gaan we dus de verlenging in, dan gaan we penalties schieten en dan liggen we er misschien uit of niet. Ik dacht dat gaat het nog heel lang duren. En als ik eenmaal de hele wedstrijd heb gezien, de hele officiële speeltijd, dan wil ik blijven hangen. Dus ik heb een soort van zelfbescherming heb ik besloten om naar huis te gaan. En toen stond ik in de badkamer. Mijn vriendin die werd ook wakker van het feit dat ik thuis kwam. En toen hoorde ik wat getoeter. En toen vroeg ze mij, joh, zou er gescoord zijn? Toen zei ik, nee, het is een hydration break. Dit kan niet gescoord zijn. Telefoon erbij gepakt.
2: Ja.
0: 1-0. Dus ik ben weggegaan en 2 minuten daarna werd er gescoord.
2: Oh.
0: Nou ja, zoals de Fransen zeggen, the rest is history. Ja, we moeten het er vanmiddag nog wel even over hebben. Nog wat de laatste dingen, ook omtrent het aanblijven of het aftreden van Ronald Koeman. Je gaat

0: Flitsmeister op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen de Roertunnel en Maasbracht. Door een ongeluk 6 kilometer file. Je vertraging is 41 minuten. Heel veel sterkte daar.
1: Q-Music. Hey Domin, top show, top muziek. Gekke Anton erbij, lekker man.

0: verdomd, ja.
1: Het is de laatste dag van de maand juni. Is dit dan de laatste dag van het eerste halfjaar van 2026? Ja.
0: Ja, dus
1: we beginnen aan het tweede halfjaar. Tweede helft van het jaar.
0: Oud en nieuw vanavond.
1: Het is een soort van oud en nieuw.
0: Half oud en nieuw.
1: Nou is al een hele hoop vuurwerk de lucht in gegaan afgelopen nacht. Ik weet niet of er nog heel veel over is voordat het echt 31 december is. Altijd leuk om wat van je te horen in middel van een bericht in de Q Music app. José die zegt, goedemiddag. We hebben vanaf de tweede helft naar het voetbal gekeken. Ja, dat begrijp ik ook wel. Dan heb je in ieder geval nog iets van een wedstrijd meegemaakt. Ja, ik dacht gewoon, als ik niet ga slapen en we gaan verlengen, dan zit ik echt tot 6 uur in die kroeg. En dan had ik je denk ik niet gezeten vandaag.
0: Nee. Je bent verstandig geweest. Hè?
1: Dankjewel, dat wil ik even horen.
0: Ja. Maar wel moe.
1: Ja, een klein beetje. Rinus die zegt, vanochtend eerder begon op mijn werk. Na de wedstrijd maar meteen doorgegaan. Nu dus al lekker onderweg naar huis. Sanne, die heeft weer gezellig Domien en Anton op de koptelefoon. Maakt koken toch veel leuker. En Tom stuurt een bericht. Hey Domien en Anton, alles goed met jullie? Ik zit lekker in Zuid-Spanje bij mijn ouders. Lekker hoor, 33 graden hier. Fijne uitzending. La, geniet ervan.
2: Domien en de Q-middagshow.
1: Afgelopen vrijdagmiddag heb ik een belofte gemaakt in de Nederlandse top 40. Toen draaide ik namelijk als tip voor de top 3 mannen uit Den Haag. Zij noemen zichzelf Flair. En toen heb ik gezegd dat ik zelf ook een klein beetje invloed heb op de Nederlandse top 40. Ik ga er niet over. Het is een objectief en betrouwbare hitlijst. Wordt samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40.
0: Nou, je kan natuurlijk wel een beetje mensen laten proeven.
1: Juist. Die lijst die wordt samengesteld op basis van Airplay, trends op social media en streams. En die Airplay, hallo, dat zijn wij van de radio! Als wij een liedje heel vaak draaien, is de kans best wel groot dat die aanstaande vrijdag of over een week binnenkomt in de top 40. Het gaat dus om de band Flair. Het zijn de 3 gasten uit Den Haag. Ja, ik ben hier echt dol op. En ik wil heel Nederland langzaam maar zeker kennis laten maken met deze gasten, met dit virus dat zich Flair noemt. Onderweg naar wellicht hun allereerste top 40 notering. De belofte is dat ik ze deze hele week draaien.

0: voorgenomen om het G-woord vandaag niet te gebruiken als ik Flair zou draaien.
1: Het G-woord?
0: Ja.
1: Oh.
0: Koolband.
1: Oh.
0: Want,
1: niet gelukt.
0: Nou, nee, is niet gelukt. Maar dat, ik open de app ook. Mensen vinden het echt heel gaaf. Maar er wordt wel weer Goldband natuurlijk met de haren bijgesleept. Met de Haagse matten bijgesleept. Het is ook niet zo gek, want de producer van de Goldband zit hier ook weer achter. En het komt uit Den Haag. Kijk, de Haagse rockmuziek. Hè, dan heb je dus over Kane en Direct en Anouk. Heeft ook een tijd best wel hetzelfde geklonken. Die hebben elkaar allemaal een beetje geholpen. En nu heb je dus, wat is dit? Een soort van ethisch disco-pop. Komt ook uit Den Haag. Dus die gasten van Goldband die zijn een beetje betrokken bij de gasten van Flair.
1: Ook weer een beetje dezelfde sound
0: dus. Ja, dus je krijgt een beetje dezelfde sound. Wel veel goede reacties hoor. Het ziet er echt goed uit voor deze mannen. Flair, Boris, Yves en Max worden door het oog van de nacht in de Q-Music middagshow.

0: Chainsmokers en Chris Martin van Coldplay. You're something just like this by Q. Het is half en nieuw vandaag, zegt Sydney.
1: Half en nieuw, dat vind ik een goeie, ja.
0: Maar eigenlijk pas vanaf 2 juli om 12 uur, dat is door Julia. Dan is het echt de helft van het jaar. Ja, dus dan zijn we echt precies op het midden van het jaar. Is op 2 juli, zo voor morgen is dat, om 12 uur middags. Dan is het echt half en nieuw. Maar we vieren het een beetje vandaag. Laatste dag van de maand juni. Morgen onderweg naar juli. En onderweg nu naar het nieuws van 4:30. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Uiteraard gaan we het hebben over de uitschakeling van Oranje.
0: Leuk.
2: Koeman door moet als bondscoach. Voetbalfans weten het wel, maar dat hoor je zo.
3: Zometeen verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
5: Hoi, ik ben Sander. Ik ben 55 jaar. Ik woon in Arnhem. En ik ben helft dus van je werken bij de sociale werkvoorziening.
3: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
6: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
0: Yes!
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
0: Yes!
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging.

0: Mozart walnoten. Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: zeggen Lidl.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
17: Goedemiddag, het is 16:30. De Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Bijna 100 files. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A2. Maarsen Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Vianen. De parallelbaan, de verbindingsweg is afgesloten. 10 kilometer met 27 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep. Daar is de oprit dicht. 9 kilometer met 26 minuten. Half uur op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel. 15 kilometer. En 5 kilometer op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Door een auto met pech. Daar 31 minuten.
18: Het is bewolkt, er is ook kans op een spatje regen. Dat bij 21 tot 26 graden. Morgen meer zon en dan een graad of 23.
19: Nou, de korte broek die kan wel aan.
17: Nathalie heeft het laatste nieuws.
20: Goedemiddag. Een man van 26 uit Amerongen moet ruim 1 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar tijdens anti-immigratierellen op het Malieveld in Den Haag. In totaal zijn er nu 35 mensen veroordeeld voor deze rellen. De meeste voor openlijk geweld en vernieling. De vliegtuigherrie rond Schiphol zorgt voor meer slaapproblemen dan gedacht, blijkt een onderzoek van het RIVM. Iemand die vlakbij Schiphol woont, heeft 's nachts zo'n 25% kans op een zwaar verstoorde slaap. Dat...
17: Sorry, er kwam eentje. Je zit er vlakbij bij Schiphol. Dus ja, die gaat soms over.
20: Wat een hartverzakking. Ja. Het was 12%, nu 25%. Een mogelijke oorzaak is het...
17: Excuus. Ja.
20: Ja. Mogelijke oorzaak is het toegenomen aantal vluchten.
17: Oh ja.
0: WK 2026.
20: Ja, het is het gesprek van de dag. De uitschakeling van Oranje op het WK. Marokko bleek na penalties te sterk vanochtend vroeg. En het gaat vandaag vooral veel over bondscoach Ronald Koeman. Moet hij nou blijven of niet? Op de persconferentie vlak na de wedstrijd kreeg Koeman de vraag of hij niet beter op kan stappen. En toen ontstond er een discussie.
21: Omdat ik nu niet zeg wat jij graag wil horen, betekent dat ik mijn verantwoordelijkheid niet neem?
22: Dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal. Dan kan je niet.
21: Ja, maar mag ik ook zeggen dat ik daar nu nog niet verder over nagedacht heb?
20: Ja, KNVB heeft natuurlijk altijd een doelstelling, hè, met een bondscoach. En dit keer was het doel eindig bij de beste vier. Nou. Ja, dat werden de laatste 32.
17: Ik heb deze persconferentie gezien op TikTok. De journalisten gingen er met gestrekt been in, ik wel zeggen. Er was echt geen schijn van kans dat Koeman deze persco zou overleven. Ik heb weinig verstand van voetbal. Ik heb wel heel veel vrienden die heel veel verstand hebben van voetbal. Iedereen zegt hetzelfde. Dit gaat niet meer gebeuren, toch?
20: Nee.
17: Koeman blijft niet aan.
18: Nee. Ik vind het anders dan zo zielig voor zo'n man.
17: Nee, is niet zielig.
18: Hoezo niet?
17: Nee, dat is niet zielig.
20: Over gestrekt been gesproken?
17: Nee, maar dat is toch niet zielig? Het contract liep ook af, toch, na dit jaar?
20: Ja, ja, ja.
17: Je gaat dit niet meer verlengen. Nee, kom op, dit is niet zielig. Als jij een doel stelt, ik wil uitkomen bij de laatste vier en je eindigt bij de laatste 32, moet je wegwezen.
18: Ja, jawel. Nee,
17: maar dat is hetzelfde als bij dit radioprogramma. Als wij zeggen, we willen een x-aantal mensen bereiken per week en dat halen we niet, dan moeten we ook weg.
18: Ja.
17: Toch?
18: Ja,
17: dat is gewoon de wereld.
18: Oké, maar ik vind gewoon dan iedereen die hakt dan weer op zo'n man in. Dan denk ik, jongens, hij doet ook zijn best, hè?
17: Ja, maar
18: hij
17: doet niet goed genoeg.
18: Ja, nou, ik vind het te hard. Je wil hem te hard doen, is lief voor zo'n man.
17: Je wil hem een knuffel geven.
18: Nou, ik vind. Het is altijd zo makkelijk, weet je wel. We hebben altijd 18 miljoen bondscoaches. We weten het allemaal beter. Die man die doet dat ook met de beste bedoelingen.
17: Ja, maar dat is toch niet genoeg?
18: Dat is toch niet genoeg? Maar welke bondscoach is er geweest die het wel goed gedaan heeft de afgelopen jaren?
17: Louis van Gaal? Ja. Arne Slot moet het gaan doen, lees ik overal.
18: Oh, nou,
17: Arne Slot gaat het doen.
20: Is wel een naam die rondgaat. Journalisten die hebben hun mening wel klaar wat er moet gebeuren met Koeman. RTL Nieuws sprak ook deze fans, die hadden er ook wel een duidelijke mening over.
17: Mij benieuwen.
23: Ik denk dat het beter is als hij nu gewoon afscheid neemt.
24: Want als ik hem was, zou ik aftreden.
25: Ik denk dat hij weg moet, ik denk ook dat hij weggaat.
26: Nee, hij mag van mij, mag hij blijven. Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van voetbal. Ik lul er hier gewoon keurig doorheen. Ik heb lekker gekeken, maar nee, ik heb geen idee.
17: Dit is een beetje hoe ik me door dit radioprogramma heen lafier. Ja, ik heb er ook geen verstand van. Op een gegeven moment heb ik een mening, hou ik me gewoon af.
20: Ja, 6 op de 10 voetbalfans vindt dat Koeman moet vertrekken. Koeman heeft zelf ook al van zich laten horen. Hij zegt dat hij nadenkt over wat hij verder nog wil. Ja, en terwijl hij nadenkt, wordt er in de straten vandaag vooral afgebouwd na de uitschakeling van Oranje. Op meerdere plekken worden de oranje vlaggen, ballonnen, banners en posters allemaal weer weggehaald.
18: Okay. 737.
17: Ja, ik zie het, ja. Sorry, ik moet even de deur dicht doen, want dat is natuurlijk voor jouw nieuws dit niet te doen.
20: Nee.
17: Excuus, de versiering wordt weggehaald, hoor ik.
20: Ja, wordt allemaal weggehaald. Want de teleurstelling is natuurlijk enorm, zeggen deze fans ook duidelijk bij Voetbalprimeur.
27: Ja, dit is toch terecht. We hebben slecht gevoetbald, dus gewoon een beetje kansloos.
28: Terecht verloren. De manier waarop is weer zo typisch Nederlands. Ze laten je het gevoel hebben dat het erin zit. En op het laatste moment, dan rukken ze je ziel eruit.
17: Wat een teleurstelling vandaag in dit land, hè. Wat is het allemaal erg. Ze rukken je ziel eruit. Ach, die arme man. Die had zichzelf zo nog lekker een paar wedstrijdjes met een blikje pils op straat zien kijken. Ja, het is allemaal heel verdrietig.
18: Maar we kunnen toch met z'n allen leuk voor Marokko zijn vanaf nu?
17: Ja, zo gaat dat niet. Zo gaat het dan niet dan. Ja.
20: En Den Haag is natuurlijk altijd bekend als de Oranje Straat. Die is ook weer afgebroken, zegt een van de mensen die heeft helpen opbouwen.
29: Oh. Bij deze wil ik alle bouwers bedanken ook wat ze neergezet hebben voor de straat en voor de wijk. Maar het is klaar nou. En dan moeten we mee leven.
17: Sorry, ja. Mag ik toch heel even dan deze manier nog één keer horen en het even in een ander daglicht zetten?
29: Bij deze wil ik alle bouwers bedanken ook wat ze neergezet hebben voor de straat en voor de wijk. Maar het is klaar nou. En dan moeten we mee leven.
17: Tot over 2 jaar op het EK.
30: Domien Verschuren.
17: Gezellig. De pauze.

0: Fur bij Q-Music Bittersweet Symphony. Nou, Anton, je krijgt groot gelijk in de Q-app.
1: Nou, het zijn wel alleen maar vrouwen.
0: Ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Die hebben ook veel verstand van voetbal. Ja, iedereen die is het met jou eens in de app. Ik zie je. Nee. Auk zegt team Anton. Sascha zegt tegen mij dat ik niet zo kort door de bocht moet zijn. Groot gelijk, Anton, zegt Patricia.
1: Weet je, ik weet natuurlijk, als je niet waar maakt, maak je niet waar. Maar mensen zijn zo boos gelijk.
0: Dat is jouw ding.
1: Alsof hij het expres doet. Ja, okay, niet, ja. En dat is mijn punt.
0: We zijn gewoon te hard op de bos.
1: Ja.
0: Okay, het moet allemaal wat liever zijn.
1: Ja.
0: Mooi.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
0: 24 uur geleden lukte het Josine om in een bloedstollende pot haar salaris te verdubbelen. €2600 wist zij te pakken. Vandaag de beurt aan Sander. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Welkom bij jou, Arena.
4: Dankjewel.
0: Helpdesk-medewerker bij de ICT.
4: Helpdesk-medewerker ICT bij een sociale werkvoorziening.
0: Wat maakt jouw werk zo leuk?
4: Afwisselend werk, contact met mensen.
0: En de hele dag zijn computerproblemen oplossen.
4: Computerproblemen, telefoonproblemen.
0: Ah, Sander, ik heb ook wat computerproblemen. En wij hebben een geweldige helpdesk hier bij DPG Media. Zijn echt allemaal aardige mensen.
1: Jos
0: onder andere. Maar ik heb het soms wel met ze te doen, hoor. Ik sta er wel eens te wachten in de wachtrij. Want het is best wel druk hier. We hebben heel veel medewerkers. Mm. Ik hoor daar soms vragen voorbij komen. En ik denk, potverdorie, je moet wel echt engelengeduld hebben in jouw vak.
4: Klopt helemaal.
0: Punt. Wat verdien je per maand?
4: 2400 euro.
0: €2400 voor hoeveel uur is dat?
1: Kort nachtje.
4: 30 uur.
0: Heb je voetbal gekeken vannacht of niet?
4: Gedeeltelijk.
0: Oh ja, precies. En je bent zelf 55 jaar jong.
4: Helemaal goed.
0: Sander, luister goed. Ik neem je even door de spelregels heen. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Telt zometeen onverbiddelijk af naar 0. We zetten voor elkaar uit om 10 vragen juist te beantwoorden. Verdubbel ik je maandsalaris en win jij €2400. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, dan is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
4: We gaan ervoor.
0: Ik wens je bij deze veel succes.
4: Dank je.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welk personage is dan ook wel bekend als 007?
4: James Bond.
0: Met welke dieren ga je spreekwoordelijk op stok?
4: Kippen.
0: Hoeveel is 84 gedeeld door 4?
4: 41. Oh ja. 21.
1: Oh nee.
0: Sander. Ja, dit is echt pijnlijk. Je had dezelfde fout ook al door. Ik geef het heel erg duidelijk aan in de spelregels. Een fout antwoord is een fout antwoord. Zeker als het gegeven wordt. Dan is het spel direct afgelopen. Je gaat helaas nat op de rekenvraag, Sander.
4: Ja, helaas.
0: Ja, dat is echt flink balen. Je hebt de 2 vragen goed beantwoord. Je krijgt €10 van Q-Music en Tempo Team.
1: En je krijgt een rekenmachine!
0: De Q-Music Middagshow rekenmachine is voor jou, Sander.
4: Ah, zo geweldig.
0: Ja, dat is wel echt een collector's item, want het gaat dus niet vaak mis. Gelukkig maar voor ons en voor de andere kandidaten. In jouw geval gaat het wel mis, maar dan heb je in ieder geval wel een hebben dingetje te pakken.
4: Ja.
0: Toch nog gefeliciteerd.
4: Schitterend, dankjewel.
0: Sander, ik wens je een mooie dinsdag verder.
4: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. Doei, doei.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q-Music app.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw.
2: Ze flikken het weer. Opnieuw een geweldig liedje van Nothing But Thieves. Dit is Evolution. Come.

0: Evolution.
1: Gisteren hebben we nog een salaris verdubbeld. Zojuist ging Sander nat op vraag 3. De rekenvraag: hoeveel is 84 gedeeld door 4? Hij riep 41, antwoord was 21. Ashley die maakte hardop dezelfde fout en dacht meteen: nee, shit, stomme fout, laat ze weten in de Q-Music app. Wel 2 vragen goed beantwoord, dus €20 verdiend. Meld je aan voor jouw plek in de arena. Dat kan via Q-Music.nl of via de Q-Music app. Onderweg naar 5 uur, het laatste nieuws zometeen van Nathalie.
2: Ja, met zo de laatste stand van zaken in Genemuiden, waar eerder vandaag een gevaarlijke stof is vrijgekomen.
1: En wij gaan zometeen, Anton, iets doen wat de ochtendshow elke dag doet.
3: Oh, gaan we met elkaar tongen?
1: Nee, we gaan... Iets anders. Maar ik heb jou er wel bij nodig zometeen.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Voor mij zo
9: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
17: Miles Smith, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Miles Smith.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
20: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
20: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
1: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
2: Goedemiddag. De kans op een aanslag in ons land door de Iran-oorlog is toegenomen. Volgens terreurcoördinator NCTV komt dat door organisaties op personen die aanhanger zijn van het Iraanse regime. Dat is streng islamitisch. De kans op een aanslag in ons land staat op niveau 4 van de 5. Veel vragen in Genemuiden in Overijssel. 14 mensen raakten vanochtend gewond nadat een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Een accu van een heftruck was gaan lekken. Maar de hulpdiensten hebben nog geen enkel idee waar die gevaarlijke stof precies is.
0: Dat hebben we geprobeerd te meten, om daar zekerheid van te hebben. Maar we hebben dat eigenlijk niet goed kunnen achterhalen. We hopen dat misschien de bloeduitslagen van de mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht nog duidelijkheid geeft.
2: Was bij de NOS. De boel is daar inmiddels wel onder controle. In de Griekse hoofdstad Athene is een flat ingestort van 4 verdiepingen hoog. 4 mensen zijn onder het puin gehaald en er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de instorting. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En dan het zomerabonnement van de NS. Sinds 2 weken kan je die kopen. Hè? Voor €50 per maand kan je dan onbeperkt treinreizen in de daluren. Maar die lijkt tot nu toe vooral populair bij mensen die al een abonnement hebben. Bijna 200.000 mensen hebben er nu 1. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers van de NS. De speciale zomerabonnement is tot eind augustus. Dan gaat het weer van weer plaza. Het is overwegend bewolkt met kans op wat regen en dat bij 21 tot 26 graden. Morgen is er meer zon bij een graad of 23.
1: Nee, we gaan niet zoenen zometeen. Doen ze in de ochtendshow trouwens. Alleen Kiki en Matty doen dat.
3: Ja, nee, nou en oh ja. Ja, en Marieke en jij. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon is collega's.
1: Heel lang geleden was dat. Nee, we gaan zometeen voor spek en bonen 4 op een rij spelen. We hebben het gisteren heel kort over gehad. Ik wil eigenlijk gewoon vragen, wil je 4 op een rij spelen zometeen voor spek en bonen? Meld je even in de Q-Music app.
3: Oh, echt voor spek en bonen?
1: Ja, voor spek en bonen. Laat even weten of je dan met mij of met jou wil spelen.
3: Oh, leuk.
1: Maar we spelen met jou zometeen.
3: Jawel, dat is
1: het hele idee. We gaan zometeen 4 op een rij spelen met Anton voor spek en bonen. Laat maar even weten in de Q-Music app als je zin hebt om een spel te spelen zometeen. Verkeer krijg je van Flitsmeister met 100 files. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Maarsen richting Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen op de parallelbaan 39 minuten. En 32 minuten op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Zoetewoudendorp 15 kilometer. Dat is hartstikke leuk.
3: Ja, natuurlijk.

0: Alex Warren bij Q Music en Fever Dream. Gezellig.
1: Gezellig.
2: En dit was Shane de Bruin.
0: 5 over 5. Goedemiddag. Het is het middagshowtje voor de laatste dag van de maand juni 2026. De 30ste. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q Music app. Steve is erbij met kleine oogjes onderweg naar huis. Breekt eigenlijk wel lekker de week zo'n uitstapje naar de kroeg op maandag. Haha. Ja, ik zou het niet te vaak doen.
2: Nee, je moet nog 3 dagen.
0: Jozee zegt lichte spijt dat ik de wedstrijd gisteren heb afgekeken. Hele zware benen nu op de fiets. Maar wel gezellig met de Q Music middagshow.
3: Domien.
0: Ja.
3: Anton.
0: Ja.
3: Hoe is het?
0: Nou, ook een beetje kleine oogjes bij ons natuurlijk. Vanwege het feit dat wij ook een stuk van de wedstrijd hebben gekeken. Vanmorgen of vannacht. Maar het is tijd voor een klein experiment, Anton. We gaan iets doen met jou waarvan ik weet dat jij het ook leuk vindt.
2: Nee, ja, maar dat is ook wel echt zo. Maar waarom denk je dan dat iedereen met mij wil spelen?
0: Omdat... Jij, weet ik niet. Kijk, het gaat om het volgende. Elke ochtend in de show van Q-Music bij Mattie en Marieke spelen ze om 8:30 4 op een rij. Ja, eigenlijk als wij het over hebben in de Q-Middagshow, dan gebeurt hetzelfde in de Q-app. Mensen zeggen automatisch, ik zou wel een keer met Anton willen spelen. Jij bent natuurlijk geen deel van het ochtendshowteam. Ik ben wel eens deel van het ochtendshowteam. Dus mensen hebben al vaker met mij kunnen spelen. Met jou nog nooit.
2: Ah, of denken ze dan dat ik... ik gewoon een beetje simpel denk of zo. Dat ik dan gewoon ongefilterd roep.

0: de vader, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo en welkom in de Q Music Middagshow. Ja, dit is een beetje gek en we gaan namelijk een 4 op een rij spelen. Ik moet er wel even bij zeggen als disclaimer. Je kunt er het ultieme goodie bag van de Q Music Ochtendshow Mattie en Marieke mee winnen. Niet 2.500 euro aan de straat staatsloten.
1: Ah, zonde.
0: Ja, de zonde, maar goed, dit is eigenlijk meer waard. Ja.
1: We gaan er niet minder ons best voor doen.
0: Aha.
2: Wij hebben een ander budget natuurlijk.
0: Dat is zo, ja. Devane, waarom denk jij dat jij met Anton 4 op een rij kunt scoren?
1: Nou, ik luister het vaak genoeg in de ochtend en dan zit ik er redelijk in de buurt. Maar ja, toen ik jou gisteren zo hoorde over Anton, denk ik van ja, misschien ligt dat toch net iets beter, dus laten we het gewoon proberen.
0: Oké, ja, het is heel eenvoudig. Je hebt zo meteen 4 woorden te horen. We willen graag je eerste associatie bij het woord. Daarna krijgt Anton dezelfde woorden ook voorgeschoteld. Hebben jullie dezelfde 4 antwoorden, dan ben je een exclusief ochtendshow goodie pakket. Uiteraard ook met de handtekening van Mattie en Marieke erbij. Devane, ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Dan ga ik Anton de gang opsturen.
2: Ja, ik ga nu weg.
0: Ja. Jij moet er de gang op. Dit zijn jouw woorden, Devano. Deur is dicht. Meneer.
1: Mevrouw.
0: Sport.
1: Voetbal.
0: Broek. Broek.
1: Riem.
0: En je laatste woord is aardappel.
1: Friet.
0: Devano, zo staan genoteerd. Heeft Anton zometeen 4 dezelfde associaties, dan win jij een ochtendshow goodie

0: van deze week van Samber, My Body Isn't Ready. Ik krijg een privébriefje van Marieke. Dat was 7 jaar geleden, was het heel spannend geweest. Maar nu gaat het over 4 op een rij.
1: Hey Domien, ik begrijp dat je ritme een beetje naar de galamise is. Omdat je vannacht voetbal op zit te kijken. Maar je weet dat het niet nu 8:30 ochtends is, hè?
0: Nee.
1: Want het is 5:10 en ja. Ik hoor 4 op een rij.
0: Ja. We spelen eenmalig 4 op een rij in de Q-Music Middagshow. We spelen met Devano. Devano, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat is jouw gevoel? Want je speelt natuurlijk met Anton. Die gaat zo meteen zijn associaties geven op de woorden die ik jou heb gegeven. Hoe zit je in de wedstrijd?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik het toch wel spannend vind. Vooral de laatste 2 woorden. Het is maar net welke richting Anton ook een beetje in denkt.
0: Ja. Jij hebt gezegd bij Broek, heb jij Riem gezegd. Ik zie wat berichten binnenkomen van mensen die er anders over denken. Dit waren jouw associaties. Meneer.
2: Mevrouw.
0: Sport.
2: Voetbal.
0: Broek.
2: Riem.
0: En het laatste woord is aardappel.
2: Friet.
0: Zo denkt Angela bij Broek aan een rok. Kira die gaat bij Broek voor trui. En Abel die had bij Broek had die shirt gezegd. Jij ging dus voor de duidelijkheid voor broekriem.
2: Ja, ik ben zelf ook meer een truiliefhebber. Maar ja, de ene gaat voor shirt, de andere gaat voor schoenen. En ik dacht, ik ga erop zitten.
0: Dat is een beetje het spelletje, Devano. Zo werkt het. Meneer, mevrouw, sport, voetbal, broek, riem en aardappelfriet. De vraag is, welke associaties heeft Anton? Ja, ik ga hem naar binnen halen. En dan gaan we kijken wat Anton aan associaties heeft. Zo! Hey, hoe verschrikkelijk is dit spel, toch, als je het moet spelen?
3: Je staat een beetje te typelzinnig heen en weer te lopen.
0: Ja, nee, het is echt vreselijk. Oh. Ja, ik heb het ook regelmatig mogen spelen in de ochtendshow als Mattie en of Marieke er niet was. Ja, ik vind het ook hartstikke moeilijk. Oké, Anton, ben jij er klaar voor?
3: Ja, de druk is hoog.
0: Dat begrijp ik. Dit zijn de woorden die ik aan Devano heb gegeven. Ik wil graag jouw eerste associatie bij het woord meneer.
3: Mevrouw. Yes.
2: Brin.
0: Sport.
3: Met de wetenschap van vandaag zeg ik voetbal. Yes.
0: We zijn op de helft. Dit is al beter dan ik gedacht had.
3: Lekker, Devano.
2: Ja, lekker, ja.
0: Derde woord voor een Mattie en Marieke Goody pakket is het woord broek. Een nieuwe woord.
3: Pijp.
0: Nee.
3: Oh, maar wat dan?
0: Riem.
3: Oh jee.
0: Ja. Het woord dat Devano gaf was riem. Nou moet ik wel zeggen, Anton, troostje. Er waren veel mensen die een ander woord hadden bij het woord broek. Dus ja, je zit er met pijp niet eens wel heel erg naast.
3: Nee, ja, dat was echt het eerste wat ik dacht. Shit, man.
0: Nog even die laatste. Wat had jij gezegd bij het woord aardappel?
3: Het woord aardappel.
0: Ja.
3: Groente.
0: Nee, dat was niet goed geweest. Nee, dat was niet goed.
3: Wat dan?
0: Nee, friet zei hij.
3: Ach, friet.
0: Ja, natuurlijk friet. Ja, nee, Devano, het is 2 van de 4 goed. En bij Mattie en Marieke wil je dan helemaal niks. Maar in dit programma, iedereen is een winnaar. Win jij alsnog het exclusieve ochtendshow goodie pakket van Mattie en Marieke.
2: Nou, kijk eens.
0: Jij krijgt een mok, ik heb hier een stickervel. Ik heb nog een aanzichtkaart waar ik de handtekening op zet. Je krijgt ook je musicpad. Joh, je hebt een ongelooflijk waardevol pakket te pakken.
2: Nou, ziek man.
0: Gefeliciteerd.
2: En een goede ervaring erbij.
0: Nou, ik kan niemand zeggen dat hij 4 op een rij in de middag zo heeft gespeeld. Dit was
2: met Anton.
0: Devano.
2: Kijk.
0: Fijne middag, fijne dinsdag.
2: Ja, hetzelfde jongens.

0: luister.
1: Zoe Levi en Snelle en ik zing bij Q-Music in de middagshow. Waar we net vier op een rij hebben gespeeld voor Spek en Bonen. Nou ja, voor een Q-Music ochtendshow goodie pakket. Noem het maar Spek en Bonen. Er komen nog wat vragen binnen over het laatste woord dat ik aan Defano heb gegeven. Aardappel. Daar zei hij friet. Nou is de vraag aan mij, als jij patat had gezegd, of ik dat dan goed had gekeurd. En hier heb ik al zoveel discussies mee gehad rondom in de ochtendshow. Dat is dus fout.
2: En je moet hetzelfde zeggen.
1: Je moet dus friet zeggen. Als jij patat had gezegd, is het in principe hetzelfde. Maar een andere associatie had ik het fout moeten keuren. Nou, morgen speel je het origineel in de Q-Music ochtendshow bij Mattie en Marieke vanaf 9:30. Wij gaan naar het laatste nieuws. Dat krijg je zo meteen van Nathalie.
3: Goedemiddag. Er is een nieuwe campagne gestart waarin we worden opgeroepen iets vaker te doen. Wat dat is, hoor je zo.
1: En Shakira komt eraan.
4: Elke

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Q-Music The Party.
3: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
4: Q-Music. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: jij kunt besparen.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that is

0: Fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 105 files. Vertraging langer dan 30 minuten op de A2. Maarsen Den Bosch tussen Utrecht, Papendorp en Everdingen. Op de parallelbaan is de verbindingsweg dicht. 12 kilometer, 35 minuten. En de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoude Rijndijk en Plaspoelpolder. 16 kilometer.
3: Het is bewolkt en er is ook kans op een spatje regen. Dat bij 21 tot 26 graden. Morgen meer zon en dan een graad of 23.
2: Ja, dus
4: de korte broek, die kan wel aan.
2: Nou, je speelde net vier op een rij. Ja, ook verdubbel je salaris, maar ook vier op een rij voor spek en bonen. Jij zei bij broek, zei jij pijp.
3: Ja, je wordt zo onder druk gezet.
2: Ja, het is ook een vreselijk spel is het. Joran is nu er een Brits. Ik had er wel verwacht dat Anton op broek korte zou hebben gezegd.
3: Ja, was gewoon beter geweest. Ja.
2: Ah, het was ook fout geweest, hè?
3: Nee, ja, oké, maar...
2: Mijn vader zei riem, dus was het ook fout geweest. We gaan naar het laatste nieuws. Dat krijg je van Nathalie. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De kans op een aanslag in ons land is toegenomen. En dat komt vooral door de Iran-oorlog. Volgens terreurcoördinator NCTV komt dat door organisaties of personen die aanhanger zijn van het Iraanse regime. Dat is een streng islamitisch regime. De kans op een aanslag in ons land staat nog steeds op niveau 4 van de 5. Het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden, maar het nu goedkoper krijgen. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee, blijkt uit cijfers. Tot eind augustus kunnen mensen voor bijna €50 per maand onbeperkt reizen buiten de daluren. Normaal kost zo'n abonnement bijna €130. Alarmcentrale Eurocross slaat nog alarm. Ga deze zomer alsjeblieft goed voorbereid op reis. Volgens hen gaan steeds meer mensen onvoorbereid op pad. Eurocross ziet 3 opvallende trends. Een toename van mogelijke hondsdol besmettingen maken in landen als Thailand, Indonesië en Sri Lanka. Veel mensen denken dat hun zorgverzekering op vakantie ook alles dekt, terwijl dat lang niet altijd zo is en dus soms hoge kosten. En er zijn meer ongevallen met scooters, onder andere in Thailand, Indonesië en Griekenland.
2: Ik weet wel, toen ik voor de eerste op vakantie ging, een van de allereerste vakanties die ik met mijn toenmalige vriendinnetje deed, dat is echt heel lang geleden, toen gingen we ook een scooter huren op Corfu, het eiland Corfu. En toen werden wij ook daar door de verhuurder gewaarschuwd voor de Corfu-tattoo, dat heel veel toeristen die daar een scootertje huren, die raken overmoedig, die drinken ook nog wel eens een oezootje, die gaan op het scootertje terug naar het vakantieresort. Ja. En die glijden dan onderuit. En dan krijg je dus een enorme schaafwond of zelfs een heel groot litteken. En dat noemen ze dus de Corfu-tattoo.
3: En hoe is dat afgelopen?
2: Ik ben een heel nette rijder.
3: Is het goed gegaan?
2: Ja, het is bij mij allemaal goed gegaan. Maar ik was ook meteen... Ja, ik ben enorm bang en scheiterd. Ik vind sowieso het buitenland vind ik best wel eng. En niet zo'n reiziger. Ik ben dan meteen gewaarschuwd. Dus ik rijd dan nooit harder dan 20 km per uur. Ik heb altijd mijn helmpje op. Ik kijk heel goed uit in de bocht. Ik vond het echt verschrikkelijk om dan na te rijden.
3: Als een bejaarde zit je op die scooter.
2: Echt, griep als een bejaarde. En ik was denk ik, nou, hoe oud was ik? 20 jaar of zo. 19 of 20 jaar.
5: En in de rij bij de kassa, op het treinstation of tijdens het uitlaten van de hond. We moeten wat vaker eens een praatje maken. Dat doen we namelijk te weinig, zeggen experts. Sieren is daarom een campagne begonnen om mensen aan te moedigen om vaker met iemand in gesprek te gaan. Deze expert legt het even uit waarom bij de NOS.
6: Je krijgt een positieve beeld van mensen. En mensen geven ook aan dat ze er gewoon simpelweg gelukkiger van worden. Als je praatje met een ander maakt, ja, dan voel je gewoon goed. En die ander voelt zich ook goed.
5: Ja, 1,5 miljoen Nederlanders zeggen nooit een praatje te maken met een vreemde, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben.
2: Rondje langs de velden. Nathalie, praat je met een vreemde, ja of nee?
5: Nee, ja, ik zeg het eerlijk, nee.
2: Anton, ja, bij jou weet ik het wel.
3: Ja.
2: Ik denk het wel.
3: Maar weet je wat, maar wel, ik kom uit Groningen, daar praat iedereen met elkaar. Het platteland, hè, dan zeggen we gewoon gedag ook tegen elkaar. Ja. En ik woon nu in Zandvoort. Nou, mensen die kijken je bijna dood als je opeens met ze gaat praten.
2: Maar jij vertelde, vorige week vertelde je nog dat je bij de kassa wel een praatje had over de voetbalwedstrijd. Van.
3: Ja, nee, dat klopt.
2: Maar word jij dan aangesproken of ben jij degene die...
3: Nee, toen ben ik wel begonnen.
2: En wat is dan je openingszin?
3: Hij ga je ook voetbal kijken. Nee, ja, nou, dat ging volgens mij over een... dat we, hoe noem je dat, van die zegeltjes gingen sparen.
2: Ja,
3: of zo,
2: okay.
3: Een voetbalactie. Dus zo, dat was mijn aanknopingspunt.
2: Dat was een aanleiding, ja.
3: We gingen een beetje lullen over het voetbal. En, ja, ik heb er natuurlijk ontzettend veel verstand van.
2: Zeker, jij bent echt een Nostradamus op dat gebied.
3: En jij?
2: Nee. Maar ook omdat ik gewoon denk, mensen zitten niet op te wachten. Ik heb het wel in restaurants. En daar wordt mijn vriendin echt heel giftig van. Die vindt het echt heel irritant.
3: Maar dan ben jij leuk met haar uit eten?
2: Ja, ik kan echt met iemand die ons bedient, kan echt eindeloos babbelen. Oh ja, hoe lang is dit restaurant er dan al? Joh, en hebben jullie goede recensies? En wat is dan je favoriete gerecht? Dan kom je zelf ook wel eens eten.
3: Met de blonde serveerster ben jij dan?
2: Ja, dat moet blond te zijn.
3: Op een gegeven moment komt ze erbij zitten.
2: Ja, bestellen we extra flesje wijn. Ja. Ja, maar dit gaat natuurlijk over mensen die je op straat tegenkomt, ja, toch? Of conducteur of weet ik veel wat. Dat je gewoon even iemand die niet per se in dienst staat van jou, zoals een serveerster natuurlijk wel staat, dat je daar een praatje mee maakt.
0: Q-middagshow, onderzoeksbureau.
2: 1,5 miljoen Nederlanders zeggen nooit een praatje te maken met een vreemde, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Ik wil toch even checken uit de naam van het Q-Music onderzoeksbureau. Het Q-Middagshow onderzoeksbureau. Ik maak wel eens een praatje met iemand die ik niet ken. Je kunt heel eenvoudig stemmen in de poll, ja of nee. Je mag ook een bericht sturen in de Q-Music app. Mocht je nou echt een babbelaar zijn en een heel leuk recent gesprek nog weten, laat even van je horen. Maar de vraag van vandaag is, ik maak wel eens een praatje met iemand

0: Nee, het lukt gewoon niet.
1: Kun je echt niet fluiten?
0: Nee.
2: Ik kan een heel klein beetje fluiten. Kun jij fluiten? Ja. Kun je op je vingers fluiten ook?
3: Nee, dat niet. Ik kan wel...
2: Nee, ik vind echt dat harde... Dat kan mijn moeder kan natuurlijk. Voel je het? Nou, het liefst eigenlijk op het nu twee vingers. Ja, nou dit. Dat kan mijn moeder dus echt heel goed. Ik ben daar zo jaloers op. Ik heb dat jarenlang ook geoefend als een klein domientje. Maar het lukt mij niet.
0: Gewoon pijn aan je oren.
2: Die kan zo ontzettend hard fluiten. Waarom vroeg ik dit? Oh ja, je hoorde Roxette natuurlijk en Joyride.
0: Waarom vroeg je dit? Ja,
2: dus de dag twee dat ik gewoon niet weet wat ik allemaal op de radio aan het vertellen en aan het vragen ben. Het is de 17:15. Nou, zo de middagshow eindigt met een fluitje Joyride van Roxette. Daarom vroeg ik.
0: Ah, ja.
2: We hebben het zojuist in het nieuws gehad over een nieuwe Siri-campagne, Nathalie.
3: Ja, we moeten vaker een praatje maken, zeggen experts. Want 1,5 miljoen Nederlanders zeggen namelijk nooit een praatje te maken met een vreemde, terwijl we daar wel behoefte aan hebben.
4: Het Q-middagshow onderzoeksbureau.
2: Ik maak wel eens een praatje met iemand die ik niet ken. Je kunt nog stemmen op de poll. Dat kan heel eenvoudig als je de Q-app opent. Daar staat de poll voor je klaar. Zometeen de uitslag. Ja, het geinige is, er reageren natuurlijk in de Q-app veel mensen die wel eens een praatje met een vreemde maken. Want waarom zou je anders reageren? Dan zie je alleen het antwoord nee. Dat is natuurlijk ook zo.
0: Oh ja, en die mensen die praten niet met een vreemde.
2: Nee, dus er komen veel leuke berichten binnen. Isabel bijvoorbeeld.
5: Hey Domien en Anton. Hallo. Jazeker maak ik wel een praatje. Dat vind ik hartstikke leuk. Of ik ze nou ken of niet. Maar hey, zo doen we dat hier inderdaad in het noorden. Geen probleem, hartstikke leuk.
0: Jan, die zegt, hoi mannen, ja zeker, maak ik wel eens een praatje met een vreemde als ik met de hond wandel. Maar ik kom uit Rotterdam en daar was het niet gewoon. Maar ik woon nu in Hedel in Brabant. En iedereen zegt hier hallo tegen mij. Nou, moest wel even wennen.
2: Linda, die stuurt altijd in voor een goed gesprek. Standaard op woensdag met mijn zoontje in de supermarkt. En dan een praatje met een man die de straatkrant verkoopt.
0: Een berichtje van Jorn.
6: Ja joh, zeggen Domien en Anton, ik loer met iedereen. Dus als ik iemand tegenkom op straat, gewoon even een gezellig praatje maken. Hè. Hoppa, gezellig. Ja, ja hoor.
2: Het kan ook de andere kant op slaan, dat zegt Therese.
7: Nou, sommige mensen maken juist te veel praatjes. Ik heb een moeder die praat met iedereen. Dat is op zich heel leuk, maar kan ook best irritant zijn. Dus ze haalt het gewoon in voor alle mensen die niet een praatje maken met iemand. Ciao.
0: Iris die zegt, andere mensen die praten altijd tegen mij. Echt altijd, altijd en overal.
2: En Jim is nu nog gewoon sinds kort in Heemstede vanuit Haarlem. In een paar maanden al 20 keer meer praatjes gemaakt dan in 4 jaar Haarlem. Martin, goedemiddag.
8: Hey, goedemiddag.
2: Hallo, ben jij een praatjesmaker?
8: Ja, soms.
2: Hoe uitzicht dat dan? Waar, op welke plekken maak jij graag een praatje?
8: Nou ja, soms in de supermarkt, soms in de trein. Ja. Kan alle kanten op.
2: En jij stuurt een bericht over een treinavontuur van nou behoorlijk lang geleden inmiddels.
8: Ja, dat klopt ja. Inmiddels dik 25 jaar terug ja.
2: Wat is er gebeurd?
8: Toen zat ik nog op school in Rotterdam en moest dagelijks met de trein die kant op. En toen moesten we uitstappen in het station in Bergen-op-Zoom. En toen was het een beetje tumult, want we mochten niet de uitgang pakken die we normaal gesproken pakten. Aha. Dus zodoende. We waren de mensen een beetje aan het mopperen en doen. En ik liep ook mee naar buiten en sprak een meisje aan wat daar liep. Wat er nou een beetje gebeurde. Kwam een beetje met elkaar in gesprek. En we zaten altijd in Rotterdam school, kwamen later achter. Want we kwamen elkaar vaak tegen in de trein. Zodoende is het uiteindelijk 25 jaar later nog steeds mijn vrouw.
2: Dit is jouw vrouw geworden!
0: Ja,
2: dit is toch prachtig! Wow. Martin, wat een geweldig verhaal!
8: Ja, dat was wel lastig, ja.
2: Als jij dus op dat moment, die 25 jaar geleden, niet dat meisje had aangesproken, dan was jouw hele leven totaal anders gelopen.
8: Ja, dat kan wel stellen, ja.
2: Maar dan een prachtige uithangbord eigenlijk voor deze campagne, toch?
8: Ja,
2: het kan dus
8: zeker.
2: Zomaar met een praatje kan je hele leven veranderen.
8: Ja, zeker.
0: En ga je nog wel samen met de trein?
2: Oh, mooi.
8: Nee, eigenlijk niet meer.
0: Oh, jammer.
8: Lang geleden.
2: Leuke vraag, waardeloos antwoord.
4: Q-middagshow onderzoeksbureau.
2: Martin, dankjewel voor je bericht en voor je verhaal.
8: Yo, goed jongens.
2: Dan eens even kijken wat de poll heeft gezegd. Wij hebben dus het statement geponeerd. Ik maak wel eens een praatje met iemand die ik niet ken. 13% heeft gezegd nee. Ik maak inderdaad geen praatje. 87% van de Q-Music middagshow luisteraars maakt wel eens een praatje.

0: krijg je zometeen van Nathalie.
1: En goedemiddag, de vliegtuigherrie rond Schiphol zorgt voor meer slaap. Problemen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum. Diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En dan 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Stadekom.
1: Goedenavond. 8 weken cel. Dat eist justitie in de zaak tegen een man uit Duitsland... die de 14-jarige Tamar uit Marken zou hebben doodgereden... bleek tijdens de rechtszaak vandaag. Aanrijding was 6 jaar geleden. Volgens het OM was de bestuurder afgeleid door zijn telefoon. De man kreeg eerst een boete, maar staat nu alsnog voor de rechter. Meerdere Oranje-spelers worden online lastiggevallen... na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor vanmorgen vroeg naar penalties van Marokko. En op Instagram krijgen de 3 spelers die hun penalty misten... Kluivert, Timber en Summerville veel haatreacties. Dat schrijven meerdere media. Er zouden onder meer racistische opmerkingen tussen hebben gezeten. De reacties zijn inmiddels verwijderd. Ook hebben de 3 de mogelijkheid om te reageren uitgezet. De vliegtuigherrie rond Schiphol zorgt voor meer slaapproblemen dan gedacht, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Iemand die vlakbij Schiphol woont, heeft 's nachts zo'n 25% kans op een zwaar verstoorde slaap. Dat was 12%. Een mogelijke oorzaak is het toegenomen aantal vluchten. En met de trein naar Londen, dat gaat de komende dagen even niet. Heeft te maken met de brand gisteren in een kabelgoot bij Rotterdam. Daardoor rijden er ook geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Dat duurt in ieder geval tot donderdagavond. Dan gaat het weer van Weerplaza. Vanavond is het bewolkt en koelt het af naar een graad of 13. Morgen is er meer zon bij zo'n 23 graden.
14: Nou, de korte broek die kan wel aan.
0: Nieuw verkeer van Flitsmeister met op dit moment nog in totaal 59 files. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Plaspoortpolder 16 kilometer, 32 minuten. En op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoortpolder en Zoeterwoude-Dorp. Daar 14 kilometer met 31 minuten vertraging. En de Q-middagshow van dinsdag. Anton, goedenavond.
20: Hallo.
0: En Lene Fischer komt eraan. Waarom vertel ik zo? Naar Ray, Where is my husband?

0: 20 juni 2026. De avond dat er toch nog een Nederlander in actie komt op het WK voetbal.
1: Ja, hoe heet hij nou ook alweer?
0: Danny Makkeli.
1: De scheidsrechter.
0: Ja, die fluiten vanavond de wedstrijd Frankrijk-Zweden om 11 uur. Natuurlijk bekend van de hit.
1: Danny Makkeli, Makkeli. Oh ja. Danny Makkeli.
0: Ik zing altijd Makkeli. Wie kent hem niet? Makkeli, Makkeli. En zijn voornaam is Danny Makkeli.
1: Oh ja.
0: Nee.
1: Alle babben.
0: Vanaf.
1: Ja,
0: die de melodie van Malle Pappen. Ja. Is dat het eerste wat in je opkomt?
1: Ja.
0: Hoe zou dat gaan dan?
1: Makkeli, Danny Makkeli. Danny Makkeli.
0: Ja, oké, het is goed. Ja. Het is goed. Bedankt. Het is, het is verder ook de avond dat Helene Fischer op gaat treden in het Gelredome in Arnhem. Ja. Kreeg je net een bericht van Nicky. Ik zei namelijk, Helene Fischer hoor je zo meteen. Ik ga vertellen waarom. Eerst hoor je Ray, Where's My Husband. En Nicky zegt, je zegt, zo meteen komt Helene Fischer. Daarna ga je Where's My Husband draaien. Nou, My Husband is bij Helene Fischer. En dat is vanavond in het Gelredome in Arnhem. Was veel om te doen. Zou eigenlijk optreden in de arena vandaag. Toen is het verplaatst naar dus het Gelredome. En daar speelt zij vanavond haar 360 Degree Stadium Tour.
1: Nou, en ik ga vanavond hutspot eten.
0: Ach, is het weer zover? Het is gewoon weer lekker 23 graden. Je trekt even de wintergerecht uit
1: Nou ja, ik vind het altijd lekker in de zomer. Moet je ook dat soort dingen blijven omarmen. En ik ga gewoon hutspot, beetje appelmoes, een klein kuiltje erin, sjoetje, gehaktballetje.
0: Maar ik vind dit een normalere temperatuur. Dus vandaag natuurlijk een graadje of 23, dan vind ik het nog wel oké. Vorig jaar hebben we natuurlijk met veel Q-luisteraars hebben we op het dakterras hier, in de smeulende hitte hebben we weer
1: 36 graden.
0: Dat is niet normaal. Hebben we stamppot in de zomer gegeten.
1: Ja, kunnen we dat niet weer doen?
0: Nou, we hebben nog een week of 2,5 voordat de zomerstop begint. Kijk, mijn voorwaarde is, het moet echt warmer zijn dan 25 graden.
1: Volgende week.
0: Ja, dan al?
1: Ja, we gaan dan volgens mij richting de 35 graden.
0: Ach nee, niet toch weer.
1: Ja.
0: Gaan we dan weer...
1: Ja, Nicolien zei het.
0: Oké, nou dan wil ik een afspraak maken. Als dat echt zo is, en we gaan richting dus die... Nou, oké, laten we zeggen 30 graden. We gaan over de 30 graden heen. Dan gaan we gewoon in dit programma weer eens even kijken of we mensen interesse hebben om hutspot in de zomer te eten.
1: Als een soort laatste avondmaal voor de grote zomer.
0: Ja, dat vind ik wel een geinig idee. Nou, mocht je nu luisteren en denken, nou, dit lijkt me hartstikke leuk. En meld je vast. En wie weet, kom je vast op een gastenlijst terecht. Dan kan gewoon via de Q-music app.

0: Jelly Roll, I'm Good bij Q Music. Ik ben zwanger. En mijn craving is dus echt hutspot, stuurt Sanne in.
1: Ah, zo,
0: ja. Nee. Zou heel raar zijn. Ik ben zwanger en mijn craving is dus echt hutspot. Zelfs met 30 graden, ik ben er graag bij. Ja, je hebt net even een proefblondetje op laten gaan. Of we dit jaar weer een hutspot in de zomer event moeten doen.
1: Maar zij is zwanger en ze wil met 300 graden wil ze hier op het dakterras gaan zitten. Nou, daar heb je wel veel voor over. Dat is geweldig.
0: Ik weet niet, Sanne, of dat een goed idee is. Het moet ook de volksgezondheid een klein beetje in de gaten houden.
1: Ja, maar je hebt toch een bevalling laatst meegemaakt. Dus jij kunt dat toch
0: laatst heb ik een bevalling meegemaakt. Ja, precies. Je kan aan het alleen puffen, wil je zeggen. Ja. Oké, nou Sanne, je bent bij mij in goede handen. Wie bezegt Domine Anton, ik kom graag een hapje eten. Hutspot of stampot andijvie met spekjes en ook hartstikke lekker. En Arjen zegt lekker hutspot. Ja, gewoon de eerste aanmeldingen die stromen toch alweer binnen. En het zijn niet de enige drie die een bericht hebben gestuurd.
1: Nee, maar we kunnen het ook een week doen, hè?
0: Nee, we gaan het één keer doen. En als het echt bokken heet is. Als het boven gaan we op de dakterras 37 graden gevoelstemperatuur is, dan gaan we hutspotten.
1: Ja, ik heb er echt enorm zin in, Domien, dat weet je.
0: Lange tafel, allemaal Q-luisteraars.
1: Gezellig.
0: Verder valt mij nog iets anders op in de Q-app. Dat echt heel veel mensen miepen over één ding. De vermoeidheid.
1: Ja, dat zag ik ook.
0: Timon, die zegt in tijden me niet zo brak gevoeld. Korte nacht hakt er wel in. Laurens, zo, ik zit thuis aan tafel, radio aan. Ik zit gewoon te staren, helemaal leeg na het vroege opstaan vannacht. En gewoon een dag geknald op werk. Max, zulke bericht.
2: Je kan me trouwens niet vertellen dat ik de enige ben die op dit moment in de auto zit naar huis. En een partij moe is, omdat hij namelijk die klote wedstrijd gekeken heeft van Nederland. Je kan me niet vertellen dat ik de enige ben. Nee. Oh, wat voel ik me toch beroerd.
0: Ook nog eens een keer eruit uit het toernooi gekegeld. Ja, geen beste nacht allemaal gehad. Ik merk het ook wel een beetje, hoor. Ik heb me volgens mij redelijk kranig verweerd tot dit moment. Maar ik begin het ook wel een klein beetje te voelen.
1: Echt dat inkakken. Ja, ik mag niet zeiken. Ik ging pas om 5:30 kijken. Maar ik ben ook moe.
0: Nou, heb ik begin dit jaar, toen ik net nog geen half jaar vader was, heb ik een liedje gemaakt. Eigenlijk voor alle strijders die zich af en toe ook een beetje moe voelen. En die dus de vraag krijgen hoe het met je gaat. En dat je wel wil laten weten dat het goed gaat, maar dat je stiekem heel moe bent. Dus voor al die mensen die net als wij hier in de studio een klein beetje moe zijn.

0: concrete heart. Cameron Whitcomb en Medusa bij Q Music. Onderweg naar 6:30. Laatste nieuws zometeen van Nathalie.
1: Ja, roddelen blijkt lang niet zo slecht als wordt gedacht. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
0: En Teddy Swims hoor je even na 6:30 in een nieuwe Top 40 update.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels.

0: is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Goedenavond, is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nog 27 files en 1 vertraging langer dan 25 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Dus de Klaverpolder en Dordrecht Centrum, 8 kilometer, 50 minuten.
7: Vanavond blijft het bewolkt, het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer zon en 23 graden.
8: De korte broek, die kan wel aan.
6: Het laatste nieuws.
9: Goedenavond. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Het ging de afgelopen tijd veel over die regels. Toen het erg droog was, ontstonden er meerdere natuurbranden tijdens militaire oefeningen. Daarom moeten er nu voortaan onder meer brandblussers in de buurt zijn. En ook moeten oefeningen makkelijker kunnen worden geschrapt. De ANWB heeft het in het buitenland een stuk drukker gehad vorige week vanwege de hitte. Vooral vanuit België, Duitsland en Frankrijk kwamen de meeste telefoontjes van mensen met pech. Auto's hadden door de hitte bijvoorbeeld te maken met kapotte accu's en elektronica-problemen. En hoe groot is de kans dat je als straatmuzikant ooit met een wereldster speelt? Het overkwam een man in Sevilla in Spanje. Niemand minder dan Robbie Williams is daar. Hij geeft vanavond een concert. En dus besloot hij op straat gezellig een moppie te zingen aan zijn grote hit Angels. En het is te horen dat de muzikant dat toch wel spannend vond.
6: Oké.
10: Okay. Oh my god.
6: Even voor ons beeld. Dus je hoort hier dus Robbie Williams zingen met de straatmuzikant van dienst.
9: Ja, de muzikant heeft een gitaar.
6: Ja, ja, ja.
9: En die probeert natuurlijk Angels zo goed mogelijk. Ja. En dat is natuurlijk allemaal spannend. Ja,
6: ook hartstikke moeilijk liedje, joh.
9: Ja, roddelen is misschien toch niet zo slecht als vaak wordt gedacht.
6: Ik luister.
7: Ja, jij doet dat nooit, hè?
6: Nooit!
7: Nee.
9: Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die roddelen of geruchten delen vaker een relatie hebben en meer kinderen krijgen.
6: Oh, ik vind 1 wel genoeg, dan stop ik ermee. Ja, dan hou ik het bij 1. Dan is het goed zo.
9: Dat kan komen doordat ze makkelijke sociale contacten leggen, denken onderzoekers. Dat maakt het makkelijker om een partner te vinden en ook te houden. Wetenschappers denken, over roddelen gesproken, dat roddelen vroeger een slimme manier was om tegenstanders een hak te zetten zonder meteen met drama of knokken.
6: Jij bent niet zo'n roddeltante, hè?
7: Nee. Nee, denk ik niet.
6: Nee.
7: Nou ja, ik zal niet zeggen dat ik het nooit doe, maar ik vind het, ik krijg er altijd een nagevoel van, roddelen.
6: Jij, jij bent niet over collega's. Ik vind het altijd wel lekker. Ik vind het ook zo in zo'n zit je me aan te kijken, Nathalie van Zuiden?
9: Nou, ik ken er nog eentje.
6: Ja, ik mis hem zo erg. Ik mis hem zo erg.
7: Oh, ja, je zus.
6: Ja, kijk. Ik kan het wel zeggen, want daar hoort het toch eens op vakantie. Ik ben een roddeltante. Maar er is 1 iemand in dit bedrijf. Ik zeg wel eens, je kunt beter persberichten naar Joost Swinkel sturen dan naar het ANP. Dan is de kans dat het wordt opgepikt is gewoon groter. Als je een geheim hebt en I love him for life, dan moet je er echt nadrukkelijk bij zeggen, Joost, je mag dit tegen niemand vertellen. Dus ook niet tegen degene met wie je het avondprogramma maakt. Je mag het niet tegen de nieuwslezer zeggen. Je mag het niet tegen je vriendin zeggen. Je mag het tegen niemand iets, mag iets vertellen. En dan is nog de kans heel groot dat je jouw verhaaltje over iemand anders via andere mensen weer terug hoort komen bij jezelf.
7: Maar waarom zou je dat doen?
6: Hij is gewoon lekker, man.
7: Waarom?
6: Ja, omdat het gewoon, kijk, als het onschuldig is. Hè, je moet natuurlijk niet mensen ermee gaan kwetsen of mensen in een kwaad daglicht zetten. Maar het is toch gewoon lekker, zeker bij office romances. Is toch gewoon leuk om dan, weet ik wel, heb je een bedrijfsfeestje gehad en dan ga je toch achteraf zeggen, joh, zag jij puntje, puntje met puntje, puntje, puntje?
7: Nee, ja, ik hou er niet van. Nou, heb je nog een leuke rol?
10: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
11: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
10: Dit is de top 40 update.
6: Here we go. Kan ik gewoon de eerste volgende keer als ik een roddeltje heb?
7: Heb jij wel eens over mij gerold?
6: Joh, aan de lopende band.
7: Maar wat zeg je dan?
6: Ja, wat denk je? Wat denk je?
7: Ah, hij is er weer niet. Hij is weer ziek. Hij is weer moe.
6: Nee, dat bedoel ik. Maar ik zou het dus niet snel doen. Nee, ik zou het niet snel doen als het dus mensen, als het bijvoorbeeld over gezondheid gaat. Dat is natuurlijk niet leuk. Dat is niet roddelen. Dan word ik gewoon.
7: Nee, oh nee, oké. Okay, maar.
6: Nee, het moet een beetje tong in cheek zijn, toch?
7: Ja.
6: Ja. Over je haartransplantatie bijvoorbeeld. In Turkije.
7: Oh ja.
6: Vorig jaar.
7: Nou, leuk dat je nu even zegt.
6: Nee.
7: Wel mooi dat je nu eindelijk eens in mijn gezicht.
6: Nee, dat zou dat nooit doen. Het is het top 40 dossier van dinsdag 30 juni 2026. Op nummer 1 de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van vrijdag. Op 2 de grootste hit van 2026 tot nu toe. En op 3 Edge of Desire van Jonas Blue en Maliv. Eerst de huidige top 10 hit van Teddy Swims. Stijgt daar gewoon rustig.

Het is half en nieuw. Sydney die stuurde dat in de Q-Music App. Het is een mooi moment om even de balans op te maken. Als we kijken naar de eerste helft, is er één hit in de top 40 duidelijk de grootste geweest. I Just Might van Bruno Mars. Is toch wel even lekker, aangezien hij over 2 dagen zijn eerste show gaat geven hier in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. En dan gaat hij natuurlijk deze superhit spelen. Je hoort hem in de update vandaag als grootste hit van 2026 tot nu toe. Op

0: update. Van dinsdag 30/6/2026 gaat als volgt archief in. Teddy Swims, Mr. Know-It-All op 4. Jonas Blue, Edge of Desire op 3. En Bruno Mars, I Just Might, ex nummer 1 op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Dus het meest gestreamde nummer in Nederland op dit moment. Het is ook de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van afgelopen vrijdag. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Afgelopen vrijdag was hij te gast in de top 40. Daar vroeg ik hem wanneer hij merkte dat er potentie zat in zijn nieuwe single.
1: Voordat ik op vakantie ging met mijn vrouw 4 dagen... toen stond ik op een dribbeltoernooi. Van die jongens en die meiden die echt stonden te springen. Tafels gingen in de lucht, barkrukken gingen in de lucht. En toen dacht ik wel van, oh, maar hier kan nog wel eens iets heel geks mee gebeuren. Maar dan denk je ook aan de andere kant van, ja, maar misschien is het even een bepaalde gekte en dan is het daarna weer weg. En toen ging ik dinsdags op vakantie. Ja, en daarna is het helemaal ontploft. Dus ik zat op vakantie te kijken naar al die filmpjes en ik dacht echt van, oh, waarom zit ik hier?
0: Los ging het inderdaad, kwam nieuw binnen op nummer 12 en wordt nog steeds als een gek gestreamd. Zwoele zomernacht.

0: moet ik het wel zeggen. Twee dagen op rijden kan niet, dus op tijd naar bed vanavond. Anders morgen
1: wallen.
2: Dankbaarheidsmomentje.
0: Jorien Rekema!
3: Hey!
0: Joehoe. Hallo, jij bent aan de beurt. En ik denk dat jouw dankbaarheid voortkomt uit de vraag... hoe is het met jou vandaag?
3: Ja, dat heb je goed geraden.
0: Wat energie komt hier binnen, om 7 uur.
3: Ja, nee joh, ik ben hartstikke dankbaar voor mijn nachtrust.
0: Ja, dat snap ik wel.
3: Ik ben dankbaar voor het feit dat ik niks heb met voetbal. Dat ik dus gewoon heerlijk heb geslapen vannacht.
0: Je bent ook niet de enige. Ik zag ook veel reacties in de Q-app van mensen die ons een beetje aanspraken. Omdat wij zo zaten te klagen over het feit dat we en moe waren.
3: Ja, vind ik ook wel zwak hoor.
0: Is ook echt hartstikke zwak. Vind ik ook echt zwak. Ja, s'nachts een vent, ochtends een vent. Ja, nou, bijna van terecht gekomen.
1: Lange dag hoor.
0: Ja, lange dag, houd het toch op. Ik kreeg een bericht van Tessa, die is vrachtwagenchauffeur. Die staat iedere dag om 3 uur op. En die rijdt om 6:15 pas weer naar huis.
1: Ja,
0: dan heb je het zwaar.
1: Ah, okay,
0: dan heb je een lange dag.
1: Nee, maar wij zijn dat niet gewend. Kijk, en Tess, hij is echt een modder trucker. Ja, die is dat gewend. Ja, en wij niet.
3: Modder trucker.
0: Ja, ja. Nou, daar mag een bel voor klinken. Oh, ja.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
5: De Drive-Thru Quiz.
6: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
4: Win je? Dan krijg je je McDonald's-bestelling gratis.
6: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
4: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music-app.
7: Q sounds better with you.
8: Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar 5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de bowlingbaan.
13: Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
18: Maal Smith, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Goedenavond, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dit is Marcel.
0: Marcel van Beest.
1: Goedenavond. De KNVB gaat melding maken van discriminatie richting oranje spelers. Online werden ze lastiggevallen na de uitschakeling op het WK. Kluivert, Timber en Summerville kregen haatreacties na het missen van hun penalty. De KNVB vindt de reacties verschrikkelijk. In elk geval wordt de melding gemaakt bij Meld Online Discriminatie. En daarna kan aangifte volgen bij justitie. Opnieuw mogen klimaatactivisten geen actie voeren op de ring A12. De burgemeester van Utrecht wil mensen vervolgen als ze het toch doen. De demonstratie staat gepland voor zaterdag. De gemeente roept iedereen op die dag het OV te pakken in plaats van de auto. Schepen in de straat van Hormuz moeten waarschijnlijk servicekosten betalen. Oman stelt dat voor, meldt een Amerikaanse krant. Amerika wil geen heffing voor de zeestraat, Iran wel. Maandenlang was de straat van Hormuz geblokkeerd. Dat voelden wij in onze portemonnee doordat de olieprijzen stegen. Ja, de uitschakeling op het WK is niet alleen zuur voor Oranje-fans, ook voor Orgel Joke. Ze zou optreden in Houston als we van Marokko zouden winnen. En dat is dus niet gelukt. Joke baalt er enorm van, zegt ze tegen regiozender Rijnmond. Of ze op het EK in 2028 optreedt, is onduidelijk. De organiste zegt op haar 76e niet zo ver vooruit te kunnen kijken. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond bewolkt en droog bij een graad of 13. Morgen flinke zonnige periode. Een enkele bui en maximaal 24 graden.
0: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staat nog één noemenswaardige file op de A58 is dat. Van Eindhoven naar Tilburg. Een kwartier vertraging heb je daar tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. Mocht je ergens anders nog in de file staan, dan duurt die korter dan 10 minuten. Flitsers zijn gezien op de A2 van Weert naar Echt bij 202.1. Op de A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.6. A12 Maarn richting Ede bij 83.1. En op de A12 van Maarn naar Utrecht staan ze bij 75.1. Van de A15 Del richting Gorkum, hectometerpaal 103.5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. De A28 van Zwolle naar Amersfoort wordt gecontroleerd bij 59.5. En van Assen naar Hogeveen bij 164.9. Dan nog een flitser op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16.3. En de laatste van deze avond is gespot op de A50. Zwolle richting Apeldoorn 212.9.
20: Music. Jorien Renkema.
0: Ja hoor, goedenavond. Zometeen Murder on the

van Jelle's Baxter op Q-Music. You're the murder on the dance floor. Goedenavond voor de dinsdagavond. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Jorien Renkema op de plek van Joost Swinkels. Het is vanavond de avond dat Helene Fischer in de Gelredoom staat. Ik weet nooit zo goed of je nou moet zeggen het Gelredoom of de Gelredoom. Ik zei eerder altijd het Gelredoom, maar je zegt ook de Ziggo Dome. Dus de Gelredoom is een beetje mijn nieuwe ding. Voelt gek om hardop te zeggen, merk ik. Misschien ben je er nog onderweg. Veel plezier in dat geval. Het is ook voor veel mensen de avond van de diploma-uitreiking of het eindexamengala. Ik kreeg toevallig net van een vriendin van mij een foto van haar zoon, die vertrok naar zijn gala. In het pak van zijn vader. Vind ik echt heel leuk. En zijn vriendin, nou holy moly. Die had een jurk aan waar echt, nou ja, de gemiddelde Taylor Swift nog een puntje aan kon zuigen op de rode loper. Niet normaal zo mooi. En toen zat ik te denken, ja, toen ik mijn eindexamengala had, dat was ergens in de zero's, toen was het volgens mij allemaal veel simpeler. Volgens mij zagen mensen er toen niet zo mooi uit. Ik had zelf voor mijn gala een zwart jurkje aan van Vero Moda, weet ik nog. En dat was, ja, zwart is volgens mij al sowieso niet helemaal een kleur voor een gala. En hij was ook niet tot aan de grond. Dat klopt eigenlijk ook niet. Hij was strapless. Ja, het was best wel een leuk jurkje. Maar nou ja, het was niet zo spectaculair als wat ik zojuist heb gezien. En mijn vriendje van destijds, die had het trouwjasje van mijn vader aan. Dat is goud, toch? Moet je voorstellen dat je dus

prinses Alexia. Ik ben best wel fan van het Koninklijk Huis. En ja, de geruchten gaan natuurlijk dat Antoon een relatie zou hebben met Alexia. Ja, of dat waar is of niet, daar zullen we waarschijnlijk voorlopig niet achterkomen. Ze zijn er heel geheimzinnig over. Maar als je dan naar de tekst van dit liedje luistert... Hey meisje, je weet, ik hou me stil. Nou, dat vind ik heel erg kloppend. Want als je een relatie hebt met iemand van het Koninklijk Huis... dan moet je je stil houden. Dan zingt hij, ben ik een van de geheimen die jij met niemand deelt? Ja, ook dat slaat natuurlijk, zou heel erg kunnen slaan op Alexia. Want je hebt heel veel geheimen die je met niemand deelt als je prinses bent. En dan zegt hij, ben ik de enige met wie jij je tijd verspeelt? Ja, Alexia, die woont in Londen. En ik heb wel eens uit bepaalde bronnen gehoord dat zij best wel party animal is daar. Die het wel heel erg haar zin heeft in Londen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat Antoon zich dan afvraagt, hey, wat spook je er allemaal uit? Dus ja, ik denk, ja, ik durf het wel te zeggen. Ik denk dat de enige van Antoon, dat het gewoon echt over prinses Alexia gaat.

0: kijken. Nou, dan is dat die vakantiedag niet echt waard geweest. Dus misschien wil je het geld wat je vandaag zou hebben verdiend terugwinnen. Of misschien wil je gewoon een extra zakcentje omdat je binnenkort op vakantie gaat. En het maakt niet zoveel uit eigenlijk. Iedereen kan wel een goede reden bedenken om een extra zakcentje te willen, toch?
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nou, dat kan dus geregeld worden. Zometeen spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de klok. Daarin jouw kans op een lekker geldbedrag. Het spel is heel simpel. Je hoort zometeen een klok waarbij de bedragen steeds oplopen. Roep je dan stop, dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag overgemaakt op je rekening. Doe dat wel op tijd alleen. Dat is het addertje onder het gas. Want als het alarm afgaat, dan win je gewoon helemaal niks. Nou, wil je meedoen? Aanmelden kan nu door het woord klok te sturen in de Q-app.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
7: eboekhouden.nl. Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
8: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
20: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
21: Mooi van Ethos.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
23: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
24: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
23: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
24: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Goedenavond, Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er staat nog maar één file in Nederland. Dat is op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuten vertraging. Flitsers zijn gezien op de A2 van Weert naar Echt bij 202.1. Op de A9, Alkmaar richting Haarlem bij 56.6. Dan de A12 van Maarn naar Ede staan ze bij 83.1. En van Maarn naar Utrecht bij 75.1. De A15, Del richting Gorkum, 103.5. De A17, Roosendaal richting Moerdijk, 6.8. Er wordt gecontroleerd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59.5. En van Assen naar Hogeveen bij 164.9. Dan de A30, Barneveld richting Ede. Opletten bij 16.3 en op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn gaat het om 212.9.
26: Jorien Renkema,
0: Q-Music, Jessie J en Price Tag hoor je naast Sommieux.

0: about the money. Zeker niet. Forget about the price tag. Maar een beetje money winnen op de radio, dat is toch wel lekker. Zometeen spelen we knok tegen de klok. Maar eerst op Q-Music. Iemand met wie ik meer gemeen heb dan ik zelf dacht tot nu toe. Het zijn helaas niet de zang of de danskunsten. Maar wat Zara Larsson en ik gemeen hebben, is dat we wel eens slapen op een bijzondere plek.
1: Sometimes I've done like, guys, I need to take a call. I'll be back in 15 minutes. I just need to take a call. And then I've gone into the bathroom.
2: No. No, you haven't.
1: I have.
2: On the toilet?
1: Yeah.
0: Ja, Zara Larsson die doet dus wel eens alsof ze een telefoontje moet plegen. Maar dan doet ze gewoon even haar ogen dicht in het kleinste kamertje. En ik snap dat. Ik heb me hier ook wel eens schuldig aan gemaakt. Ik heb best wel een aantal jaar geleden in een feestcafé gewerkt. En ik moet eerlijk toegeven dat dat niet helemaal de perfecte werkomgeving was voor mij. Ik vond dat biertappen vond ik wel leuk. Maar die nachten waren gewoon net vaak iets te lang voor mij. En dan ging ik dus wel eens achter de bar weg. Om dan even naar het personeelstoilet te gaan. En dan deed ook ik daar heel even een klein dutje op de wc. Maar dat duurde nooit zo heel lang. Want ja, in zo'n superdruk feestcafé wordt er werkelijk binnen een minuut al keihard op de wc-deur gebonkt door je collega. Omdat je dan echt weer terug moet komen omdat het zo druk is. Maar ik snap jou wel, Zara Larsson. Ik begrijp dit. Soms moet je gewoon even terugtrekken op de wc. En dan moet je gewoon even iets anders doen dan de grote of de kleine boodschap. Maar moet je gewoon even tot jezelf komen. Even een dutje doen. Dus meid, maak je niet druk. Kan gewoon.

0: be with you. Winnaar van The Voice, Ruben Hillen, hoorde je met 20 seconds.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: We spelen Knok tegen de klok, waarmee je kans maakt om een leuk geldbedrag te scoren. Als je tenminste een beetje slim speelt. Luc, goeie avond.
2: Goeie avond.
0: Ik begrijp het betrouwbare bron dat jij wel goed bent in spelletjes onder druk.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Wat is de absolute topper voor jou?
2: Ja, 30 seconds.
0: Oh. Ja, ga je daar goed op zo'n zandloper die dan langzaam leeg loopt?
2: Ja, zeker. Ja,
0: bloedfanatiek. Ja, voor mij persoonlijk is 30 seconds altijd het geheim. Want 30 seconds is gewoon een hele goede tegenspeler hebben. Gewoon iemand die je heel goed kent, waarbij je gewoon goed kan inschatten wat die ander weet.
2: Ja, precies. Ja, dat je aan één woord genoeg hebt.
0: Ja, maar dat je ook weet van ja, kijk, ik kan nu wel dit en dit gaan noemen, maar dat weet hij toch niet. Dus ik moet het in zijn belevingswereld gaan zoeken, dan noem ik dit. Dat werkt bij mij altijd.
2: Ja, bij mij ook.
0: Maar goed, we spelen geen 30 seconds. We spelen Knok tegen de klok. En wat hoop je dat erin zit voor je vandaag?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Rond de 150 euro zou ik heel erg leuk vinden.
0: Rond de 150 euro, dat is je doel. Oké, want wat heb je in gedachten om daarmee te gaan kopen?
2: Mijn zoontje is binnenkort jarig en dan wou ik een loopfiets voor hem gaan kopen.
0: Oh, leuk.
2: Ja.
0: En mijn dochter die is bijna 4. En die heeft ook, die heeft toen voor haar geboorte een loopfiets gekregen van iemand. En die is daar ook op gaan fietsen toen ze 1 jaar was, denk ik. Nou, ze wilde nog steeds niet af. Ze is eigenlijk veel te groot voor dat ding. Maar ze wil niet over naar een gewone fiets. Dus bij ons wordt de loopfiets al 3 jaar lang gebruikt.
2: Kijk, nou, dat biedt hoop voor de toekomst.
0: Ja, ja. Nou, ik help het je van harte hopen dat er een mooie loopfiets voor je zoon in zit. Hoe heet die?
2: Olivier.
0: Nou, dan gaan we spelen voor Olivier, toch?
2: Yes, ja, zeker.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, absoluut.
0: Je gaat een reeks geldbedragen horen in wisselend tempo. En aan het einde van de reeks gaat de klok af. Maar je moet dus voor die tijd stoproepen. En doe je dat, dan win jij het bedrag dat als laatst is uitgesproken. Maar als die klok dus afgaat, voordat jij stop hebt gezegd, ja, dan win je dus helemaal niks. Het is duidelijk.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik wens je succes, Luc. Daar gaan we.
3: 16 euro. 115 euro. 147 euro. 155 euro.
0: 55 euro. Nou, dan hou je nog 5 euro over.
2: Ja, precies.
0: Lekker hoor.
2: Ja, zeker.
0: Hij ging rap omhoog ineens, hè, die klok.
2: Ja, het ging heel snel.
0: Nou, laten we even gaan luisteren hoe het was afgelopen als jij nog had doorgespeeld. Gisteren was het echt het moment dat ik weer op play drukte, ging die echt meteen af, de klok. Dus laten we kijken hoeveel tijd jij nog had overgehad.
3: 173 euro.

0: Zakmes, een borstel, oh ja, een aansteker.
1: Een lipstift natuurlijk, mascara.
0: Morgenochtend, help, mijn middenconsole is vol.
2: Denk je dat je een geschikte kandidaat bent? Stuur dan nu even een foto via de Q-Music app.
0: Tot morgen.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
0: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
7: je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
9: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle

0: Verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Voel mij zo
14: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Goedenavond, het is 8 uur, het nieuws van nu.nl. Dit is Marcel van Beest.
4: Goedenavond. Langer geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het repareren van verbrande kabels gaat te langer duren. Eerst werd gezegd morgenavond klaar. Nu is de planning zaterdagmiddag. De spoorwegbeheerder zegt dat er verschillende aannemers nodig zijn. Ook moeten sporen ontroest worden, doordat ze even niet zijn gebruikt. De discriminatie richting Oranje-spelers na het WK is diep triest. Dat zei sportminister Sterk in een debat vanavond.
5: Het is ronduit triest, denk ik, om als je teleurgesteld bent over een wedstrijd op zo'n manier over mensen, je naar mensen toe te uiten. Ik vind het echt te walgelijk voor woorden.
4: Kluivert, Timber en Somerville kregen haatreacties na het missen van hun penalty. Ook premier Jette heeft er geen goed woord voor over. Op Instagram zegt hij: laat onze jongens met rust. Veel verzet tegen mogelijke nieuwe kerncentrale in de Eemshaven. De adviesraad over de Wadden vindt het helemaal niks. Het kabinet ziet het als de beste keus, net als een centrale in Terneuzen. De adviesraad vindt het bizar dat daar überhaupt over is nagedacht. Vooral ook omdat de kerncentrale dan komt in een kwetsbaar natuurgebied. En na dagenlange hitte bij ons is Oost-Europa aan de beurt. In Hongarije werd de hoogste temperatuur ooit gemeten. Bij de grens met Slowakije werd het 42 graden. Ook in Kroatië sneuvelde een record. Niet eerder werd het daar in deze tijd van het jaar ruim 39 graden. In Bosnië en Herzegovina zijn natuurbranden uitgebroken. Weer van Weerplaza, vanavond en vannacht bewolkt en droog bij een graad of 13. Morgen flinke zonnige periode, een enkele bui en maximaal 24 graden.
3: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. 1 file staat er in het land, dus op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. 8 minuten vertraging tussen Oud-Dijk en Duitsland. Flitsers gezien op de A2 van Weert naar Echt bij 202.1. Op de A12 van Maarn naar Ede bij 83.1. En van Maarn naar Utrecht bij 75.1. De A15 dan wel richting Gorkum. Daar staan ze bij 103.5 te controleren. Op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6.8. De A28, 2 stuks. De eerste van Zwolle naar Amersfoort bij 59.5. En die andere staat van Assen naar Hogeveen bij 164.9. Dan de A30 Barneveld richting Ede, 16.3. En opletten tot slot op de A50. Zwolle richting Apeldoorn bij hectometerpaal 212.9.
6: Music. Jorien Renkema.
3: 3, 2, 1. Van Bente.

0: Ik vind deze zo goed. Nieuwe muziek hoorde je van Bente. Vooral die drums erin, zeg maar dit. In benzine genoeg. Ja, lekker is dat zeg. 3, 2, 1 hoorde je op Q-Music van Bente dus. Ik zat laatst naar de ochtendshow te luisteren. En toen hoorde ik Annemarie vertellen over de middenconsole van haar auto. Of nou ja, eigenlijk van de auto van haar partner Laura. Ik moest daar zo om lachen. En ik herkende mezelf er ook heel erg in. Want Annemarie zelf vertelde dat zij heel erg opgeruimd is. Maar bij Laura, haar partner daarentegen, is het echt een soort mini-huiskamer geworden, die auto. Moet je even horen wat Annemarie daarover vertelde?
1: Haar auto is inmiddels een soort van huiskamer geworden. Zij zit veel in haar auto voor haar werk. Die gaat echt van hot naar her, dus die leeft in haar auto. Dus ik stapte, wat was het, een paar dagen geleden weer eens bij haar in. Nou, en ik keek in dat middenconsole. Nou, wat daar allemaal ligt, die kan een kringloopwinkel beginnen.
0: Vond ik heel vermakelijk. Nou ja, wat ligt er dan allemaal in de kringloopwinkel, hoor ik je denken. Ja, wat niet, zou je beter kunnen vragen.
1: Sowieso een ongelofelijke rij aan kopjes, waar nog dan koffie in zat. Dan nog 3 schoteltjes met havermout, half aangekoekt. Een gesmolten milkareep, een zakmes, een borstel, een aansteker. Nou, dat rookt helemaal niet. Er lag ook nog een bolletje wol, vond ik ook erg opmerkelijk. 1 handschoen. Een lipstift natuurlijk, ja. Nog een mascara, een paar van die wattenstaafjes. Alles valt daar te halen.
0: Ja, ik zei het toch? Morgenochtend gaan ze het er nog even verder over hebben in de Q-ochtendshow met Mattie en Marieke. Dus ik ben heel benieuwd, hoe ziet het er bij jou uit? Wat heb jij allemaal liggen in je auto? Want ja, net als Annemarie kan ik me er gewoon niet voorstellen dat je zo'n rommelige auto hebt. Ik krijg heel veel stress van rotzooi in huis, maar ook zeker in mijn auto. En ik rij heel veel, dus ja, als het in mijn auto een zooi is, dan word ik daar echt heel onrustig van. En als je mij ziet binnenkomen bij Q, iedere ochtend dit weekend, dan zie je mij standaard met afval in mijn hand binnenkomen. Want dat is een gewoonte van mij. Altijd even de rommel hier bij Q opruimen. En de beveiliger hier bij de voordeur, die kent mij alleen maar met brekerverpakkingen en lege koffiebekers en zo op mijn armen.

Hoor je op Q Music met zijn nieuwste single Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb is onlosmakelijk verbonden met zijn hond, James. Dat is zijn tackle. En als ik zeg onlosmakelijk, dan bedoel ik ook echt onlosmakelijk. Cameron was een keer te gast bij mijn collega Stefan Bouwman in zijn pianobar op vrijdagavond. En toen kon Cameron eigenlijk niet stoppen met praten over zijn sweet little angel, zoals hij die hond noemt. Tackle James die slaapt bij Cameron in bed en hij vertelde zelfs dat hij echt bang is voor het moment dat ja, die hond een keer niet meer er is, dat hij doodgaat. Want hij zegt, ja, ik hou gewoon meer van die hond dan van heel veel mensen. Schattig toch? Ja, iemand die dat helemaal snapt, dat is Pink. Want als er iemand een hondenmens is, dan is het Pink wel. Zij heeft in haar leven al heel veel honden gehad. Waarvan sommigen ook echt een beetje beroemd waren. Zo was er bijvoorbeeld de hond Fokker. Ja, dat hoor je goed. Fokker. F-U-C-K-E-R. En Fokker die ging in de Zero's echt mee op de rode loper en zo met Pink. Heel leuk. En Pink heeft ook ooit een hond gehad die Elvis heette. Die had ze cadeau gekregen van de dochter van Elvis. Lisa Marie Presley is een vriendin van haar. Dus vandaar die naam Elvis. Alleen Elvis is niet meer onder ons. Die is namelijk verdronken in Pink's eigen zwembad. Heel naar verhaal. Moet je vooral niet over beginnen als je

0: Jacob Q, Never Forget You. Vraag jij je wel eens af, ben ik nou echt een beetje gek? Of valt het misschien wel mee? Nou, daar kan je antwoord op krijgen.
1: Normaal. Dat is normaal, man. Of niet?
0: In de avondshow elke avond onderzoek naar het gedrag van een luisteraar. Is dat nou normaal of niet? Nou, heb jij een gewoonte waar je zelf wel eens aan twijfelt? Laat het dan even weten via de Q-app. Dus wat is jouw uitzonderlijke gewoonte die andere mensen misschien soms gek vinden, maar die jij doodnormaal vindt? Laat het even weten, want dan kan je het zo meteen op de radio gaan vertellen. En dan schakelen we gewoon iedere Q-musicluisteraar in om een oordeel te geven. Is het normaal of niet? Kom maar door via de Q-app.
2: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
1: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
3: Q-Music. Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zo hé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
0: De laatste keukentrends. Keukenloods heeft het.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
0: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

Traffic, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er staat nog één hele kleine file op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 3 minuten vertraging, nou die kan je hebben. Flitsers dan gezien op de A2 van Weert naar Echt bij 202.1. Op de A12 van Maarn naar Ede bij 83.1. En op de A12 van Maarn naar Utrecht bij 75.1. Dan de A15 Deil richting Gorkum. Daar staat een controle bij 103.5. Op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk wordt gecontroleerd bij 6.8. De A28 Zwolle richting Amersfoort 59.5. De A30 Barneveld richting Ede 16.3. En de laatste controle is gezien op de A50. Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9. Jorien.

0: goede vrienden zijn ze. En ook muziek maken kunnen ze goed samen. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je met Repeat It.
1: Normaal. Dat is normaal, man. Of niet?
0: Gisteren sprak ik iemand die haar vaatwasser altijd volgens het first in, first out, oftewel het FIFO-principe uitpakt. Nou, dat bleek uiteindelijk normaal te zijn, volgens de rest van de Q-Music-luisteraars. Nou, ook vanavond gaan we weer onderzoeken of iets normaal is of niet. Je hebt je eigenaardigheid kunnen insturen via de Q-Music-app. En vanavond komt die van Karin. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Als ik jouw gewoonte lees hier op mijn scherm, dan krijg ik er spontaan helemaal zin in. Dus ik ben bang dat ik zo meteen om 10 uur, als ik klaar ben hier, dat ik daar even langs rijd.
2: Ja, dat snap ik.
0: Komt dat door jou? Ja. Want vertel, wat is jouw gekke gewoonte?
2: Nou, mijn gekke gewoonte is, als ik een Big Mac bij de McDonald's eet, dan eet ik hem altijd in 2 delen. Dus eerst de bovenste hamburger met het bovenste broodje en het middelste broodje. En daarna de onderste hamburger met het onderste broodje.
0: Oh ja. Maar dan heb je het eerste deel heb je dan dus met 2 broodjes en 1 burger. En het tweede deel is wel een beetje anders dus. Want dan is de verhouding is dan anders.
2: Ja, die is anders. Ja, klopt.
0: En wat is dan je voorkeur? Die eerste of die tweede?
2: Ja, de eerste.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja, toch wel.
0: Met
2: ja.
0: iets betere ratio, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja. En waarom doe je dit?
2: Ja, waarom? Hij is anders zo groot. Dan pras ik alles onder.
0: Ja, dan moet je mond zo ver open.
2: Ja, dat inderdaad.
0: Maar dan zou je ook gewoon 2 normale hamburgers kunnen bestellen. En dan heb je ook nog eens 2 keer, zeg maar, 2 broodjes en 1 burger.
2: Nee, want die zijn toch anders als de Big Mac.
0: Ja, dat is wel waar. Dan heb je ook andere saus en zo, hè?
2: Ja. Dus toch de Big Mac.
0: En wat ik ook dan nog even wil weten is, doe je dan tussen die 2 delen in, ga je dan bijvoorbeeld nog even je frietjes opeten of wat drinken? Of gaat het wel gewoon achter elkaar aan, die 2 delen?
2: Nee, wel gewoon achter elkaar.
0: Oh ja, oké. Nee, dat is belangrijk om even te weten. Nou ja, ik vind er eigenlijk niet zo heel veel mis mee. Maar ja, het gaat niet om wat ik ervan vind. Het gaat erom wat jouw mede-Q-luisteraar hiervan vindt. Dus die kan vanaf dit moment via de Q-app laten weten, normaal of niet normaal. En dan weten we over een paar minuten voor eens en voor altijd het eindoordeel, Karin.
2: Nou, dat zou heel fijn zijn.
0: Blijf hangen.

0: zomerhitje hoor. The Bausa hoorde je op Q-Music. In Avondshow, zonder Joost, maar met Jorien. Magnetic was dat.
1: Normaal, dus normaal man. Of niet?
0: We zijn op onderzoek uitgegaan voor Karin. Want Karin, vertel even, wat is jouw gewoonte?
2: Mijn gewoonte is dat ik mijn Big Mac altijd in twee delen opeet.
0: Ja, eerst die bovenste hamburger en daarna de onderste.
2: Ja.
0: Nou, we zijn op zoek gegaan naar of dat nou wel of niet gek is. Dan is dat voor eens en voor altijd duidelijk. En er komen veel audioberichten binnen van Tim bijvoorbeeld.
3: Hamburger en dan een broodje. En dan weer een hamburger met broodje. En, nou, beetje gek. Doe gewoon in één keer.
0: Oké.
4: Nou, dit vind ik toch niet echt normaal hoor. Geef mij maar gewoon lekker die hamburger helemaal in één keer. Heerlijk.
0: Nou, dat mag er ook zijn. En Nelly is er dan nog.
5: Een Big Mac in twee delen eten is voor mij heel normaal.
6: Nou, ik vind dit heel normaal hoor. Mijn vader doet dit ook.
7: Hartstikke normaal hoor. Niks mis mee.
8: Nee, ja, dat kan makkelijk in één keer opgegeten worden.
7: Nou goed, hier zijn de meningen over verdeeld, maar ik vind het hartstikke normaal.
0: Nou, er eentje dan.
9: Dit is zeker normaal. Ik eet altijd mijn Big Mac zo.
0: Nou, het is duidelijk hoor.
1: Normaal.
0: Ja, er zijn echt heel veel berichten binnengekomen. Karin, echt nog veel meer dan ik je zojuist liet horen. En de notaris die is daar flink op losgegaan. En die kwam uit op, ja, gewoon normaal. Niks aan de hand, joh.
2: Ah, gelukkig.
0: Ga je vanavond nog eentje halen?
2: Nou, ik denk het niet. Oh. Ja, mijn dochter hier zegt al ja, ja.
0: Ja. Ja, ik wel, denk ik, hoor. Ik heb helemaal zin erin nu door jou. Nou, dus, nou, dank daarvoor.
2: Helemaal goed. Geniet ervan.
0: Doei, Karin.
1: De Q-Music Alarmschijf.
10: Somber, my body isn't ready.

0: hoorde je op je. Het is iets voor negen. Zometeen praat Marcel ons weer bij over het laatste nieuws.
1: Zeker. En dan gaan we het hebben over een opvallende basketbaltransfer in Amerika.
0: En ook Bruno Mars komt eraan. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
8: Woehoe!
7: Op sunweb.nl. Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.

0: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar Kruidvat, dansles, naar de bodembad.
3: Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
11: Goedenavond, het is 9 uur. Het nieuws van nu.nl. Dit is Marcel van Beest.
12: Goedenavond. Nederlanders met een kind gewond bij een auto-ongeluk in Duitsland. Dat gebeurde bij Emmerich, net over de grens. Een automobilist schoot daar van de weg en klapte op een dijk. Hij raakte licht gewond, net als een kind in de wagen. Een vrouw in de auto is in levensgevaar. De bestuurder bleek te hebben gedronken. Treinen tussen Rotterdam en het zuiden is voorlopig nog gedoe. Het repareren van verbrande kabels gaat langer duren. De spoorwegbeheerder dacht dat de klus donderdagavond klaar zou zijn. Nu moet je geduld hebben tot zaterdag in de loop van de middag. Ook moeten sporen ontroest worden, doordat ze even niet zijn gebruikt. Het aantal doden door de aardbeving in Venezuela is verder gestegen. Nu zijn dat er meer dan 1900. Tienduizenden mensen zijn gewond. Nog steeds worden er ook nog overlevenden gevonden. Zo werd vandaag nog een jongetje van 3 gered. En basketballegende LeBron James gaat bij een andere club spelen. Misschien ken je hem ook als een van de gezichten van het sportmerk Nike. James speelde 8 jaar voor de Los Angeles Lakers. Insiders zeggen dat hij de overstap maakt naar de Golden State Warriors in San Francisco. Er spelen ook de Nederlanders Quinten Post en Malavi Leons. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een spatje regen van enkele bui. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Morgen eerst periode met zon, later enkele buien. Het wordt dan maximaal 25 graden.
11: Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Zonder files, maar met flitsers op de A2 bijvoorbeeld van Weert naar Echt bij 202.1. Er wordt gecontroleerd op de A12 van Maarn naar Ede bij 83.1 en van Maarn naar Utrecht bij 75.1. Dan de A15, Deil richting Gorkum, daar zat een flitser bij 103.5. Op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6.8. Controle op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59.5. Op de A30, Barneveld richting Ede bij 16.3. En de laatste controle staat op de A50, Zwolle richting Apeldoorn 212.9.

Lucas en Steve, Matt Oaks en James, die moet ik ook noemen. Love on Hold op Q-Music. Daarvoor hoor je nog de man die over 2 dagen in Nederland is. Of misschien is hij er al, dat zou ook kunnen. Hè, dat hij alvast even wat rondvaartjes doet op de grachten en zo. Maar in ieder geval, 2 juli treedt hij op in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars hoorde je. Maar zaterdag, zondag en dinsdag is hij er ook nog. Leuk. Krijg een appje van Daphne nu in de Q-app dat hij daarbij is. Ja, ik heb het al eerder gezegd in dit radioprogram. Ik heb niet zo heel veel met voetbal. Ik heb ook niet zo heel veel met het WK. Dus ik heb niet gekeken vannacht. Maar het is wel, zelfs ook voor mij, natuurlijk onmogelijk om het vandaag te hebben gemist. Dat Nederland niet meer meedoet met het WK voetbal. Vannacht verloren we van Marokko tijdens de strafschoppen. Maar wat ik al wel heel leuk vind, is dat we wel voor altijd zijn vereeuwigd in het WK-anthem van dit jaar. Ook al liggen we eruit. Die Die van Shakira. En die heb je ongetwijfeld wel eens gehoord. En misschien is het je opgevallen dat daar allereerst allerlei voetballers in genoemd worden. Pelé, nou, die ken ik ook nog wel als niet-voetbalkenner. Cristiano Ronaldo, Maradona, Mbappé, Messi, Beckham. Allemaal worden ze genoemd in het liedje van Shakira. Maar ook allerlei namen van landen die meedoen worden genoemd. Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, España, Mexico, Japan, Korea en ja hoor, aan het einde Netherlands. En wat ik ook heel leuk vind aan dat nieuwe nummer van Shakira is dat het mede is geschreven door Ed Sheeran, hè? Wist je dat al? Nou, Die Die, het officiële WK-anthem van 2026, hoor je zo meteen op Q na No Doubt en It's My Life. Ik hoop dat het niet te gevoelig ligt voor mensen dat we de WK aan

Dean Lewis en Trust Me Mate. Nou, we hebben het voor nu heel even achter ons gelaten. Die tropische temperaturen met de brandende zon. Maar ik weet niet of je je weer app al gecheckt hebt. Maar het ziet eruit dat de zon gewoon helemaal weer terugkomt. Volgende week brandend en wel. Met ook een hoge UV-waarde. Dus dan moet je goed smeren. En er wordt natuurlijk vaak gezegd, goed smeren, maar doe dat ook echt. En ik kan me voorstellen dat je dan naar je badkamerkastje gaat en dat je daar dan oud, vies, verlept flesje zonnebrand uithaalt. Dat je denkt, oh, dat kan nog wel even een zomertje mee. Nou, dat kan dus niet, hè. Dat is wel even belangrijk om te weten. Je moet eigenlijk gewoon ieder jaar een nieuwe zonnebrand kopen. Want die UV-bescherming die neemt iedere maand af nadat je het hebt opengemaakt. Dus na een jaar gewoon nieuwe kopen. En mijn tip aan jou is dan, ga naar de Action. Ja, no spon. Maar ik dacht eerder ook altijd dat je met zonnebrand gewoon de duurste moest kopen. Hoe duurder, hoe beter. Nou, dat is dus niet zo. Ik las laatst een onderzoek waarin stond dat, notabene die ene goedkope zonnebrand van de AZ Thion, eigen merk, dat als beste uit de test komt. Dus dat scheelt je gewoon echt een euro of 30. En dan doet het ook even wat minder pijn om volgend jaar dat flesje gewoon weg te gooien en een nieuwe te kopen. Dus doe je voor.

0: Messi. Zometeen kun jij je muziekkennis op de proef gaan stellen. Want zometeen een nieuwe ronde toonaangevend. Aan jou de taak om mij te vertellen welke artiest en welk liedje je hoort aan de hand van een heel kort stukje. Dus dit is echt je moment om even op te scheppen over ja, hoeveel je eigenlijk van muziek weet. Nou, om je aan te melden voor dat spel, dan stuur je mij het antwoord op de kwalificatietoon met een berichtje in de Q-app. Ik wil graag van je weten welke artiest het is met welk liedje. Dus let goed op, wie met wat is dit?
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow.
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus, en hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee, Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Goedenavond, Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er staat 1 file in Nederland op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk heb je 11 minuten vertraging. Flitsers zijn gezien op de A2 van Weert naar Echt bij 202.1. Op de A12 van Maarn naar Ede bij 83.1. En van Maarn naar Utrecht bij 75.1. Dan de A15, Del richting Gorkum, controle bij 103.5. En op de A17 van Roosendaal naar Moerdijk staan ze bij 6.8. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort, 59.5. De A30 van Barneveld naar Ede bij 16.3. En de laatste controle is gezien op de A50. Zwolle richting Apeldoorn, 212.9.

0: Dat doen we met Marijn vanavond. Dag Marijn.
1: Hi, goedenavond.
0: Jij stuurde het goede antwoord op de kwalificatietoon. Dat was deze. Nou, die had jij meteen helemaal goed. Since You've Been Gone van Kelly Clarkson.
1: Ja, zeker.
0: En nou belden we jou net buiten de uitzending om te vertellen dat je mocht meedoen. En toen klonk het een beetje alsof je er eigenlijk alweer spijt van had dat je had geappt.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij dacht, ik heb gewoon het goede antwoord en ze gaan mij toch niet bellen.
1: Ja, dat dacht ik inderdaad.
0: Nou, maar daar waren we.
1: Ja, ik zat fout.
0: Ja, dus nu moet je voor de bel.
1: Ja, klopt.
0: We gaan zo meteen hetzelfde spelletje spelen als je net hebt gedaan. Maar dan, dan krijg je 5 opgaven te horen. En dan wil ik van jou de titel of de artiest of allebei. En in totaal 5 tonen die je gaat horen en 10 punten dus te halen. Maar als je 5 punten hebt, dan krijg je al het Q-prijzenpakket. Dus je bent er zo.
1: Oké.
0: En jij bent goed uitgerust.
1: Nu niet meer.
0: Nee, maar je was op vakantie, toch?
1: Ja, ik was op vakantie, maar meteen weer volle bak.
0: Oh, oké. Dus die vakantie moet ben je helemaal weer uit.
1: Ja, helaas wel.
0: Nou, we gaan gewoon kijken hoe ver je komt, Marijn. Ik laat je zoals gezegd 5 verschillende tonen horen. En ik wil graag titel en of artiest van jou horen.
1: Helemaal goed.
0: Zet hem op. Wat is jouw persoonlijke muzieksmaak? Misschien is dat nog even handig. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, ik hoop niet dat dat komt, want dan ga ik nat?
1: Nee, een beetje van alles en nog wat.
0: Oh, dat is dit ook wel, wat ik hier heb. Dus dan zitten we zo.
1: Okay.
0: Nou, dan gaan we beginnen. Dit is de eerste die ik voor je heb.
1: Oei. Mijn eerste neiging is iets van Coldplay.
0: Ja, die gedachte snap ik, maar het klopt niet.
1: Jammer.
0: Het was deze. Angels van Robbie Williams.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu een heel andere kant op, durf ik wel te zeggen.
1: Helemaal goed. Ja, Roopapa van Joost Klein.
0: Ja hoor, nou, er zat ook al een woord in die toon. Dus daar werd je dan een klein beetje mee geholpen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, 2 punten staan we op. Dan gaan we door met...
1: Dasha, Texas? Boots?
0: Nou, ja, bijna. Het is Austin.
1: Oh.
0: Nou, dat ligt inderdaad in Texas, maar we kunnen het niet goed rekenen. Maar Dasha, dat klopte wel. Nou, je maakt het spannend. 3 punten staan we op. Nog 2 te gaan voor dat Q-prijzenpakket. Misschien haal je die 5 punten met deze. Luister goed.
1: Stromae met... Papa Oete, volgens mij.
0: Oeh, ik snap helemaal waarom je dit zegt, maar het klopt niet.
2: La da da da da da da.
0: Ja, dit is eigenlijk een beetje een Nederlandse Stromae, kun je wel zeggen. Het was Cloud met La da da.
1: Nee.
0: Nou, het kan nog goed gaan, want je hebt nog 1 te gaan. Als je van deze de titel en de artiest weet, dan zit je gewoon op 5 punten en dan ben je alsnog binnen. Dus luister heel goed voor de laatste keer, Marijn. Wie met wat is dit?
1: Dit is Coldplay.
0: Ja, klopt.
1: I used to rule the world.
0: Klopt. Dat zingen ze.
1: Ja. Streets.
0: Ja. Maar de titel wordt niet gezongen, kan ik je wel vertellen.
1: Oh.
0: Dus je gaat de titel ga je niet zingen als je het liedje zingt in je hoofd.
1: Clark?
0: Nee.
1: Godzamer. Sorry.
0: Viva la vida was dit.
1: Nee, jammer.
0: Oh, heel erg jammer. 4 punten is niet voldoende voor het Q-Music prijzenpakket. Ja, dan had je misschien toch inderdaad maar niet moeten appen, Marijn.
1: Nee.
0: Oh, nou goed, ik wens je in ieder geval een hele fijne dinsdagavond. En de volgende keer beter, wie weet.
1: Ja, joh.

0: ik vind dat leuk, Lars, dat je daar naar vraagt.
1: Mijn schoenen.
0: Ja, dat vind ik sympathiek. Ja, dat had ik niet verwacht van jou.
1: Ja, ik zag het op Instagram dat jij nieuwe schoenen had gekocht.
0: Ja.
1: Maar die op Vinted. En, ja. Maar die paste niet helemaal of zo. Of, ja, en laat je nu vermaken. Dat is
0: ja, dus jij vroeg net meteen, heb je ze aan vandaag? Maar ja. Nee, ik heb ze niet aan.
1: Nee,
0: ik had inderdaad, voor de mensen die mij niet volgen, ik heet Jorien Renkema op Instagram. Ook buiten Instagram, maar op Instagram is het @JorienRenkema.
1: En volgen, hè? Was leuke content.
0: Ja, leuk. Dankjewel. Ik had Gucci-schoenen gekocht. Dat klinkt echt heel decadent, maar ik moet er wel bij zeggen, ik heb ze echt voor een derde van de prijs, van de nieuwe prijs, heb ik ze tweedehands gekocht. En ja, dat is altijd spannend als je iets koopt op Vinted. Ik weet niet of je het wel eens doet, maar je kan het natuurlijk niet terugsturen als het niet past.
1: Nee. Nou, het zijn echt mooie schoenen. Het zijn gouden, wat zijn het, muiltjes bijna.
0: Met je hebt er echt verstand van, Lars.
1: Wat zijn het muiltjes of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, dat zijn muiltjes.
1: Met,
0: ja,
1: met een hakje? Was
0: ja,
1: een hakje?
0: Ja, klopt.
1: Nou, meer weet ik ook niet, maar ik vond het er prachtig uitzien.
0: Ja, ik ook. Ik was er echt zeer content mee. Maar goed, ze waren inderdaad een beetje te klein. Dus ik heb heel veel berichten gehad op Instagram van mensen die zeiden, joh, je moet er even mee naar de schoenmaker. Die kan dat oprekken.
1: Oh ja.
0: En dan, want ze zijn zeg maar iets te klein in de breedte. Dus niet zozeer in de lengte, maar in de breedte.
1: Ja.
0: Dus ik moet dat nog even doen. Maar ik krijg veel berichten op de gram. Dat mensen dat helemaal interessant vinden. En vragen wat de status is. Dus ik zal je op de hoogte houden, oké?
1: Ja, ik krijg ook berichten van mensen die vragen, kunnen we stoppen over die schoenen en even nog over voetbal praten?
0: Nou, niet met mij.
1: Dat dacht ik ook. Was er wel bang voor.
0: Ja, doe dat maar lekker zometeen na 10 over voetbal praten. Maar ben je wakker gebleven vannacht?
1: Ja, ik ben wakker gebleven. Ik ben echt helemaal zuur. Ik ben echt een katergevoel heb ik gisteravond.
0: Nou, sterkte dan.
1: Je hebt lekker geslapen, toch?
0: Ja, heerlijk.

0: je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen.

0: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Inmiddels 10 uur geweest. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
4: Goedenavond. De politie heeft een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Dat gebeurde op de A50 bij Schaik in Brabant. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man op de vluchtstrook liep is onduidelijk. De politie moest er ook zijn. In een wagen zat een verdachte en er was file. In het ziekenhuis in Veldhoven is een eeneige vierling geboren. De vier broertjes zijn op een natuurlijke manier verwekt en maken het goed. In de familie van de vader kwamen al vaker meerlingen voor. Een eeneige vierlingen zijn er wereldwijd zelden. Bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen komt het voor. Farmers Defence Force dreigt met nieuwe acties. De boerenprotestgroep peilt hoeveel mensen mee willen doen. Woede is er over de jongste stikstofplannen van het kabinet. De leider van Farmers Defence Force klinkt dreigend in zijn vlog.
5: Wij willen niet naar Den Haag, want er is reces en niemand is thuis. Wij willen in de regio blijven. Dat is denk ik ook wat de boeren willen. En wij gaan op een tijd dat ons het beste uitkomt. Niet op een tijd dat het in Den Haag het beste uitkomt.
4: Politiek Den Haag is na vrijdag op vakantie. En PSV-aanvaller Jesper Uneke vertrekt. Hij gaat spelen voor het Zweedse IK Sirius FK. Dat is daar de koploper in de competitie. Uneke begon in de jeugdopleiding van PSV. Zijn contract in Zweden loopt tot en met de zomer van 2031. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een spatje regen of een enkele bui. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Morgen eerst periode met zon, later enkele buien. En het wordt dan maximaal 25 graden.
3: Flitsmeister meldt 1 lange vertraging. Die staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Je vertraging daar 30 minuten. Dan flitsers gezien langs de A2. Weert richting Echt 202.1. De A12 Maarn-Ede 83.1. Diezelfde A12 Maarn richting Utrecht. Bij 75.1. De A15 Del-Gorkum bij 103.5. De A17 Roosendam-Moerdijk bij 6.8. A28 Zwolle Amersfoort bij 59.5. De A30 Barneveld-Ede bij 16.3. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, daar staan ze bij 212.9.
1: Music. Lars Boelen.
3: Alle avondmensen verzamelen maar. Zometeen mag je mening geven over nieuwe muziek van Lost Frequencies. Eerst Nicky Jam en Enrique Iglesias. El Perdón.

0: Warren. En Fever Dream, Back Your Music. Het is bijna 10 minuten over 10, dus de hoogste tijd voor...
1: Repeat. Of niet.
0: Daarin mag je je mening geven over nieuwe muziek. En jij bepaalt dan telkens of het nummer doorgaat naar de volgende ronde. De ja of de nee. We zijn aangekomen bij de ene laatste ronde. Ronde nummer 9 voor Lost Frequencies. Ja, en over het algemeen, laten we eerlijk zijn, kunnen DJ's niet zingen. Ja, Stefan Bouwman en Martin Garrix dan dagen later. Maar als DJ's een nieuw nummer maken, dan zoeken ze vaak daar een zanger of een zangeres bij die dan de vocalen gaat inzingen. Zo ook dus Lost Frequencies. Ja, hij vond het superleuk om samen te werken met nieuwe artiesten en songwriters. Dus dat doet hij ook heel vaak. En voor zijn nieuwe track is hij op zoek gegaan. Hij is uitgekomen bij Carine Lomax. Wie? Carine Lomax. Ja, die naam zijn mij ook niet zoveel. Maar zij komt uit Amerika en ze werkt daar als hondentrimster. Ja, haar muzikale carrière komt pas net van de grond. Maar ze zingt en schrijft al heel veel liedjes en werkt daar dus ook nog gewoon als hondentrimster. Hoe grappig is dat? Ja, Lost Frequencies kreeg haar dus in het vizier. Ja, ik zit te denken misschien ook wel toen hij zijn hond daar liet trimmen. Heeft hij een hond? Heeft Lost Frequencies een hond? Weet ik niet. Weet ik niet. Maakt me verder niet uit. Nu hebben ze samen een liedje gemaakt en ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Live It All heet het nummer. Als je hem leuk vindt, dan stuur je repeat. Vind je het niks, dat kan ook. Dan stuur je niet. En doe dat met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat.

0: repeat. Repeat. Of niet?
1: Dat is de vraag. De nieuwe van Lost Frequencies, Live It All. Mag die door naar de volgende ronde? Is het een repeat of niet? Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-Music app. Ik ga zo goed op Lost Frequencies. Deze ook weer. Dus absoluut een repeat voor mij, zegt Daphne. Repeatje voor Janneke. Robin is erbij. Dikke repeat. Repeat voor Kees ook. Tjitke zegt voor mij een nietje. Het lijkt een beetje alsof de zangeres bibberend bij het zwembad staat en het koud heeft en niet durft te springen. Oké, okay. Repeatje voor Stijn. Lekker trekkie hoor, zegt Ben nog. Repeatje. En Charlotte zegt repeat. Ik heb het nummer nog niet gehoord. Maar ik support mijn collega hondentrimster. Oh ja. Ja, dat vertelde ik net. De zangeres op dit nummer is in Amerika is hondentrimster. En ik vermoed Charlotte ook. Oké, okay, we gaan even naar de audioberichtjes.
2: Een dikke vette repeat. Ik vind het leuke muziek.
1: Hoppers.
2: En groetjes van Marcel uit Rotterdam.
1: Rotterdam.
2: Ooit. Bedankt.
1: Lekker natte thee.
3: Repeat, lekker nummertje. Voor ons een nietje.
4: Lekker zomers nummertje. Repeatje.
5: Een dikke repeat.
1: Ja, we hebben alles een beetje bij elkaar opgeteld en afgetrokken. En daar is eigenlijk één duidelijke conclusie. Ik loop helemaal van vast. Duidelijke conclusie uitgekomen. Er is overduidelijk gegaan voor een repeat. Dat betekent dat hij door is naar de volgende ronde. En dat is de allerlaatste ronde, ronde nummer 10. Morgenmiddag, 4:15, bij grote vriend en collega Wim van Helden.

Nickelback en How You Remind Me. Ik wil even wat checken, want ik draaide dit nummer net. En aan het begin van het nummer dacht ik iets te horen. Maar ik wil het even. Ik ga hem even terugspoelen. En dan wil ik even dat je met me meeluistert of ik dit nou goed hoor. Het zit na ongeveer 8 seconden. Wacht, ik spoel hem eventjes. Spoel even door. Even, okay, maar. Hier zit het. Ja, hier zit het. Let op. 6-7. Dat zegt hij toch? 6-7, toch?

0: Ik vind deze nog steeds te gek hoor. Alok en Eva Max en Car Keys bij Q Music. Uit 2023, al 3 jaar geleden het plaatje. Hey, heb jij wel eens met een collega gezoend? Heb je wel eens met een collega gezoend? Weet ik veel, misschien een keer op een personeelsfeest of zo. Of misschien zelfs, weet ik veel, dat jullie aan het daten zijn geweest met een collega. Ja, vandaag hoorde ik namelijk dat 2 collega's van mij hier bij Q Music wel eens met elkaar hebben gezoend. En er zijn nu zelfs plannen van 2 collega's die dit met elkaar willen gaan doen. Dus die willen met elkaar gaan zoenen. Dat is nog niet gebeurd, maar dat gaat misschien wel gebeuren. Over welke collega's ik het heb, dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar ik ben ondertussen op zoek naar iemand die wel eens met een collega heeft gezoend. Mag ook anoniem. Dus heb je wel eens met een collega gezoend? Meld je dan even. Ik ben gewoon even benieuwd. Meld je even in de Q-Music app als je met een collega hebt gezoend. Doe mij ondertussen de lichtjes uit. Turn the lights off, hoor je zo.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Hey, jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op Europa.

0: Retour.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
10: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
11: Fomar, voor de markt.
12: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Lars Boelen.
16: Hi. Q-Music. Met zometeen Adele, is Justin, Jack Style, Joan, Turn the Lights Off.

0: Adele en Water Under the Bridge bij Q-Music. Heb je wel eens met een collega gezoend? Heb je dat wel eens gedaan? Ja, dat... Ja, dat kan natuurlijk gewoon ook heel onschuldig zijn geweest. Gewoon maar een keer tijdens een personeelsfeest of zo. Of ergens anders. Nou, de reden dat ik erover begin... Ik heb dat zelf trouwens nog nooit gedaan met een collega gezoend. De reden dat ik over begin is namelijk het volgende. Luister even mee, dit gebeurde er in de ochtendshow.
1: Ik heb gedroomd dat ik met Domien aan het zoenen was.
2: Ja. Oh, dat is best wel lekker hoor.
1: Oké, nou, ja.
2: Maar Domien is wel echt een goede zoener. Ja, heb ik veel plezier mee beleefd.
3: Dus Domien Verschuren, hoe heb jij dat ervaren die 7 jaar geleden?
0: Ja, dat was dus vanochtend. Matty die vroeg dus, voor duidelijkheid, je hoorde Matty en Marieke praten. Want Kiki, de vriendin van Matty, had dus gedroomd dat ze met Domien had gezoend van de middagshow. En nou, Domien reageerde daar zo op.
4: Ik vond het ook, ik vond het zeer aangenaam 7 jaar geleden.
5: Nou, is het daarna dan ook ongemakkelijk als je elkaar... Kijk, als je dan samen weer in zo'n escape room zit bijvoorbeeld of zo.
4: Nee, niet ongemakkelijk. Ik vind het ongemakkelijker, moet ik zeggen. Dat het er nu weer over gaat, want we zijn dus 7 jaar verder. Zou je een keer met mij willen bekken?
5: Huh?
4: Ja.
5: Nu?
4: Vind ik niet nu.
5: Ja, kom maar.
4: Vind je dat raar verzoek?
5: Nee, dan nu. Nu.
4: Zou jij nu als... Ja?
5: Ja, ja, ja, dan nu. Ja, we zijn toch een LHBTQ+ programma?
4: Ja, nee, vind ik echt raar. Dat zou ik echt raar vinden om nu met jou te zoenen.
2: Spannend.
5: Ja, even, wat zou jij... Vind jij het goed als we dat doen?
2: Tuurlijk, jullie hebben mijn consent dat jullie dat doen.
4: Ja, ik ga niet... dit kan niet. Dat moet eerst... Dat ga ik niet, zomaar... Nou, ik krijg helemaal warm hiervan. Het is mijn eigen vraag ook.
5: Ja, het is je eigen vraag.
4: Zou jij dat doen? Zou jij hier op de radio... Waarom? Het is toch heel raar als hier twee heteroseksuele mannen gaan zoenen. Dat is toch een heel raar...
2: Ja, het is wel raar, maar wel vermakelijk.
4: Als ik met je ga bekken, dan is het op een feestje.
0: Ja, nou ja, dat zei hij met zijn grote mond. Maar ja, misschien morgen. Ja, ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat hier toch een soort iets ontstaan is. Misschien dat Domien en Anton morgen toch een klein tongetje gaan draaien. Wie zal het zeggen? Nou goed, ja, het zou toch mooi zijn. Ja, ik zou er echt op de gieren vinden. Afijn, heb je wel eens met een collega gezoend? Als je die vraag met ja kan beantwoorden... laat het even weten met een berichtje in de Q-app.

0: Follow Rivers Back Your Music. We hebben het over zoenen met collega's. Ja, vanochtend achtergekomen dat dit was eigenlijk een soort geheim dat eigenlijk iedereen al wist. Marieke Elsinga en Domien Verschuren ooit wel eens 7 jaar geleden met elkaar hebben gezoend. Daarop hoorde ik vanmiddag in de middagshow dat Domien en Anton wellicht een poging gaan doen om met elkaar te zoenen. En toen dacht ik, ja, we gaan gewoon op zoek naar mensen die wel eens met collega's hebben gezoend. Eline, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Goedenavond. Ja, ik heb dus nooit met een collega gezoend, dus ik kan er niet over meepraten. Maar jij kan er des te meer over meepraten.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Vertel, hoe is het gekomen?
1: Nou, dit is eigenlijk best een grappig verhaal. Wij werkten ook al 3 jaar met elkaar samen. En in die 3 jaar is er ook al een beetje een vriendschap gegroeid. Waarbij eigenlijk alle collega's om ons heen zagen dat er wel wat meer in zat, behalve wij zelf.
0: Oh ja.
1: Dus een volledig bocht voor ons kop. Totdat we op een gegeven moment op een feestje waren, toch wat alcohol hadden genuttigd. Ja. En toen ineens wat meer durfden. Dus het eind van de avond, voor de deur van dat feestje, staan zoenen. Inmiddels zijn we ruim 8 jaar verder. En op ons 8-jarig jubileum heeft mijn vriend ook ten huwelijk gevraagd. Dus volgend jaar gaan we trouwen.
0: Nou, wat
1: dus
0: goed.
1: Dat kan ervan komen.
0: Ja, wat goed. Dus, ja, uit onderzoek blijkt ook dat de meeste relaties ontstaan op de werkvloer. Je hebt het nog maar eens bevestigd, Eline. Hoe heet je vriend? Ja. Of ja, je verloofde dus?
1: Mijn verloofde, Martijn.
0: Martijn, Eline en Martijn. Het is een match made in heaven. Hey, fantastisch. Ja. Gezoend op de werkvloer. Het is nu bijna je man. Wat goed zeg,
1: Eline. Bijna mijn man. Ja, klopt.
0: Eline, dankjewel voor je verhaal. Ik ga eventjes naar Sita. Sita, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, Sita. Hallo. Hoe zit dat bij jou?
2: Nou ja, wij zijn 1999. Ben ik al met mijn collega, mijn man.
0: Ja, ja, ja, het is nu je man, maar toen je collega.
2: Ja.
0: Waar werkten jullie?
2: We werkten bij de Praxis.
0: Oh, vertel, want ik ben heel benieuwd.
2: Op een gegeven moment zegt hij tegen me, nou, als jij mijn vriendin was, toen ik jarig was, dan had ik je meegedaan met een hotelletje, een restaurant en alles.
0: Zo.
2: Dat heb ik ieder jaar gedaan.
0: Maar wat dacht je toen hij dat zei, Sita? Was je toen onder de indruk?
2: Ja, ik denk, nou, weet je, dat deed mijn huidige vriend toen niet. Dus,
0: oh, maar Sita, ja. Heb jij gezoend met je collega terwijl je nog een ander had?
2: Nee, dat was daarna wel uit.
0: Oh, het was daarna wel uit. Dus eerst even netjes uit. Nee, wacht, ja. Daarna uit. Maar daarvoor moest het uit, natuurlijk.
2: Ja, daarvoor wel uit.
0: Daarvoor uitgemaakt, precies. Even de goede volgorde. Dus eerst uitgemaakt en toen lekker zoenen met je collega. Lekker tussen de... Ja, tussen
2: in het
0: de
2: magazijn.
0: In het magazijn, lekker in het magazijn. Heerlijk. Hey, wat lekker. En nu dan, want dat was in 1999. En nu getrouwd? Gelukkig getrouwd?
2: Ja, we zijn inmiddels sinds 2008 getrouwd. 2 kinderen.
0: Zo.
2: Ja, nou, het kan allemaal. Mooi.
0: Het kan allemaal. Dan ga ik alleen nog eventjes naar Ilona. Hallo Ilona.
3: Goedenavond.
0: Hallo, je bent de laatste in rij. Je hebt ook gezoend een keer met een collega. Is dat ook nu ben je er ook mee getrouwd en kinderen of niet?
3: Nee, want het was een vrouwelijke collega.
0: Oh.
3: Dus het stukje kinderen wordt lastig.
0: Nou, dan kan je natuurlijk kinderen... Ja, dat kan op zich... Ja, het zou kunnen. Er zijn mogelijkheden, inderdaad. Maar val jij op vrouwen? Of?
3: Nee.
0: Oh, dat maakt het verhaal wel interessanter. Want hoe is dit? Want Ilona, wat is er gebeurd? Neem ons even mee. Waar werkte je en wat was de situatie?
3: Nou, we werkten bij de Blokker.
0: Ja.
3: En,
0: geile bende bij de Blokker altijd, hè?
3: Dat is een geile bende. Was.
0: Ja, vast, ja.
3: En vast, ja. Nou, we konden goed met elkaar overweg. En we hadden zoiets, we gaan een keer samen op stap.
0: Ja.
3: Dus zij een vriend mee en ik toen de tijd mijn vriend ook mee.
0: Ja.
3: En tijdens het stappen hadden we bedacht om ijsklontjes naar elkaar toe te brengen via de mond.
0: Ja, ja. Maar hoezo leek dat een goed idee?
3: Ja, iets met drank.
0: Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
3: Ja, en van het een kwam het ander. En toen stonden we daar midden in de discotheek te bekken.
0: Te bekken, lekker tongetje te draaien,
3: ja,
0: lekker te worstelen.
3: Tongetje draaien,
0: was het de enige keer, de laatste keer ook?
3: Ja.
0: Ja, ja. Is het wel bevallen? Want ik hoor dit verhaal vaker van vrouwen. Dat ze dan op vakantie, mijn vriendin, die heeft dus ook wel eens, die was op de stage geloof ik in Madrid. Ja, dat was ver voor mijn tijd, helaas. Die heeft ook met een vriendin staan zoenen daar.
3: Ja, het is toch fantastisch om een keer te proberen.
0: Ja, is dat, dit is echt een ding onder vrouwen geloof ik hoor. Want de mannen onder elkaar hebben dat toch minder.
3: Ah, die doen allemaal zo moeilijk.
0: Ja, misschien, nou ja.
3: Hey,
0: misschien morgen in de middagshow, hè, Anton en Domien, dat ze lekker met elkaar gaan tongworstelen. Je weet het niet.
3: Hey
0: Ilona, ik wens je een fijne avond. Bedankt voor je verhaal.
3: Yo,
0: mazzel, doei.

Afrojack, Ello Black en In My World. Bijna 11 uur en dat betekent dat we zometeen op 10 over 11 een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. Een spelletje waarbij je heel makkelijk kans maakt op een heel lekker geldbedrag. Het werkt

0: heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen, roep dan stop voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, ben je dus te gretig en wacht je te lang, gaat de klok af, dan win je helemaal niks. Het is een makkelijk spelletje, het draait om gevoel, het draait om timing en het draait om een lekker geldbedrag. Als je dat geldbedrag wel lekker kan gebruiken en je hebt zin om mee te spelen, dat is minstens zo belangrijk, dan is het belangrijk dat je je nu aanmeldt en dat doe je door het woord klok te sturen. Het woord klok, K-L-O-K, klok. En dat doe je met een berichtje in de Q-Music app. En ook Martin Garrix komt eraan.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.

0: Met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting.

0: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Wat krijg je van Marcel van Beest?
2: Goedenavond. Een tiener is gepakt die dreigde met een aanslag zonder reden. Het is onduidelijk wanneer en waar die is aangehouden. Nieuwsuur meldt dat tiener online geïnspireerd is geraakt. Daar zou hij contact hebben gehad met een groep en mensen daarin zouden geweld verheerlijken en verder alles haten. De politie heeft op een vluchtstrook in Brabant een voetganger aangereden. Waarom de man daar langs de A50 bij Schaik liep, is onduidelijk. De politiewagen reed de strook op om een file te ontwijken. In de auto zat een arrestant. Gekeken wordt of er door de politie te hard is gereden. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Duitsland. Dat gebeurde net over de grens bij Emmerich. De vrouw zat samen met een man en een kind in een auto. De wagen klapte op een dijk en de bestuurder had te veel gedronken. Hij en het kind raakten licht gewond. En een heel abrupt einde van de Oranjesfeer in Zevenaar. Daar hadden bewoners hun straat volgehangen met vlaggetjes. Maar kort na de laatste penalty sloegen vandalen toe, weten Gelderse media. Gewapend met een heggenschaar knipten ze vlaggetjes kapot. De daders zijn geen bekenden in de buurt en de bewoners overwegen nu aangifte te doen. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal nog een spatje regen of een enkele bui. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Morgen eerst periode met zon, later enkele buien. Het wordt dan maximaal 25 graden.
1: Flitsmeister meldt geen vertragingen, wel een rijtje flitsers. Ze staan te controleren langs de A2, Weert richting Echt bij 202.1. De A10, Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 3.8. De A12, Maarn richting Ede bij 83.1. En diezelfde A12, Maarn richting Utrecht. Daar staan ze bij 75.1. De A15, Del richting Gorkum bij 103.5. De A17, Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. De A28, Zwolle-Amersfoort bij 59.5. En tot slot de A50, Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9.
3: Lars Boelen.
1: Onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op Mannies, Doekoes, Knaken, Poen. Wil je meespelen? Stuur nog even snel het woord Klok in de Q-app. Q-music.

0: Harry Styles en American Girls. Back your music. Ruben, 26 jaar uit Dedemsvaart. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ruben, wat ben je vrolijk?
1: Jawel, hè?
0: Ik hoor het meteen. Ik heb een vrolijk persoon aan de telefoon. En dan ga je dit weekend ook nog eens op motorweekend.
1: Dat klopt, ja.
0: Wat is er leuk aan motorweekend? Ik heb helemaal niks met motoren, dus vertel het.
1: Lekker rijden met vrienden en verder geen gezeur, denk ik.
0: Omdat de vrouwen niet meegaan? Of wat?
1: Onder andere.
0: Ja. En je kan elkaar niet. Of heb je dan onderling zo'n dat je met elkaar kan praten?
1: Nou, die hebben we dus net aangeschaft met z'n allen. Oh, dus dat kunnen we dus wel nu.
0: Ja. Maar is dat leuk? We hebben hem nog niet gebruikt.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Niet gebruikt nog, maar we gaan hem nu testen dit weekend.
0: Hé, maar dat motorrijden, hoor ik aan alle kanten, is toch heel gevaarlijk eigenlijk? Ik bedoel, als je eruit glijdt, snap ik wel, je bent niet beschermd.
1: Ja, je hebt beschermende kleding aan, maar voor de rest, niet vallen.
0: Ruben, we gaan het lekker mannelijk maken. Wat voor motor heb je?
1: Ik heb een Suzuki.
0: Zo, eentje die dan bromt.
1: Met zo'n geluidje van vroom vroom, zeg maar.
0: Ja. En ik bedoel eigenlijk meer met zo'n dikke uitlaat. Weet je, ik rijd elke dag door een tunnel op de snelweg. Ja. En dan komen er van die motorrijders, het is echt bijna elke dag. En die, ik weet niet wat het is, maar die gaan dan extra gas geven in die tunnel. En ik schrik me eigenlijk elke keer helemaal de pleuris. En dan denk ik, jezus, wat irritant. Maar doe jij dat ook?
1: Ik heb niet zo'n hels kabaal eronder zitten.
0: Je hebt gewoon een normale motor, maar hij kan wel echt heel hard.
1: Hij kan wel heel hard, ja.
0: Okay, wat is het hardste wat je er ooit mee hebt gereden?
1: Ik denk 200.
0: Zo.
2: Knok tegen de klok.
0: 200, maar dan moet je echt niet uit de bocht vliegen, Ruben. Dat is toch levensgevaarlijk?
1: Nee, ik was in Duitsland op de snelweg gewoon recht toe, recht aan. Dus
0: zo. Maar dat is wel adrenaline, denk ik. Als je echt 200 rijdt met dat ding.
1: Ja, ik vind dat wel leuk.
0: Ja, dat snap ik.
1: Prima genoeg.
0: Hey, gaan we dan ook spelen voor geld voor iets op de motor? Nieuwe zijspiegel of zo? Of,
1: Nieuwe banden.
0: Nieuwe banden? Want ze zijn helemaal versleten.
1: Nou, dat dus niet. Juist niet. Ze zijn dus inmiddels 12 jaar oud. En het schijnt dus dat ze dan niet meer slijten. Dus ik dacht elk jaar, we hebben toch goede bandjes.
0: Ja, top.
1: Ja, maar dat is niet zo veilig dus.
0: Hoezo is dat niet? Dat is toch juist top als ze niet meer slijten? Dan blijft er altijd profiel onder zitten, zou je zeggen.
1: Ja, maar blijkbaar heb je dus dan minder grip.
0: Nou goed, dan gaan we spelen voor nieuwe banden. Wat kost dat nog? Kijk, het voordeel van een motor ten opzichte van een auto, je hebt er maar twee nodig.
1: Ik denk ongeveer €200, denk ik.
0: €200. Vind ik nog meevallen eigenlijk voor nieuwe banden.
1: Jawel, hè?
0: Ja, vind ik meevallen. Gaan we daarvoor spelen, Ruben. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, dat is ook hoe het werkt. Dan win je helemaal niks.
1: Nee, ik begrijp het.
0: Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Dan wens ik jou heel veel succes. Daar ga je.
1: Dankjewel.
2: 5 euro. 60 euro. 107 euro. 133 euro. 154 euro.
1: Stop.
0: Anderhalf bandje, 154 euro. Lekker bedrag, gefeliciteerd Ruben.
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Want hadden er twee volledige banden misschien wel ingezeten? Ja. Je weet het natuurlijk niet. Ja.
1: Misschien wel een nieuwe motor.
0: Ja, misschien. Het zou zomaar kunnen. Oké, we gaan luisteren. Komt-ie.
2: 180 euro.
0: Ja. Gaan we over die 200 heen? Ik ben wel benieuwd hoor. Nee!
1: Nee,
0: daar was het klaar. 180 euro zat er in de klok, Ruben.
1: Nou, super.
0: Hey, je hebt het goed gedaan. 154 euro, daar riep je stop. En dat bedrag, dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een ontzettend fijn motorweekend.
1: Dankjewel, dat gaat helemaal goed komen.
0: En veel plezier en succes met het shoppen van die nieuwe banden.
1: Ja, jij weet je nog.
0: Ja, komt goed, man. Dank je.
1: Joe.
0: Hoi. Morgenavond bij Jorien en bij mij. Nieuwe rondes Knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakcentje.

Zara Larsson en Midnight Sun bij Q-Music. Hey, even een vraag aan de fancommunity van Zara Larsson. Als ik Zara Larsson google, en moet je maar eens even proberen. Ja, ik weet niet of dat werkt op mijn telefoon, maar als je het op een groot scherm doet, op een laptop of zo, of een iPad, denk ik dat ook wel werkt. Dan krijg je allemaal dolfijnen. Ja, dat is echt gek. Een soort regenboog waar dan dolfijnen doorheen vliegen. Over heel je scherm. En dan kan, ja. Hoezo is dat? Ja, ik kan me niet voorstellen dat Google dat doet omdat ze dolfijnen liedjes maakt. Ik weet het niet. Nou, als iemand een antwoord heeft op die vraag, laat even van je horen in de Q-app. Ik ben benieuwd. Is hij fan van dolfijnen of zo? Geen idee. Hey, ondertussen breaking news wat binnenkomt. Dat ga ik toch even met je delen. Ronald Koeman die houdt de eer aan zichzelf en die stapt op als bondscoach van Oranje. Hij gaat ermee kappen. Hij zegt, ja, het doet pijn dat het zo eindigt. Ik weet niet of je het gisteravond hebt gezien. Ja, vannacht. Het was verschrikkelijk, hè. Het was echt, ja, ik durf er eigenlijk niet meer over te praten. Want ik krijg er gewoon hoofdpijn van. En ik heb al heel de dag een beetje katergevoel of zo. Ja, het was zuur. We stonden 1-0 voor. En ik denk, ja, we gaan dit volhouden tot het eind. Dan in die reservetijd die 1-1. Dan wordt het met penalties beslist. Ja, het was niet genoeg. En voor Ronald Koeman was dit dus ook een reden om te zeggen, nou ja, we hebben het niet ver geschopt. Dus ik kap er lekker mee. Ronald Koeman houdt de eer aan zichzelf. En stopte dus mee als bondscoach. Nou, als je me binnenkort niet meer op de radio hoort, dan heb ik gesolliciteerd. Bruno Mars bij Q. And On My Soul.

0: Op dit moment de hekkensluiter in de top 40. De nieuwe van Bruno Mars en On My Soul. Zometeen. Groot nieuws in deze show. En ook deze komt eraan. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Hoor je zo.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
17: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
18: I want chicken.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
21: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
20: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
21: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
22: Lars Boelen.

0: Cloud en Ladada bij Q Music. Ja, dan ga ik even iets doen wat ik eigenlijk niet heb voorbereid. Rome van de redactie.
1: Ja.
0: Ja. Kijk, Romy, ik ga jij nu iets vertellen wat eigenlijk nog niemand weet.
1: Oh my god.
0: Alleen ik weet het, mijn familie weet het en eigenlijk mijn vrienden weten het ook nog niet. En niemand bij Q Music weet het ook nog niet. Niemand weet dit. Maar ik denk, ik ga jou het gewoon nu vertellen.
1: Ja?
0: Ik wil je even wat geven.
1: Nee!
0: Ik wil je even wat geven.
1: Echt? Nee! Oh my god!
0: Okay, ik geef Romy nu een envelop. Romy, nee. Maak die envelop even open.
1: Oh. Oh. Sorry hoor! Ik dacht helemaal, je gaat vertellen dat je vader wordt. En ik krijg hier een echo. En ik denk, oh my god. En ik zie op die echo zie ik een foto van een hond. Ik dacht al helemaal, nee, je wordt toch geen vader?
0: Nee.
1: Oh my god.
0: Nou, ik word hondenvader. Sterker nog.
1: Oh, maar ik vind het heel erg leuk voor je. Ik vind het heel leuk. Maar ik moet even helemaal bijkomen. Ik dacht in één keer, nee, je gaat vertellen dat je vader wordt.
0: Ja, dat was natuurlijk ook het hele plannetje.
1: Oh my god. Maar dit is wel ook heel leuk. Zo, ik was echt een shock.
0: Ja, nou, ja. Nee, je hoeft niet in shock te zijn, maar...
1: Ach, wat leuk!
0: Ja, leuk, hè? Ja.
1: Ja.
0: Het is echt een schatje. Hij is nu 13 weken oud.
1: Och.
0: Ja, hij komt uit het asiel.
1: Want dat willen jullie altijd heel graag. Ja. Of dat wil jij
0: graag? Ja, mijn vriendin wilde heel graag kijken. Een jaar geleden is ons hondje overleden. En daar heb ik het zelf heel moeilijk mee gehad. Voor mensen die hondenmensen zijn, die weten dat het verschrikkelijk is. Jij hebt laatst ook gehad met een huisdier. Het voelt als een gezinslid.
1: Ja.
0: En ik had zoiets, ik weet niet of ik eraan toe ben. Maar als ik eraan toe ben, dan wil ik heel graag een hondje wat ik kan helpen. Dus uit het asiel. En mijn vriendin die stond daarachter, die wilde dat ook wel. Maar die zei, ja, ik vind het ook zo leuk om een hondje op te voeden. En echt, zeg maar, dat het hondje je eigen wordt. En dat je dat hondje dingen kan leren van begin tot eind.
1: Ja, snap
0: dus eigenlijk
1: ook.
0: Waren we op zoek naar een puppy uit het asiel. Ja, zie die maar eens te vinden. Want puppy's in het asiel heb je bijna niet.
1: Nee.
0: En deze kwam toevallig voorbij. En daar hadden heel veel mensen op gereageerd. Volgens mij, ik begreep iets van 60 of zo. En uiteindelijk mochten wij langskomen in het asiel in Den Helder. En we hebben hem opgehaald.
1: Oh, ja, ik vind het zo leuk.
0: Ja, hij zit nu bij ons thuis. Het is echt een scheetje, maar het is ook een terrorjapie. Want
1: hebt hem al?
0: Hij is al bij ons thuis.
1: Huh? Ja. Sinds wanneer?
0: Sinds vandaag.
1: Nee.
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, hij zit al thuis. Mijn hele fotorol staat vol met foto's.
1: My god.
0: Oké, maar nu komt even een ding. Hij heet Jakke. Zo hebben ze hem genoemd.
1: Oh.
0: Maar ja, we kunnen het wel nog een beetje veranderen. Dus alleen we zijn er nog niet helemaal over uit.
1: Is het een jongetje?
0: Het is een jongetje.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Anders was Romy een leuke naam geweest.
0: Ja, prima. Dus we gaan nog even naar de
1: camera. Zo leuk.
0: Ja, leuk,
1: hè? Ik wil wel foto's zien.
0: Ja, dus geen vader van een baby, maar hondenvader.
1: Ach, heel leuk. Ik ga even een knuffel geven.
2: De Q Music Alarmschijf. Somber, my body isn't ready.

0: Ovenbach en Miles Away bij Q Music. Beetje bijgekomen, Romy?
1: Oh, niet normaal. Jij hebt mij net een foto gegeven.
0: Ja.
1: In een envelop. En ik dacht echt, wat ga jij nu doen? Want we hadden iets heel anders ook in ons draaiboek staan. Dus ik denk, jij wijkt helemaal af.
0: Ja, klopt.
1: En jij geeft me een foto van een echo. En ik denk, nee, jij gaat me vertellen dat je vader wordt. Ja. Nou, ik wist even helemaal niet meer waar ik het vandaan moest halen. Draai ik die foto om, is het inderdaad een echo-foto, maar zit daar een puppy in?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik word hondenvader.
1: Fucking schattig.
0: Leuk, hè?
1: Ja, niet normaal.
0: Leuk. Ik krijg heel veel berichten binnen de Q-Music app van mensen die mij feliciteren. Nou, dat vind ik echt heel sympathiek. Ja, het is natuurlijk maar een hondje, maar het is wel, ja, het voelt wel als een kindje, hoor. Janneke die zegt voor het leuk, Lars. En Mark die zegt gefeliciteerd, Lars, met jullie nieuwe hondje. Jenny die zegt, oh, wat een leuk nieuws, Lars. Veel plezier met jullie nieuwe hondje. En ook Sherelle die is erbij, die zegt zo leuk, Lars, gefeliciteerd. Ook heel vaak komt de vraag binnen, ja, maar wat is het dan voor hondje? En dat vind ik een goede vraag, dat heb ik er niet bij gezegd. Ja, het is dus een hondje uit het asiel. Hij is nu nog klein, het is echt een pup, hij is 13 weken oud. Maar we weten ook eigenlijk niet wat voor ras het is. Het is een beetje een zielig verhaal. Ik wil niet te veel over uitweiden, maar hij komt. Hij heeft op marktplaats gestaan bij een fokker. En mensen hebben hem toen gekocht. Maar die kwamen na een week erachter van, hé, maar wij kunnen eigenlijk helemaal geen puppy opvoeden, want we hebben er geen tijd voor. Oh. Wilden ze die weer terugbrengen naar de fokker, maar de fokker die nam de telefoon niet meer op, et cetera. Toen heeft de asiel gezegd, wij nemen dat hondje wel op. Wat het voor hondje is. Ja, in het paspoort staat Pekinees, maar ik vermoed zelf meer een soort Maltesertje. Heel klein hondje met misschien toch een Pekinees. Ik weet het niet. Het is een klein schattig hondje en de kleur is een beetje wittig, een beetje crème, een beetje
1: beige.
0: Ja,
1: heel leuk. Gewoon een klein knuffeldiertje.
0: Het is echt een beertje. Als je, ik zit even te denken, we kunnen ook foto's. Als je nou wil weten hoe die eruit ziet, werknaam is op dit moment Jakke.
1: Ja, ik moet zeggen, daar ben ik geen fan van.
0: Nee, maar die naam heeft hij gekregen in het asiel. Dus daar, daar ben ik ook niet. We zijn nog op zoek naar een andere naam. Ik heb wel een idee, mijn vriendin heeft nog wel die ideeën. We zijn er nog niet helemaal over uit. Maar het moet...
1: Ik heb altijd op een lijstje Frodo staan voor een hondje.
0: Frodo, maar dat is toch een tekenfilmfiguur? Of van de Lord of the Rings of zo?
1: Ja, goed, maar daar heb ik echt niks mee. Maar ik vind het gewoon een leuke naam voor een
0: Frodo.
1: Hond. Frodo!
0: Frodo, oké, die zet ik ook op een lijstje. Als je een foto wil van Jakke, van de werktitel Jakke, laat me stuur dan eventjes, weet ik veel, woord. Hond of zo in de Q-Music app, dan weet ik. Ja, whatever. Dan stuur je Jakke in de Q-Music app. Dan stuur ik even een foto van Jakke terug en dan zie je hoe die eruit ziet.

0: 9.
1: Suzanne Freek en halverwege bij Q Music. Het is bijna middernacht. Bijna is de kop er weer af. Nee, het is alweer dinsdag. Bijna gaan we de week door midden zagen. Het is bijna woensdag. En bij Q Music beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een liedje uit het foute uur. Heb ik net verteld dat ik sinds vandaag trotse eigenaar ben geworden van een nieuwe puppy. Samen met mijn vriendin. Jakke heet hij nu. Het is een heel klein, schattig, lief hondje. Beetje crème kleur, beetje beige. Het is een vuilnisbakkie, maar hij heeft een heel schattig koppie. En daarom dacht ik, laten we dan gaan voor 3 liedjes uit het foute uur die iets met dieren, dan wel honden, te maken hebben. De vraag is, welke wil je horen? Deze lag een beetje voor de hand natuurlijk. Baha Man en Who Let The Dogs Out. Of ga je voor Animals? Martin Garrix.

0: stemmen op je favoriet. De poll die loopt in de Q-Music app en het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.
1: 4 Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
7: Mm.
8: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina.

0: High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Daphne van der Meijs.
7: Goedenacht. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schoppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden.
6: En op de weg, lekker rustig, geen files, wel flitsers gemeld via de Flitsmeister-app. En die staan langs de A2 Weert richting Echt 202.1. De A12 Maarn richting Ede bij 83.1. Diezelfde A12 Maarn richting Utrecht bij 75.1. De A15 Del richting Gorkum bij 103.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.5. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn staan ze bij 212.9.
8: Het is 12 uur.
6: Geweest.
8: Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
9: een foute start.
6: Ja hoor.
8: Music.
10: Lars Boelen.
6: Het is officieel de 1e van juli. Woensdag 1 juli 2026 beginnen we lekker fout met Party Animals. Have you ever been mellow? Q.

0: That en Maren Morrison Gray en The Middle bij Q Music.
1: Wat een geld.
2: Ja, ik heb weer wat besteld.
1: Ik zou daar nooit zoveel aan uitgeven.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
1: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
2: Geld moet toch ook rollen?
0: Elke week pakken Romy van de redactie en ik er een uitgave van deze week erbij. En die gaan we dan bespreken. We pakken onze duurste uitgave. En dan zeggen we er even bij, behalve de boodschap en de vaste lasten natuurlijk. En zo komen we aan het eind van de rit, eind van het jaar, op een soort totaaltje. En dan zien we wie van ons twee de big spender is. Ja, zal ik beginnen of wil jij beginnen?
2: Begin jij maar.
0: Nou, het zou je niet verbazen, maar ik heb deze week veel geld uitgegeven aan jakken.
2: Ja.
0: Jakken, ja, ik heb net verteld. Ik heb sinds. Eigenlijk, ja, je hebt vandaag opgehaald, maar ik heb sinds deze week een nieuw hondje.
2: Superleuk, echt superleuk.
0: Een puppy uit het asiel, maar dat was natuurlijk niet gratis.
2: Nee, wat kost dat eigenlijk?
0: Ga ik je zo meteen vertellen. Maar wat denk je dat een. Het is een beetje. Ik krijg ook heel veel berichten in de Q Music app binnen. Ja, ik heb een fotootje gestuurd naar iedereen die dat wilde.
2: Ja.
0: Want ik weet zelf niet wat voor ras het is. Dat weten ze bij het asiel ook niet. Het is waarschijnlijk een. Zeiden zij een soort maltipoe-achtig hondje. Ja, als je verstand hebt van honden, weet je wat ik bedoel. Gewoon een klein hondje. Klein hondje, maltipoe, met een Malteser, met een Pekinees of zo. Maar in de Q-app komen ook heel veel berichten binnen over dat mensen denken dat het een boomer is. Dat is weer een ander soort hondje.
2: Oh,
0: enfin,
2: ja.
0: Wat denk je dat zo'n hondje kost? Bijvoorbeeld een maltipoe.
2: Ja, maar
0: als puppy uit een nest, hè? Want daar heb ik natuurlijk ook wel naar gekeken.
2: Ik denk best wel duur. Ik denk echt €700 of zo.
0: Meer.
2: Echt? Echt?
0: Ja, het varieert tussen de 1200 en de €2000. Soms 2500.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, voor één puppy. En deze, ja, dat is toch ja, stiekem. Behalve dat ik het een heel lief hondje vind, maar het is ook lekker. Hij was maar €250. Ja, is toch lekker? Ja, hij was echt goed. Ja, is raar eigenlijk, hè, dat je betaalt voor
2: echt. Steeds gierig, zeg maar. Het gaat leven over een dier. Jij bent echt de grootste dierenvriend die ik ken.
0: Ja.
2: Maar dan nog steeds gierig.
0: Ja, maar luister, ik heb het niet gedaan voor het geld. Want ik wilde een hondje uit het asiel om dat hondje te redden. Want ik vind dat ook zo zielig als je een hondje. Ik weet wel dat het in de natuur zo gaat, maar uit een nest haalt bij een moeder vandaan. Dan hou je eigenlijk een kind bij zijn moeder vandaan. Dat vind ik heel zielig.
2: Is ook natuur.
0: I know, maar dat vind ik dan zielig. En nu heb ik een hondje kunnen redden. Dus dat is.
2: Ja, is wel leuk. En trouwens, een hond is denk ik best wel duur. Al die spulletjes en voer.
0: Ja, het dure begint nu eigenlijk pas.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Maar goed.
0: Mijn uitgave is dus €250 voor een asielhondje.
2: Oké.
0: En jij?
2: Nou, ik hoorde jou net zeggen, mijn duurste uitgave. Ja. En ik ben afgelopen week op vakantie geweest. Heel erg lekker naar Ibiza, echt genoten. Maar in die week was ik ook 10 jaar samen met mijn vriend. Dus dachten we, nou, dat moeten we even vieren. We zijn lekker naar een restaurant gegaan. En ik heb daar de reservering gedaan. En ik heb daar dus ook de aanbetaling gedaan. Dat is bij sommige restaurants dat ze vragen van, joh, maak even een klein bedrag over, zodat we zeker weten dat je komt. Bij dit restaurant is dat bedrag.
0: Ja?
2: €150.
0: €150?
2: Ja, dat doe je dan als aanbetaling. Dan denk je, joh, poef, €150.
0: Ja, veel geld.
2: Veel geld. Nou, dan hoef je bijna niks meer af te rekenen als je daar eenmaal gaat eten.
0: Nee.
2: Dat is niet zo.
0: Oh.
2: Nee, we hebben lekker uitgebreid gedaan. We dachten, we gaan het even goed vieren. Het is echt ons favoriete restaurant.
0: Ja, ja.
2: We hebben een lekker flesje wijn genomen.
0: Ja.
2: Van. €500.
0: Jezus, Romy, wat een gedoe. Is normaal. Zoveel geld uitgeven aan een etentje. Ja, oké. Okay,
2: ja, dan hou je dus €350 over wat je nog moet betalen. Maar ja, natuurlijk hebben we ook een lekker hapje genomen. En een lekker etentje. En een lekker ditje. En een lekker datje.
0: Ja, je hebt niet alleen een fles wijn gedronken. Ja, je hebt het ook gegeten. Ja?
2: Nou, uiteindelijk moesten we echt nog wel wat aftikken. Maar dat hebben we samen gedaan. Dus de aanbetaling pak ik op mij. En ik denk de fles wijn ook. Dus dan, hoeveel ben ik dan kwijt?
0: Weet ik het.
2: Ik ben niet zo goed hierin.
0: De aanbetaling en de fles wijn.
2: Dat ja, de aanbetaling heb ik al gedaan. Dus
0: €150.
2: Ja. En dan gaat die fles wijn er eigenlijk een soort van af, toch? Dus dan 500 is dan €350.
0: Ja, €350.
2: Ja, nou dan.
0: €350 noteren als jouw uitgave van deze week.
2: Zullen we dat doen?
0: De helft van het eten.
2: Een hele rekensom. Maar ja,
0: wat een geld. Wat een geld.
2: Ja, maar ik heb echt zo lekker gegeten. Ik had iedereen aanraden om naartoe te gaan. En je moet gewoon één keer in je leven moet je ergens eten. En dan gewoon niet op het geld letten. En alles in je mondje stoppen wat je wil.
0: €700. Ja, maar ik vind €700 voor. Nou ja. Ja, dat is heel veel geld.
2: Jij koopt een hond. Ik koop lekker eten.
0: En zo is het ook. Een hond kun je ook nog opeten.
2: Nou, dat
0: gaan we natuurlijk niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, vind ik

0: Shanna Spyro en Material Lover bij Q-Music. Rome van de redactie.
1: Ja.
0: Jij stelde mij net een vraag. Kijk, ik ga binnenkort... binnenkort, dat is pas over een maand... ga ik een weekje naar een zonnig eiland toe... met een vriend. En ja. Die vriend die heet Mattie Valk. En we gaan lekker een weekje samen. Dat doen we eigenlijk elk jaar. Boys trip. Nou, had jij een vraag...
1: Ja,
0: daarover. Dus, je was ergens benieuwd naar.
1: Ik was afgelopen week zelf op vakantie. Op Ibiza, toevallig datzelfde eiland.
0: Ja.
1: En daar is het heel zonnig. 30 graden. UV van echt 11. Dus ja, je verbrandt levend.
0: Ja.
1: Nou was ik met mijn vriend samen. Superhandig. Want dan 's ochtends staan we onszelf in te smeren. En dan zeg ik, schat, wil jij mijn rug even doen? En dan zegt hij, schat, wil je mijn rug ook even doen?
0: Ja.
1: En dan smeer je elkaar even lekker in. En dat doe je ook gewoon door de dag heen. Boeien dat het een beetje zweterig is. Dat maakt niet zo uit.
0: Nee.
1: Dan was ik vorig jaar met een vriendin op vakantie. En dan is dat ook gewoon, moppie, wil jij even mijn rug doen? Ja, ik doe even jouw rug. En nou vraag ik me dus heel erg af. Sta jij daar dadelijk met Mattie Valk op Ibiza... elkaars rug in te smeren. Want als dat zo is, dan wil ik daar een foto van. Lijkt me echt een geweldig beeld.
0: Nou, wij doen deze trip dus elk jaar. Ik denk al een jaar of 5, 6. 5, denk ik. Ik heb hier even over... Wij doen dit volgens mij niet. Wij liggen denk ik alleen maar op onze rug.
1: Ja, maar alsnog, dan kan je daar toch ook gewoon verbranden. Zeg maar door alle stralingen, weet ik het wel.
0: Wij smeren onze ruggen niet in.
1: Niet?
0: Nee, volgens mij... Nee, ik kan me niet herinneren dat ik de rug van Mattie ooit heb ingesmeerd. Nee.
1: Ik vind jullie daar ook niet de types van.
0: Nee.
1: Maar ik vraag me dan toch af.
0: Ja?
1: Waarom gebeurt dat bij meiden wel?
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat meiden daar doen allemaal niet moeilijk over, hoor. Die smeren elkaars rug in.
0: Ja.
1: Bij partners gebeurt het.
0: Ja.
1: Maar zodra de jongens met elkaar op vakantie gaan...
0: Dat doen we niet.
1: Dan verbranden ze liever dan dat ze zeg maar even goed ingesmeerd zijn.
0: Doen we niet. Wij mannen doen dat niet. Wij smeren elkaar niet in.
1: Waarom?
0: Weet ik niet. Ja, het is iets heel geheim. Maar ik vraag me dus nu ook hardop af, oprecht... hoe doen, weet ik veel, vriendengroepen dat? Komende zomer gaat zeg maar allemaal van die mannenvriendengroepen...
1: Ja.
0: Gaan naar Jurette Mar, naar Gersonisos en naar Salau en weet ik het. Naar al die Albufera en zo. Die smeren dan allemaal hun rug niet bij elkaar in. Of wel, nee.
1: Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, ik ben ook op zo'n reis. Ik kan het niet meer herinneren. Volgens mij hebben we dat niet gedaan.
1: Mag ik wat vragen?
0: Ja.
1: Als Mattie voor jou gaat staan met een fles zonnebrand en zegt... Gollars... Zou je even mijn rug willen insmeren?
0: Zou ik het wel doen.
1: Ja?
0: Ja, zou ik het wel. Ga ik niet zeggen, nee, ga ik vies
1: doen. En doe je dan ook even goed bij het zwembroekje bij de rand? Dat je zegt, joh, doe even dat zwembroekje een klein beetje naar beneden. Even bij dat randje. Even
0: zwembroekje
1: zo
0: bij de rand kan hij zelf wel, denk ik. Of niet? Nee, dat gaan we niet doen. Nee.
1: Oké, maar goed. Ik ben wel gewoon benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd. Ja. Als er nu mensen luisteren die dit ooit was... Mannen vooral dus. We zijn dus op zoek naar mannen.
1: Ja, ik denk dat de vrouwen doen dat meestal wel. En de partners bij elkaar ook. Maar echt mannen, vriendengroepen. Vrienden van elkaar, smeren die elkaar in?
0: Ja, mannen die andere mannen dan insmeren. Vrienden.
1: Of iemand die misschien wel eens heeft gevraagd... joh, gozer, kun je even mijn rug insmeren?
0: Ja, dat is...
1: En dat gebeurt gewoon niet. Vrienden zeiden van... joh, ben jij helemaal...
0: Ja, gek, we gaan je rug insmeren.
1: Nee, mietje.
0: Nou, we zijn op zoek naar verhalen. Mannen die elkaars rug insmeren. Als je zo iemand bent.
1: Met zonnebrand, hè? Met zonnebrand.
0: Met zonnebrand, ja.

0: Taylor Swift en Open Light. Bij Q Music. Ja, we hadden het over ruggen insmeren. Romy van de redactie, jij ziet het niet voor je dat ik komende zomer, over een maandje ongeveer, ja, ik ga met Mattie Valk, ga ik dan op vakantie. Doen we elk jaar, doen we al jarenlang. En dan, jij ziet het niet voor je dat wij elkaars rug insmeren.
1: Nee, ik zie dat gewoon. Jij zei het ook dat jullie dat dus nooit doen.
0: Nee, en, dat doen we ook niet.
1: Nou is dat volgens mij bij vriendinnenvakanties gebeurt dat gewoon. Ja. Als je op vakantie gaat met je partner gebeurt het ook gewoon.
0: Ja.
1: Maar ik zie jou en Mattie, ja, ik vroeg me gewoon af, smeren jullie elkaars rug in? Jij zei me net, nee, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Waarom gebeurt dat niet,
0: ja,
1: bij goede vakantie?
0: Nou, weet ik niet. Ik ga het even aan Jan vragen. Jan, hallo.
2: Hallo.
0: Jan, jij doet dat wel?
2: Ja, zeker wel.
0: Maar jij doet het, want even voor daar, je gaat dan met vrienden op vakantie?
2: Ja.
0: Ja, mannelijke vrienden.
2: Ja, één vriend.
0: Eén vriend. Oké, een beetje dezelfde situatie.
1: Dezelfde situatie.
0: Oké, je gaat met één vriend op vakantie. Ook richting de zon dan, denk ik. En dan moet die rug ingesmeerd worden. En dan zeg ik gewoon even, hey, kan je even mijn rug doen?
2: Ja, zeker wel.
0: Ja.
2: Nou, ik zeg, Kees, smeer je me even in.
0: Jan en Kees smeren elkaars ruggetje even lekker in.
2: Ja, zeker wel.
0: Ja, dat is eigenlijk ook. Ja.
2: Weet je, dat is 43 jaar vriendschap, hè?
0: Ja. Ja, dat is. Ja, dat maakt. Ja.
1: Deden jullie dat dan al vanaf jaar 1?
2: Nee.
0: Nee, ik denk dat het
2: niet.
0: Ja, nee, Mattie en ik kennen elkaar wel een stukje korter dan 43 jaar. Dus misschien.
2: Ja? Oké. Okay.
0: Ja, ja.
1: Vanaf welke leeftijd moet je dat dan ongeveer gaan doen, Jan? Zeg maar. Ja, dat is. Ja,
2: ja,
0: ja, smeren is sowieso goed natuurlijk, hè?
1: Absoluut.
2: Ja, ik wou net zeggen, het maakt niet uit van welke leeftijd, toch?
0: Nee. Ja, weet je wat het is, Jan? Kijk, ik denk dat het vooral iets mee te maken heeft dat het toch een beetje ongemakkelijk is. Maar misschien op een gegeven moment dat je een leeftijd krijgt dat je denkt dat je er scheid aan hebt. Maar dat insmeren heeft toch een beetje iets sensueels.
2: Vind je?
0: Nou, ja, eigenlijk, als het zeg maar. Oké, stel, Jan, ik loop op het strand en ik denk mijn rug moet ingesmeerd worden en ik loop naar twee vrouwen toe. Ik zeg, hey, kan even jullie even mijn rug smeren? Dat heeft toch iets.
2: Maar dat is lekker.
0: Ja, nee, maar kijk, daar ga je dus. Nee, maar zie je, dus het heeft toch een klein beetje dat ik denk, ja. En ik vind het dan toch ongemakkelijk om dat met twee mannen onder elkaar. Maar ja, dat is, moet natuurlijk ook niet, want het nog pas. Het is
2: heel. Nee. Als je maatje, of Kees in mijn geval,
0: Kees,
2: dat doet, is het niet sensueel.
0: Nee, dat begrijp ik. Begrijp dat. Dat ja.
1: Geef je niet even nog lekker pets op de kont zo van nou, schatje, ben ik klaar.
2: Dat zou best kunnen.
0: Even de pets op de kont. Hey, ja. Nu even lekker een pilsje drinken, Kees.
2: Gewoon even lekker van. Hoppa!
0: Jan, dankjewel.

0: Fool's Garden. En Lemon Tree met Q Music. Judith Eijk.
1: Lars Boulin.
0: Hoe gaat het?
1: Goed bij jou. Ik wil je nog feliciteren.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Even uitleg geven.
0: Moet ik dat doen?
1: Nou ja, het is jouw leven. Ik ga nu weer pakken met jou.
0: Nee, lief dat je het zegt. Nee, ja, sinds vandaag ben ik eigenaar samen met mijn vriendin van een puppy.
1: Zo lief.
0: Een heel lief puppy. Ja, het is zo'n lief... ik moet zeggen, het is lief, maar hij moet nog een hoop leren. Hoor. Hij is nog niet helemaal zindelijk en zo. En hij hangt continu aan mijn enkels. En maar gaat er ook echt met alles... Je moet echt ook een beetje op... Hij hangt aan de bank en hij is heel erg bijterig. Maar dat is natuurlijk ook puppy biting. Dus de puppy's.
1: Nog niet pijn.
0: Ja, maar goed. Het komt wel goed. Hij gaat ook naar de hondenschool binnenkort. Dus
1: krijgt
0: les.
1: Ja. Nog niet alleen is hij, of wel? Zeg maar,
0: hoe bedoel je?
1: Laat je hem al alleen of nog even niet?
0: Zijn een beetje mee aan het trainen.
1: Ja. Ja, want
0: uiteindelijk wil je wel dat hij ook eventjes alleen kan zijn.
1: Ja.
0: Dus dat zijn we een beetje aan het opbouwen, dus steeds langer. En af en toe, het lukt al om naar de supermarkt te gaan. Ja, ik heb mijn camera thuis, dat is wel handig.
1: Oh, dat is lekker, dat is fijn. Ja.
0: Dus dan kan je onderweg even, want je bent toch een beetje bang dat dat dan niet goed gaat. Of dat hij
1: een heleboel afbreekt.
0: Nou, in het begin een beetje piepen en blaffen. En daarna gaat hij rustig in zijn beentjes, gaat hij tukken.
1: Ik vind dat wel echt zo'n puppyperiode. Voel ik zo heftig.
0: Ja, het is heel intens. Het is leuk, ik moet er ook veel lachen, maar het is ook intens. Want het is ook alsof je... Ja, ik heb geen kinderen, maar alsof je een klein kind dat niet wil luisteren. En dan roep je en dan gaat hij met doorn en sloopt je hele huis. Ja, nou ja, goed. Maar voor de rest heel leuk. Ja. Hey, zometeen vanaf 1 uur het leukste nachtprogramma van Nederland. Met jou, Judith.
1: Ja.
0: Wat gaan we weer het allergiespel doen?
1: Het allergiespel komt er weer aan. Ik leg het even uit, maar ik heb allergieën. Pinda en noten, dat zijn mijn allergieën. Pinda en noten. En ik ga zo meteen een etenswaar noemen.
0: Ja.
1: De vraag is dan...
0: Oh, ja, sorry. Gaat Judith eraan dood
1: of niet? Ja, oftewel, kan ik dat wel of niet eten? Ja. Zal ik alvast het etenswaar opgooien?
0: Ja, doe maar.
1: Etenswaar is noedels.
0: Oeh.
1: Noedels.
0: Ik twijfel. Ik denk dat je niet mag eten.
1: Okay.
0: Omdat er ei in zit, denk ik. Maar ik weet het eigenlijk helemaal niet zeker. Want misschien is het ook wel granen gewoon. Er zit helemaal geen ei in. I don't know. Oké.
1: Okay.
0: I don't know.
1: Leuk. Je mag inderdaad wel een berichtje sturen. Als je denkt dat ik het wel mag eten of niet mag eten. Dat mag je sturen in de Q-app. Oh, en ik wil nog iets anders even.
0: Oh, nou, snel.
1: En dat is dat ik vandaag naar werk ben gekomen.
0: Ja.
1: Op een hele bijzondere manier.
0: En dat hoor je zo meteen.

0: een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Daphne van der Wijs.
1: Goedenacht. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn schoolalarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertragingen, maar wel echt een hele hoop flitsers. Jeetje, meneertje. Oké. Dan gaan we. A2, Weert richting Echter, staan ze bij 202.1. De A12, Maarn richting Ede bij 83.1. Ook de A12, Maarn richting Utrecht bij 75.1. De A15, Deil richting Gorkum bij 103.5. Van oppas bij de A17, Roosendaal richting Moerdijk. Daar staan ze bij 6.8. De A28, Zwolle richting Amersfoort bij 59.5. En de voetje van het gaspedaal bij de A50, Zwolle richting Apeldoorn 212.9. Music. Judith Eik. Ja, vandaag ben ik niet met de auto, de bus, de trein of de fiets naar werk gekomen. Hoe ik wel ben gegaan, dat ga ik je zo vertellen. Eerst Magnetic.

dat was inderdaad de eerste keer. Je hoorde de first time van Damien en David bij Q. Ja, de eerste keer dat ik op deze manier naar werk ben gekomen. Kijk, normaal gesproken ga ik altijd met de kart naar werk. Ja, zo noemt mijn lieve Q-collega Tom van der Weert het. Het is een brommobiel, gaat 45 kilometer per uur. Lijkt een beetje op een Lego-autootje. Maar nee, daar was ik niet vandaag mee naar werk. Afgelopen week ben ik nog geweest fietsen. Ook dat was niet de manier waarop ik vandaag naar werk ben gekomen. Nee, ik ben vandaag gaan hardlopen naar Q-Music. Ja, de laatste keer hardlopen was na maanden geleden. Echt misschien een half jaar geleden. Dus het was even spannend of ik het wel ging halen. Überhaupt ook met de tijd. Ik dacht, ja, stel je voor dat ik in één keer last van mijn knie krijg of ik kan niet meer, dan moet ik gewoon gaan lopen. Ja, dan hoop ik dat ik op tijd ben. Ik was ook nog de enige op de straat. Ik ging rond een uurtje of, wat zal zijn, half elf, elf uur ging ik lopen. Kilometer of zeven. Nou, dikke prima. Is dit voor herhaling vatbaar? Nee. Nee, ik ga dat niet doen. Echt, ik kwam hier helemaal bezweet aan. Ik heb wel even kunnen douchen. Gelukkig heb ik weer een douchebuikje. Dus ik heb even kunnen douchen. Maar nee, ook een beetje zo onveilig op straat. Zo in het donker zo laat. Nee. Ik ga dit niet nog een keer doen. Ik kan het wel afstrepen van blijsje. Dat is dan wel weer fijn. Misschien vraag je af, hoe ga ik dan terug? Nou, ik heb gelukkig gewoon de kart, de auto hier in de garage staan. Dus ga ik lekker gewoon met de kart terug naar huis. Nou, mocht je nog motivatie nodig hebben om te gaan hardlopen binnenkort deze week. Of wellicht sta je nu in de gym wel te pompen. Nou, ik kan je vertellen, deze gaat er wel bij helpen. Look, if you had one shot, one opportunity.

heel vaak nog fout in restaurants en cafeetjes en dingetjes. Met eten, met allergieën. Ja, ik maak het vaak mee. Dus ik dacht, weet je wat? Ik introduceer het allergiespel. Even wat meer bewustzijn creëren rondom allergieën. Dus ik ben benieuwd of jij een beetje een idee hebt welke ingrediënten in bepaalde producten zitten. Zoals je wellicht... Zoals je net wellicht kon horen, ben ik allergisch voor pinda, noten en ei. En nu ga ik een etenswaar noemen. En de vraag is, kan ik dat eten? Of kan het dus niet, omdat er dus pinda, noten en of ei in zit? Het etenswaar deze nacht is noedels. Noedels. Zit hier pinda, noten en of ei in? Dan stuur je niet eten met een berichtje in de Q-Music app. Zit er geen noten, pinda of ei in noedels? Dan stuur je wel eten, want dan kan ik er dus lekker van genieten. Heb ik geen EpiPen nodig. Ja, ik zou zeggen, doe een gokje, want als ik je straks terugbel en jij het goede antwoord geeft, dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket naar je op. Dus nog even één keer, ik heb een allergie voor pinda, noot en ei. Zit dat in noedels? Stuur je niet eten? Denk je dat ik het wel kan eten, dan stuur je automatisch wel eten.

0: Q-Music, Simple Minds en Don't You. We zitten midden in het allergiespel. Ik zeg een hele goede nacht tegen Melissa.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Melissa. Hey, waar ben jij allergisch voor?
1: Als mensen gewoon zeuren dat het mooi weer is of te warm is.
0: Oh ja.
1: Dat is eigenlijk ook nooit goed, hè? Te warm,
0: nee,
1: te koud.
0: Nee, het is nooit goed inderdaad. Wij Nederlanders houden ervan om even te klagen over het weer altijd.
1: Precies.
0: Nou, dan heb je denk ik wel veel geïrriteerd afgelopen week. Want het was natuurlijk, het was warm.
1: Het was behoorlijk warm, inderdaad, ja.
0: En om de 10 seconden hoor je wel iemand in je omgeving die dan loopt te roepen... Jeetje, wat is het heet. Ach, wat is het heet. Wat is het warm.
1: Precies, ja. Dat is niet te doen, inderdaad. Maar nu is het gelukkig wat afgekoeld, dus dat, mensen kunnen nog wat minder zeuren.
0: Ja, dat is helemaal waar. Dat is zeker waar. Het is even wat koeler, inderdaad. Hey, we zitten midden in het allergiespel. Zoals je wellicht kon horen, ben ik al ergens voor ei, pinda en noten. En ik gaf je een etenswaar waarbij je moest raden of ik dit wel of niet kan eten. Deze nacht zijn dat noedels. Eet jij dat vaak?
1: Regelmatig. Vind ik wel lekker.
0: Ja, oké. En wat doe je er dan altijd bij de noedels?
1: Niet echt iets specifieks of zo. Gewoon lekker bouillonnetje erbij en gewoon lekker eten.
0: Ja, gewoon de soepnoedels bedoel je dan, of niet?
1: Ja,
0: precies. Ja, oké. Ja, ik kan natuurlijk niet te veel zeggen erover, want anders hoor je al aan mijn reactie of ik het wel of niet kan eten. De vraag, wat denk jij? Denk je dat ik het allergisch voor ben of denk je dat het gewoon prima kan?
1: Nee, ik denk dat je het gewoon prima kan eten.
0: Jij denkt dat ik het prima kan eten. Oké, nou... Ik zit ook nog even een blik te werpen in de Q-Music app. Er zijn heel veel mensen die zeggen niet eten. Enkele die zeggen je mag het wel eten. Melissa?
1: Ja.
0: Je hebt het helemaal goed.
1: Nou, super.
0: Ja.
1: Top.
0: Heel goed. Ja, heel veel mensen denken niet eten omdat er dus ei in zit. Maar eigenlijk, in principe zit er geen ei in. Tenzij je dus de eiernoedels neemt. Dan zit er inderdaad wel ei in. Maar ik kan er ook dus lekker gewoon zorgeloos van genieten.
1: Nou, fijn.
0: Dat is heel fijn. En het is heel fijn dat jij daar een Q-prijspakket mee hebt gewonnen. Dus die komt sowieso jouw kant op.
1: Nou, het super. Lief, dankjewel.
0: Dan gaan wij volgende keer lekker noedels eten samen. Deal?
1: Deal, zeker.
0: Ja, de koelkast is ook aangevuld met drankjes. Muziekinstallaties gecheckt. En vrijdag komt weer een speciale gast in Stefans Pianobar. Wie dat is, dat ga ik je zo meteen verklappen.

0: Stormschijf, Ed Sheeran en Sapphire. Als ik zeg, wie kan er van de Q-DJ's nou onwijs goed zingen? Dan zeg jij natuurlijk Stefan. Stefan Bouwman. Ja, en als ik vraag wie hoort op het podium van alle Q-DJ's, dan zeg jij inderdaad Stefan Bouwman. En als ik zeg piano, dan zeg jij Stefan. Ja, aanstaande vrijdag opent Stefan zijn pianobar weer. Daarin nodigt hij gasten uit om met hem te zingen, terwijl hij achter zijn piano zit. En ik zeg wel gasten, maar het zijn eigenlijk sterren. Zoals Davina Michelle, Teddy Swims, echt een wereldster, of Bibi Rexha tot aan Antoon. Ja, en deze vrijdag heeft hij een primeur, want voor het eerst maakt de Voice-winnaar Ruben Hillen zijn entree.
1: Hey Ruben! Hey Stefan! Vrijdag kom je langs in Stefans pianobar, wat leuk!
2: Ja, klopt. Bedankt dat ik langs mag komen. Hartstikke gezellig.
1: Ik heb zo'n gevoel dat we 20 seconds gaan doen.
2: Ja, dat zal wel eens kunnen kloppen.
1: En wat nog meer?
2: Sign of the Times van Harry Styles.
1: Harry, je finale liedje.
2: De finale.
1: Vrijdagavond.

Kings of Leon in Sex on Fire. Om 7:00 ochtends, toen het al lang licht was buiten, toen ging ik net slapen. Kwam allemaal door de 16e finale van het WK Nederland tegen Marokko. Ja, ik wilde eigenlijk tot max 16:45 kijken. Maar ja, je kent het. Als je dan eenmaal aan het kijken bent, ja, dan blijf je kijken. Verlenging, penalties erbij, ja. Ja, en hoe voel jij je eigenlijk na een gebroken nacht? Nederland ligt er helaas uit. Toch een beetje ziek van vandaag, kan ik je vertellen hoor. Ja, een beetje wel in mineur hoor. Vond het wel echt, ik vind die sfeer van het WK namelijk ontzettend leuk. Dus ik baal toch een beetje dat nu toch wel een beetje voorbij is. Maar goed, over 4 jaar proberen we het weer. En dan eindigen we gewoon bovenaan op numero uno. Gewoon lekker op nummer 1. Net zoals Shakira en Burna Boy met het WK-anthem Die Die. Staat sinds een week ook op nummer 1 in de top 40. En weet je wat nou grappig is? Er is ook nog een andere wereldster die aan het nummer heeft meegewerkt. Behalve de Shakira en Burna Boy. Namelijk Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran. Ja, Shakira die belde me op, vroeg of hij wilde meewerken hieraan. Nou, een WK-anthem schrijven stond altijd al op Ed's bucketlist. Dus hij hoefde er niet heel lang over na te denken. Ja, en gelukkig weet Ed Sheeran wel hoe je hits moet maken. En dat blijkbaar weer. Nummer 1 in de top 40.

0: hebben dit keer nieuws uit het binnenland. Ja, in Limburg om precies te zijn. En dit nieuws is niet zomaar nieuws. Want we hebben weer een record op onze naam staan. De langste frikandel ter wereld bakken. Ja, er moest zelfs een speciale frituurpan worden gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk is het gelukt. Een frikandel van ruim 41 meter lang. 41 meter. Nou, uiteindelijk werd hij uit de frituurpan gevist en was het record behaald. Ja, en dan? En dan, nou, natuurlijk eten. Ja, bezoekers konden een stukje van de frikandel kopen. Was ook wel gelijk de duurste frikandel die mensen ooit gekocht hebben. Want de eerste meter van de frikandel werd geveld voor... Hou je vast. 32.000 euro. Nou, mijn eetlus zou gelijk weg zijn.
1: Het snacknieuws.